0: Overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
2: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Jury Zuiderveld.
3: Ik ga zo meteen jouw favoriete muziek draaien op 3FM. Tenminste, daar heb ik één ding voor nodig. Stuur even je geboortejaar door via de NPO Luister-app en dan gok ik jouw muzieksmaak.

af. Een hele goede nacht, Joeri Zijderveld hier. Olivia Rodrigo is ook een heel groot fan van The Cure. Hè? Vorig jaar heeft ze opgetreden met Robert Smith op Glastonbury. Staat op YouTube, dat is echt wel heel vet om terug te zien hoor. Zo'n grote legende samen met zo'n jonge griet. Om het maar even zo te zeggen. Olivia Rodrigo, een ongekende rockster ook. En hoe toevallig, want Olivia Rodrigo brengt over een paar uur een liedje uit. Dat heet Coldplay. Nee, The Cure. The Cure, ja. Gaat over een paar uur uitkomen. Ik denk dat ik er nog wel eventjes draai over een uurtje ergens. Want ik hoop dat die dan uitkomt. Maar volgens mij is het pas om 6:00 PM. Dus hou dat vooral in de gaten. Hey, leuk dat je er weer bij bent deze nacht. De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. Mocht je nog dingen willen delen deze nacht, dan kan dat op dit moment. Dan kan dat deze nacht. De NPO Luister-app is een gratis berichtje. Een appje die je kan downloaden. En dan stuur je een berichtje naar de 3FM-studio. Onder andere je geboortejaar kan je daar naartoe sturen. Want over 5 minuten hangt Vincent aan de lijn. En Vincent komt uit 1981. En ik geef jou alvast even een paar minuten de tijd om zelf een gokje te doen. Wat denk je dat zijn muzieksmaak is als hij uit 1981 komt? Ja, ik kan het raden, dus zometeen ga je het horen. Maar ik ben wel benieuwd. Je mag ook een gokje doen. Joeri Geller zometeen naar Kevin en Roxy Dekker.

0: Vincent, neem even je telefoon op. We proberen je te bereiken, maar je hebt een verkeerd telefoonnummer ingevoerd. Vincent, bel even 0909-1336. Ik herhaal 0909-1336.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Vincent?
2: Jazeker.
0: Ja, zet even je radio uit.
2: Mijn radio is uit.
0: Oh, heel goed. Ja, nu ben je helemaal perfect te verstaan. Je hoorde dit oproepje, want je hebt het verkeerd telefoonnummer ingevoerd, maar te gek dat je even inbelt, want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. Je zit in de auto, hoor ik?
2: Dat klopt.
0: Onderweg naar of naar huis?
2: Nee, net thuis.
0: Oh, net thuis. Oké. Wat heb je gedaan vanavond?
2: Ik werk in de arena voor Harry Styles shows.
0: Oh, wat lachen, joh. En wat doe je dan?
2: Ik ben sidecrew en eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor de buitenkant. En plaats de hekken, haal de hekken weg en plaats de hekken weer terug.
0: Joh, dus jij bent onderdeel van het grote spektakel dat Harry Styles heet. Zonder jou is het... Ja, wat leuk. En ja. Ben je dan zelf ook fan van Harry Styles? Vind je dat ook een eer om te doen of is het gewoon je werk?
2: Nou ja, het is sowieso om te beginnen mijn werk, maar het is wel toch wel bijzonder elke keer.
0: Mag je dan ook naar het concert of moet je buiten blijven?
2: Nou ja, als ik snel genoeg ben, kan ik een klein stukje van de show meekrijgen. En als ik niet snel genoeg ben, dan gaat het dan maar voorbij.
0: Ja, want jij moet dus zorgen dat de hekken op de goede plekken staan en dat de mensen een beetje begeleid naar buiten worden.
2: Nou ja, het gaat vooral voor de ingang naar binnen toe. En dan voor de uitloop moet alles weg zijn. En als iedereen uitgelopen is, dan mag het weer geplaatst worden voor de volgende dag.
0: Wat een interessante baan. Ja, daar denk je natuurlijk nooit over na, maar dat moet ook gewoon gedaan worden. En verloopt het allemaal soepel of zijn er heel veel aanpassingen gedaan de afgelopen dagen?
2: Nee hoor, het is zoals gebruikelijk. Elk jaar gaat het gewoon heel goed.
0: Wat goed. Lekker man. En zometeen je bedje in. Nou ja, er gaat nog wel een ongekend hoogtepunt nu gebeuren natuurlijk. Want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Daarom belde je ook. Dan wil ik wel je geboortejaar nog even weten.
2: Dat is 1981.
0: 1981. Nou, we gaan even goed nadenken. Voor Vincent. Het gaat om het geboortejaar 1981. Nou Vincent, dit is jouw muzieksmaak.

0: Ja of nee?
1: Dat is niet gelogen. Het is wel onderdeel van mijn muzieksmaak, zeker.
0: Fatboy Slim, Rockefeller Skank. Zal ik hem maar voor je draaien dan?
1: Ja, let's go, man.
0: Lekker, man. Right about now.

Medusa. Cameron Whitcomb op 3FM. De mannen van Kensington die brachten onlangs hun nieuwe hit Living 4 uit. Is een heel leuk liedje, maar ik vroeg me in één keer af... Living 4, waar leven zij nou echt voor? Nou, en dan blijken ze best wel interessante en leuke hobby's te hebben eigenlijk. De gitarist van Kensington, Casper Starreveld... die doet aan extreem diepzeevissen... Ik zie voor me dat hij dan in een onderwaterpak ook onder water zwemt met een vishengel. Ik weet niet hoe dit precies gaat, maar het klinkt wel vet. Zanger Jason Dowd, die weet alles over Amerikaanse kruiden. Oké, prima. Ik ga geen vragen stellen. Drummer Niles, die is een extreme koffienerd. Vind ik leuk, want daar ben ik ook een beetje mee aan het experimenteren. Een beetje koffie en dat soort dingen. Welke maalgraad zet je? Ik ga je er niet mee vervelen. Daar ga ik Niles voor opbellen. En de laatste bassist, Jan, die houdt van hele wilde seksfans. Ik bedoel, die bouwt zijn eigen synthesizers. Ja. Leuke hobby, Jan. Super. Dit is Kensington op 3FM.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Olivia Dean die zat op dezelfde school als Ray.

0: ontdek je nog?
1: Ik heb een nieuwe muziek voor je, want als je houdt van muziek waar je vrolijk van wordt en deuntjes die in je hoofd blijven hangen, ja, dan heb ik nu echt een gegarandeerde hit voor je van een artiest die je waarschijnlijk ook nog niet kent, want ik heb hem pas een paar weken geleden leren kennen toen ik aan het scrollen was door mijn tijdlijn en daar zag ik een gozer dansen over het podium. Ja, het was een soort Michael Jackson, maar dan echt zoveel plezier straalde het uit. Beetje het plezier wat Olivia Dean uitstraalt, een beetje die combinatie en dan heb je ook wel een beetje de muzikale klanken die hij ook uitstraalt. Want hij heeft samengewerkt met Justin Bieber, met Anderson .Paak, Bruno Mars, John Legend. Nou, dan weet je wel een beetje in welke hoek die muziek maakt. En het is een refreintje dat in je hoofd blijft zitten. Het is super vrolijk. Je kan er niet op stilstaan. Nieuwe muziek van een artiest. Hij heet Sekou. Liedje heet Dangerous Lover. Op

Ik weet zeker dat Samuel de afgelopen 3 minuten 24 3FM aan heeft gezet. Want precies iets langer geleden dan 3 minuten 24 heb ik de artiest geroepen. En Samuel zegt, holy shit, wat een goede muziek. Welke artiest is dit? Nou, hij heet Sekou. Dat is S-E-K-O-U. Sekou. En Dangerous Lover, een nieuwe artiest die je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. En die heb je voor het eerst bij mij gehoord dan op 3FM. De script nu op 3FM, Break Even.

0: You and I hoorde je op 3FM. Zometeen MGMT en Kids.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Juri Zijderveld.
0: Ed Sheeran en Martin Garrix hebben 12 jaar lang gedaan over een liedje. Misschien heb je het wel meegekregen in het nieuws. En zometeen ga je dat liedje horen na MGMT.

voor. Geen idee wat voor job jij doet. Maar laten we even een baantje kiezen wat we allemaal wel eens hebben gehad, toch? Vakken vullen of fruit plukken. Misschien in de bediening werken, zoiets. Stel je voor, je doet dat als baan en je wil daarin groeien. En je baas zegt eigenlijk na een maand al van... leuk dat vakken vullen, maar wil je misschien mijn baan overnemen? Wil je misschien de hele supermarkt? Of wil je de hele boomgaard? Wil je het hele bedrijf? Wil je het hele restaurant overnemen? Jij wordt de grote baas. Je denkt na en je zegt, nou, weet je, ik ga er heel eventjes over nadenken. Ik kom erop terug. 12 jaar later zeg je, we doen het. Dat is eigenlijk wat Martin Garrix is overkomen in zijn carrière. Want 12 jaar geleden was hij echt nog maar net doorgebroken. In 2013 brak hij door. En vervolgens klopte Ed Sheeran aan en ze maken een wereldhit. En wat denk je ervan? 12 jaar later brengen ze het pas uit. Hoe kan dat? Dat je als Martin Garrix, jong jochie, denkt... hey, dit is gewoon fucking Ed Sheeran. We zitten samen in de studio. We hebben een hit gemaakt. Maar we brengen hem niet uit. Nou, dat is ze daadwerkelijk overkomen. Want hij is nu pas uitgekomen, 12 jaar later. Ze waren er gewoon een beetje van vergeten. Ze waren gewoon, ja, hij lag nog ergens op de plank. En ze dachten, nou, we moeten hem nog een keer afmaken. En dat is nu pas gebeurd. Het is ongekend. Nieuwe muziek op 3FM. Ja, of eigenlijk 12 jaar oude muziek. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: Real Slim Shady.
1: De onverwachte quiz.
2: Dag, gesprek met
3: taal.
4: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: De onverwachte quiz wordt deze nacht gespeeld door iemand die dat heel graag altijd al wil. Weet ik toevallig. Dus ik hoop dat het alsnog een beetje op een onverwacht moment komt. Het is luisteraar Corné. Hij weet het alleen zelf nog niet.
5: Ja.
0: Met Jury, 3FM.
5: Hoi.
0: Is het Corné?
5: Ja.
0: Je zit in de onverwachte quiz, Corné.
5: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
5: Nee.
0: Maar we gaan wel beginnen nu.
5: Oké, nou kom maar.
0: Ja. Vraag 1. Hoe heet het voormalig eiland Flevoland in Flevoland dat bekend staat om de visserij?
5: Flevoland?
0: Urk.
5: Oh ja, kut.
0: Ja. Waarom ben je aan het fluisteren?
5: Niet, sorry hoor.
0: Oh, gaat het?
5: Ik heb net mijn bek verbrand, dus...
0: Oh.
5: Dat maakt niet uit, maakt niet uit. Ga verder.
0: Ja, we zitten wel in een onverwachte quiz, dus we moeten wel door, Corné.
5: Ja, kom maar. Ja, ja.
0: Oké, vraag 2. Hoe heet het apparaatje wat vooral in de jaren 80 populair was om muziek te luisteren tijdens het lopen?
5: Geen iPod. Wat is dat nou, Chris?
0: Lopen.
5: Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Dat is een kut. Ik heb hem zelf ook gehad.
0: Tijd is bijna op, Corné.
5: Kom op. Dat is een...
0: Geen Discman, maar een...
5: Nee, ik kom echt serieus even niet op.
0: Nee, nou ja, goed, je had hem ook al fout. De tijd was op een Walkman.
5: Laat maar. Ja, tuurlijk. Oké, okay. Ja, nee, ja, ik zat Laat maar, ga verder.
0: Even tussendoor, gaat het wel oké met je mond? Want ik maak me toch een beetje zorgen.
5: Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ga verder, sorry hoor.
0: We gaan door. Nee, ja, ik kan er ook weinig aan doen. Vraag 3, Corné, het kan de laatste vraag zijn, hè, maar het is de onverwachte quiz, dus je weet het nooit. Hoe heet het apparaatje dat het tempo in muziek aangeeft door middel van tikjes of piepjes?
5: Oh, dat is een... kut, hoe heet die nou weer? Ja, laat maar.
0: Geef het ook gewoon op. Ja, je denkt, ik ga niet nog een keer 3 minuten lang nadenken en dan niet op het antwoord komen.
5: Nee, inderdaad.
0: Ja, ik snap
5: dat is zo'n kastje ook die je hebt voor...
0: Een metronoom, dat was het goede antwoord.
5: Oh, jezus. Nou ja, ik heb lekker meegespeeld in ieder geval.
0: Je hebt lekker meegespeeld.
5: Jorie, deze vind ik wel heel nasty, moet ik zeggen.
0: Het is ook de onverwachte quiz. Kan er niks aan doen, Corné. Succes daar, met je verbrande bek. Even koud water drinken.
5: Ja, dat gaat zeker gebeuren, want ja, dat doet een beetje zeer.
0: Heel goed. Rustig aan, hè. Fijne nacht.
5: Hij komt goed. Hey, dankjewel, hè.
0: Hoi.

King, goede eerste single van de nieuwe album dat eraan zit te komen. Drop Dead, Olivia Rodrigo, hoorde je op 3FM. En het leuke is, over 2,5 uur komt de volgende single uit. Dus als hij net zo goed is als deze, dan wordt het weer een ongekend grote hit. Olivia Rodrigo op 3FM. En ik weet zeker, jij bent ook een enorme muziekfan, net als ik. Maar zelf muziek maken, dat ging mij niet zo heel goed af. Ik heb het geprobeerd. Ik heb drummen, piano, gitaar. Ik heb het allemaal geprobeerd, zonder succes. Wat mij niet lukte, dat lukte Prince wel. Want hij speelde op zijn album maar liefst 27 instrumenten. En nog goed ook, hè. Dat is ook ongelooflijk. Ah, ik kom best wel in de buurt natuurlijk. Ik heb ongeveer 27 instrumenten geprobeerd te spelen. Bijna hetzelfde. Ik kan me eigenlijk een soort Prince noemen. When Doves Cry, nu op de...

0: Griffin met Save My Love. Hey, er wordt gebeld. Even kijken. Gaan we even de telefoon opnemen met Yuri 3FM.
1: Hi Yuri 3FM.
0: Hi, met wie?
1: Hi, Sammy Joyce. Ik hoorde je net vertellen dat dit je laatste nacht is. Maar heeft dat te maken met dat je op vakantie gaat of sowieso je laatste nacht?
0: Ik ga ermee stoppen, Joyce.
1: Oh, wat erg. Dat meen je niet.
0: Nee, het was een grapje. Nee, ik ga met vakantie.
1: Oh, jeetje, wat doe je me aan, Yuri? Je gaat met vakantie, ja. Je bent de leukste van de leukste.
0: Jeetje, wat een compliment.
1: Ja, maar je bent onwijs. Ik neem aan dat ik niet de enige ben die jou dat laat weten.
0: Nee, ik krijg massaal berichten hiervan. Dus het is wel... Maar weet je, ik vind het toch elke keer leuk om te horen, Joyce.
1: Precies. Ja, want als iemand uitvalt en jij bent beschikbaar... dan bijvoorbeeld, hoe heet die Andres Odijk... dan wil hij, merk ik tenminste... dan wil hij graag dat jij hem... hoe noem je dat?
0: Vervangt.
1: Ja.
0: Joyce, kan je eens... mijn baas luistert ook vaak deze show. Kan je even roepen wat je van mij vindt? Gewoon jouw eerlijke mening?
1: Nou, dat heb ik net gedaan. Fantastisch. Je hebt altijd een lach in je stem. En je bent er constant. En je bent... de amusement... Je bent... Hoe zeg je dat? je bent ontzettend... God, hoe zeg je dat nou? Amusementswaarde van wat jij doet, van jouw programma... is het allerbeste.
0: Je viel heel even weg. Kan je het nog een keer herhalen?
1: De amusementswaarde van jou.
0: Nee, ik snap je, ik ben bij jou het fucky Joyce. Ah, wat lief. Wat
1: nee,
0: lief.
1: Dat ben ik echt.
0: Ja, nou, wat leuk om te horen.
1: Wat is leuk wat je doet, Yuri Geller. Gewoon hartstikke leuk.
0: Ja,
1: je
0: Joyce, maakt van flauwekul nog meer.
1: Ja, nog meer flauw. Maar dan vermaak. Je bent zo vermakelijk. Je maakt van flauwekul gewoon vermakelijke flauwekul. Dat lukt niet iedereen. Dat is een talent van jou. Je doet het echt schitterend.
0: Dankjewel, Joyce.
1: Met jou.
0: Dankjewel, Joyce. Ik hou ook van jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik hou ook van jou.
1: Ja, dat merk ik. Dankjewel, Yuri.
0: Leuk dat je belde. En een fijne nacht daar.
1: Keep up with work.
0: Dank je. Doei, doei.
1: Heb een mooie vakantie.
0: Dankjewel. Tot later. Hoi, hoi.
1: Dag.
0: Even kijken, zijn er nog meer bellers? Ik ben zo terug. Even aftrekken op mezelf.

Pel en John met Turn the Lights Off op 3FM. Ken je die remix Little Less Conversation van Elvis en die Nederlander Junkie XL? Kennen we allemaal wel, toch? Het liedje wat we niet kennen, dat is het liedje wat een jaar later nog een keer is uitgebracht. Omdat de grote bazen achter Elvis Presley, de platenlabels die nog geld verdienden aan hem in het begin 2000, die dachten, hey, als we een enorme hit scoren met een remix van een oud liedje van Elvis, dan doen we dat trucje gewoon opnieuw, een jaar later. Niet met Junkie XL, maar de naam is Paul Oakenfold. Ja, het werd niet zo'n grote hit als Little Less Conversation. Maar ik vind het zelf persoonlijk een vettere remix dan die van Junkie XL. Ik dacht, hey, als we een enorme hit scoren met een remix van een oud liedje van Elvis, dan doen we dat trucje gewoon opnieuw, een jaar later. Niet met Junkie XL, maar de naam is Paul Oakenfold. Ja, het werd niet zo'n grote hit als Little Less Conversation. Maar ik vind het zelf persoonlijk een vettere remix dan die van Junkie XL. Ik vind het leuk om af en toe aan je te laten horen, dus bij deze Elvis.

0: zei het, hij is vetter dan die andere remix van Junkie XL. Elvis Presley en Paul Oakenfold met Rubberneckin' hoorde je op 3FM. Waar je zometeen ook de 3FM mega hit gaat horen. Bakermat en Rani met I Love Life. Nu Revan Lenné.
1: Hup, Blacksfeer.

Live. 3FM met...

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
2: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Vote. Sebastiaan Okhuizen.
3: Ik ben 25 jaar, maar ik ga zo meteen een heel belangrijk levensadvies

0: misschien toch een beetje. Ik ben naar Harry Styles gegaan gisteravond in Arena. Toch wel een beetje een last minute idee. Ik zat hier gisterochtend. Ik draaide hem weer. Ik dacht zo van, ik moet er gewoon heen. Ik moet er gewoon heen. Ik heb zo'n zwak voor hypes. Ik heb zo'n zwak voor FOMO. Maar stiekem ook een zwak voor gewoon Mr. Harry Styles. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. En ja, dat hele sterrenaspect. Je moet het gewoon gezien hebben, toch? Dus ja, toch maar de trein ingestapt gisteren. Een paar biertjes gedaan en is het concert opeens afgelopen. Dan moet je die trein in en voor je het weet, lig je pas om 12:30 in bed. Oh, man. Absoluut geen spijt van gehad. Hij geeft nog 7 optredens in Amsterdam. Ik heb uiteindelijk een kaart weten te scoren voor €47. Laten we eerlijk zijn, dat is betaalbaar. Dus mocht je het nog lukken, ga hem zien, man.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Shanna Spyro, Material Lover.

Jack en Alloy Black in My World hoor je op de vroege donderdagochtend van 3FM. Ach, goedemorgen zeg. Wat fijn dat je erbij bent, ook op deze verschrikkelijke nacht. Laten we eerlijk zijn, het is een beetje benauwd buiten. Gaat het nou regenen of gaat het nou niet regenen? Het is niet heel prettig om nu lekker op pad te zijn. Dus ik hoop dat je een lekker airco hebt of zo. Of ligt het aan mij? Dat kan ook, hè. Ik heb een korte nacht gehad. Misschien is mijn lichaam nog niet helemaal ready voor deze dag. Verder vandaag een graad of 22, licht bewolkt. Nu kan het nog. Nu kun je nog op je werk een lange broek aan zonder er echt last van te hebben. Vanaf morgen gaan we los met z'n allen. 27 graden voorspeld in het zuiden. Het zal wel iets koeler zijn in het noorden, maar in ieder geval de warme tijd komt er voor het eerst echt aan dit jaar. Hopelijk ben ik een beetje klaar voor, hoor, dat wel. Waar ik in ieder geval niet klaar voor ben in deze warme tijd, is het nieuws wat vanuit onderzoekers is gekomen. Er zijn namelijk 1121 nieuwe diersoorten ontdekt. En dat is op zich goed nieuws, dat is op zich leuk. Alleen deze leven allemaal in het water. Ik heb zo'n ongekende fobie voor vissen alleen al. Ik eet ze graag, vooral als ze gefrituurd zijn. Heerlijk. Of ze rauw zijn en dan in een rolletje rijst bijvoorbeeld. Vind ik vis ook heel lekker. Maar als ze omheen zwemmen in de zee, dat haat ik zo erg. Oh, dat vind ik verschrikkelijk. Die kleintjes, die grote, krabben. Ah, dat vind ik zo eng. Maar ruim 1100 nieuwe soorten zijn ontdekt. En ik zit even door dit artikel te lezen. Nou, het ziet er zo eng uit. Een glazen worm. Ik zie een soort van ik zie een soort duizendpoot. Ik zie een soort hele grote. Ken je hoe noem je dat? Dat astronomium of zoiets in Brussel. Je ziet gewoon een vis, die ziet er gewoon zo uit. Holy fuck. Ik ga nooit meer

Ik krijg nog steeds de rillingen ervan. Echt waar, ik ga dat artikel nooit meer openen. Ik zou je kunnen aanraden om dat ook niet te doen vandaag. Tenzij je een goede reden wil hebben om je ziek te melden op werk. Dan zou

Taylor Swift en Elizabeth Taylor hoorde je bij 3FM over Taylor Swift gesproken. Er is deze week een, hoe heet het? Een soort van dump online gekomen van Ed Sheeran. Met allemaal foto's van een iPhone die hij heeft opnieuw heeft opgestart. Uit 2015. Foto van Mac Miller in de studio. Een foto van Harry Styles met volledig zilveren tanden. Zo'n ja, van die grills heet dat volgens mij. Ik ben niet straat, weet je wel. Benny Blanco in de studio. Robert De Niro. Usher in een pizza tent die Wie Ben Ik speelt samen met Ed Sheeran. En nog veel meer celebrities. Maar ook Taylor Swift. Die ergens in een heel lelijke Amerikaanse diner twee pizzapunten vast heeft. En, nou ja. Maar je weet hoe ze normaal aan de camera kan kijken. Dat doet ze niet op dit beeld. Verder wil ik het ook nog even met je hebben over die ruim 1100 nieuwe diersoorten die in de zee zijn ontdekt door onderzoekers. Waar ik nu doodsbang voor ben. Ronnie zegt, ik vermoed dat die beesten op een diepte zitten waar jij niet zwemmen. Waar jij niet zwemt, Sebastiaan. Nee, dat zal wel. Maar ze zitten er wel, Ronnie. Ik hoop dat in je oren, alsjeblieft.

Somber op 3FM. Je hoort de homewrecker. Snoop Dogg en Pharrell komen er nog aan. Drop It Like It's Hot. En ook nieuwe muziek van Isabel van Gelder. Ben daar heel erg blij mee met haar nieuwe single I Don't Wanna Fall In Love Again. Ga je horen binnen nu en 7 minuten. Is nog Beyoncé, Texas Hold'em.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl. 3FM.

Snoop Dogg en Pharrell, Drop It Like It's Hard bij 3FM. Ik weet dat het eigenlijk niet de bedoeling is om zomaar natuurlijk eventjes jou te verwennen met wat live muziek. Maar ik ga het misschien toch eventjes doen. Ik had namelijk afgelopen zaterdagavond bij Vooraan misschien wel de allermooiste sessie van dit jaar. De allerfijnste sessie van dit jaar. En zo nu, als de zon langzaam opkomt in Nederland en je... Ik weet niet of je het hoort op de radio, maar ik heb het raam hier van de studio wel opengezet. Dus in principe zou je de vogels moeten kunnen horen fluiten. Dan is dit wel een hele fijne hoor. Voor één keertje ook 's ochtends vroeg. De live sessie van Isabel van Gelder in de 3FM Livebox van afgelopen zaterdag bij Vooraan. Dit is I Don't Wanna Fall In Love Again.

Het is echt onmenselijk goed gewoon. Het is on-Nederlands goed ook. Terwijl het wel gewoon Nederlands product is. Isabel van Gelder live bij vooraan. Met I Don't Wanna Fall In Love Again. Ga die tune nog vaker draaien de komende weken. En je kan Isabel checken op Pinkpop deze zomer. Dit zijn Arctic Monkeys.

vers geperst sapje en een vers getapte cappuccino. Zoiets, iets in die richting. Dat klinkt wel lekker, hè? En dat je dan ook nog niet voor hoeft te betalen. Nee, dit kan 3FM allemaal voor je regelen. Jouw kans op het tankstation ontbijtje naar keuze deze ochtend nog. Als jij nu via de NPO Luister-app laat weten. Wat is de langste snelweg van Nederland? De langste snelweg van Nederland. Drop dat

Bruno Mars op 3FM en Risk It All. Hey, wil jij lekker deze donderdag beginnen met een heerlijk tankstation ontbijtje? Een vers belegballetje op een broodje?

0: Bon Jovi à tutti, een hele goede morgen. Laat via de NPO Luisterapp nog even weten, wat is de langste snelweg van Nederland voor een tankstationontbijtje naar keuze? Zometeen.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden.
2: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Een hele goede morgen. Welkom bij 3FM. Fever Dream van Alex Warren komt eraan. En ook Def met zijn allernieuwste bommen toppers. Hoor je naar Florence and the Machine. Dit is Shake It Out.

Alex Warren en Fever Dream. Goedemorgen. Zonnetje komt weer vroeg op, hè? Eigenlijk wel lekker, toch? Ik weet nog dat toen ik vorig jaar begon aan tussen 4 en 6 ochtends werken, dat ik dacht, oh nee, die zon komt al op, verschrikkelijk. Dan ben ik wel echt begonnen aan de dag, want het liefst doe ik nog wel even een dutje van. soms al 1 uur of 5 na de show. Maar dat ben ik. Ja, hoe eerder het licht is, hoe minder ik dut natuurlijk. Maar ik kan, als ik zo achter me kijk ook, even hier op de LED-wall in de 3FM-studio, kun je altijd meekijken bij Camping Nooit Meer Slapen. En nu het zo licht wordt, zie je de tentjes ook goed staan. Ik zag net een paar voetjes zo. Dan hoor je ook dit zo. Tegen die wand van die tent, tegen die tentdeur aan wiebelen eigenlijk. De Dixies zijn volgens mij nog niet gebruikt, dit etmaal precies. Liggen 2 voetballetjes daar op de grond. Ja, nee, even Camping Nooit Meer Slapen trouwens. Dat is de plek waar 3 duo's op dit moment strijden voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Vandaag is de finale dag. Ik zag dat de meiden gisteren op kop stonden met een puntje of 3 verschil afstand. Kun je allemaal checken op de socials van 3FM of 3FM.nl natuurlijk. Vanmiddag bewaart de banner de finale van het Gouden Festivalbandje. Daar hoor je wie er deze zomer naar maar liefst 8 festivals gaat met meer dan 1000 artiesten. Wat een prijs, hè. En het mooie is, ik denk, volgend jaar gewoon weer doen, toch? Ja, zo simpel is het ook. Hey, laat nog even weten via de NPO Luister hebt. Wat is de langste snelweg van Nederland? Maak ik je zo meteen blij met het tankstation een bijtje naar keuze. Eerste nieuwste van Def.

0: The War on Drugs in I Don't Live Here Anymore. Hey, ik zeg goedemorgen, Barry.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Wat heb je wakker gemaakt deze ochtend? Of ben je al een nacht wakker?
1: Nee, ja, werken.
0: Werken, werken, werken. Tot hoe laat moet je vandaag?
1: Ja, dat is bij ons altijd weer een verrassing. Hè. Ik denk meestal rond een uur of 6, 7 vanavond meestal.
0: Dus. Nou, lange dag in ieder geval. Kun je goed beginnen met een tankstation ontbijtje? Je hebt de kwalificatievragen beantwoord via de NPO Luisterapp. Wat is de de langste snelweg van Nederland?
1: Ja, heel toevallig heb ik dat een paar maanden geleden al met iemand over gehad. En toen hebben we dat even opgezocht. En dat blijkt dus de A7 te zijn.
0: Helemaal goed. Dat brengt jou bij woord voor woord. Ik heb een woord in mijn hoofd. Ik geef jou zo meteen 45 seconden de tijd om erachter te komen welk woord ik in mijn hoofd heb. Wat ik doe, is ik geef jou telkens een woord wat te maken heeft met dat woord. En pas als jij een gok doet om te raden, laat ik jou weten of het goed of fout is. Heb je het fout, dan geef ik je weer een woord wat het mee te maken heeft. En zo komen we samen tot dat ene woord voor woord. Alright?
1: Ja. Ik ben benieuwd.
0: Alright, gaan de 45 seconden in. Binnen 3, 2, 1. Verjaardag.
1: Taart.
0: Wat zei je? Sorry?
1: Taart.
0: Taart, zei je.
1: Ja, ja.
0: Oké. Foto.
1: Foto, lijstje.
0: Nee. Uitblazen.
1: Kaars.
0: Aflikken.
1: Ja, ijsje.
0: Nee, nee. Je zat heel dichtbij met mijn taart. Rand. Weet ik wat? Nootjesrand. Nootjesrand.
1: Aflikken. Ja, wat zei je? Bakvorm.
0: Ah, fuck it. Ik ga hem gewoon goed rekenen. Het was slagroomtaart, maar je hebt gewoon taart gezegd als eerste. Je had hem gewoon eigenlijk vrijwel helemaal goed. Maar ik probeer nu nog even officieel de goede richting op te duwen. Maar Barry, dat tankstation ontbijtje is voor jou voor deze ochtend. Wat ga je halen? Wat ga je halen?
1: Ja, ik denk gewoon iets gezonds. Laten we dat maar doen.
0: Ah, dat vind ik altijd een slecht idee. Maar...

0: blijft het toch. Sam Fenner en Olivia Dean. Raimi in hoorde je bij 3FM. David, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat was het hoogtepunt van de dienst?
1: Ja, dat ik naar huis kon, hè.
0: Ah, ik word er zo moe van dat iedereen die ik aan de telefoon heb altijd net wat scherper is dan ik. Maar goed, het is je vergeven. Hey, wat fijn dat je erbij bent weer deze morgen, jongen.
1: Ja, zeker.
0: Ik had net voor de kwalificatievraag van woord voor woord. Dat hebben we net al gehad natuurlijk. Die kwalificatievraag was, wat is de langste snelweg van Nederland? Antwoord zijnde?
1: De A7.
0: De A7. Hoe vaak heb je die al gereden in je leven, denk je?
1: Ja, toch best wel vaak, moet ik zeggen. Niet heel wat stuk in één keer natuurlijk, maar vaak richting Wognum of veel bij Groningen natuurlijk.
0: Ja. Maar is het wat?
1: Ja, het is gewoon een snelweg voor mij.
0: Zo is het ook. Maar wat je appte naar de NPO Luister hebt, je zegt, zaterdag rijd ik een stuk over de langste weg van Europa. Dan past de A7 wel heel vaak in. Neem even mee, wat ga je doen zaterdag?
1: Ik ga zaterdag op vakantie in Engeland.
0: Oh, lekker man.
1: Ja, en dan draai ik bij Gent de E40 op.
0: De E40? Oh, het is wel echt in het vasteland ook?
1: Ja, ik ga via het vasteland daarheen, ja.
0: Oh my god, ik zie hem nu. De Europese weg 40, de E40. Dat is het niet de langste weg ter wereld bijna?
1: Ik weet niet hoe lang de langste weg ter wereld is. Volgens mij is daar een rondweg in Australië rondom om de kust heen.
0: En je pakt hem dan vanaf Gent naar het westen toe dan?
1: Ja, ja, naar Calais. Dat is waar dat hij officieel begint en eindigt. En die gaat dan helemaal tot aan Ridder in Kazachstan.
0: Niet normaal. Ik zie het inderdaad. In ieder geval, wat ik zie hier op Wikipedia, is het tot in Oekraïne gaat. Maar misschien gaat hij inmiddels wel weer verder natuurlijk. Oh nee, dat is Kazachstan. Sorry, ik zit helemaal verkeerd te kijken.
1: 8778 kilometer, als ik het niet vergis.
0: Is het niet een idee dat je dat dan een keer gaat rijden met die Alfa Romeo van je?
1: Het zou wel een leuk idee zijn, dan time om dat zo snel mogelijk te doen.
0: Ja, nou ja, ik denk niet dat je hem afkrijgt met een Mito, maar goed. Dat is een Alfa Romeo probleem.
1: Goed onderhouden en dan komen we weg.
0: Zo is het ook. Maar hey, veel plezier in Engeland. Het was naar een car show, was het toch of zo?
1: Ja, klopt. De 30e van mei zit ik op Southwest Alpha Day.
0: Heerlijk.
1: Dat is een Alfa Romeo Only dag.
0: Super, wat een heerlijk vooruitzicht. Fijne vakantie in ieder geval. Kan ik een zomers plaatje om het warme weer, wat ook daar zal zijn, een beetje tegemoet te komen zometeen voor je draaien? Want ik heb nog een plekje vrij straks.
1: Ja, altijd goed.
0: Wat heb je in gedachten?
1: Ik heb eigenlijk zoveel goede platen gedacht. Ik weet niet of jij toevallig iets van Articolo Trenta Uno hebt, Italiaans.
0: Als het Italiaans is, heb ik het altijd. Ik ga het even erbij pakken voor je. En dan ga ik het draaien binnen nu in een minuut of, wat zal het zijn, 15 op 3FM.
1: Nou, altijd perfect.
0: Hey, dankjewel, hè.
1: Hey, ja, bedankt, hè.
0: En wel thuis zo meteen nog.
1: En gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: Hoi. Zometeen Charlie XCX nog naar Jelly Roll's nieuwste. I'm good. Oh.

gehoord. Daniel de David, Born with a Broken Heart. Maar goed, dat is misschien voor mij zo het geval natuurlijk. Hè. Een hele goede morgen. Vergeet niet, vandaag, laten we zeggen, 22 graden gemiddeld maximaal in Nederland. Betekent de laatste normale dag voor de bloedhitte van de komende minimaal 7 dagen. Zorg ervoor dat je korte broeken gewassen zijn. Zorg ervoor dat je enkelsokjes gewassen zijn. En vergeet niet je zwembandjes op te blazen. Dan zet je radio wat harder met Eric Prydz en Piano op

Sommier in Dark Before the Dawn. Ik had David net aan de lijn. Even een goed zomers plaatje draaien, toch? Die gozer ging komend weekend op vakantie. Dus gaan we niet allemaal, hè, met het mooie weer. Nee, nee. Hij vroeg aan Articolo 31. En ik heb uiteindelijk gekozen voor Domani Smetto. Maar zo mooi, ik ken dit eigenlijk helemaal niet zo goed, Articolo 31. Dat is artikel 31 in het Italiaans. En het bestaat uit toch wel twee best wel belangrijke Italiaanse artiesten. Namelijk DJ Jad, een groot producer in Italië. Maar ook de grootste rapper van Italië. Een hele oude lul. Beetje brainpower-achtig qua zeg maar, leeftijd. Een beetje in die richting. En die heet dan weer JX. En die heeft iedere zomer gewoon weer een hit. Dus ik ben eigenlijk wel blij met deze request van David. Domani Smetto van Articolo 31.

0: è una tipica espressione della vocalità del collegio
1: dritto. Lecca, mom. Ik vind het wel lekker. Early Zero's, articolo 31 en Domani's Metal bij 3FM. Aangevraagd door David. Richting het mooie weer extra veel zomerse muziek op 3FM. Ach, kan hij genoeg krijgen van die Italiaanse muziek ook. Heerlijk. Thanks, David. Zometeen 3FM ten het Micha naar de weekend. En

FM talent Miga en Ster into the... Nee, liar. Jezus Christus, goedemorgen zeg. Die ga ik nu draaien, Ster into the Sun. Oh, blij dat wij naar de Jamie er zometeen zijn.

0: Alessio en Zara Larsson. Words. 3FM. Ik weet dat het warm wordt de komende dagen, maar jouw huis kan ook nog ietsje warmer worden als je de airfryer van mij dat de Jamie open laat staan. Die kun je zo meteen winnen.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. En noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden.
2: 3FM.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk Kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
16: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
17: NCRV.
16: Wijnand en Jamie.
18: Ik heb vanmorgen de politie moeten bellen.
19: De modepolitie?
18: Ja, nou, voor jou had ik dat moeten doen inderdaad. Maar ik heb ook de echte politie gesproken.
19: Ik ben toch wel benieuwd, je hoort het zo.

0: over zes. Voor de donderdag. Met, ja, ik ben gelijk, ik hang aan je lippen. Ik hang aan je lippen. James, je hebt de politie gebeld.
1: Ja, ik heb de politie gebeld. Maar ik heb nu, dat ik een beetje erover nadenken ben van... Had ik dit nou moeten doen? Of ben ik nu echt een gigantische snitch gewoon? En ben ik dan nu iemand heel erg in de problemen aan het helpen... die dat misschien wel helemaal niet verdient?
0: Oké, neem ons terug naar het moment dat jij dacht... ik moet nu gaan bellen. Wat gebeurde?
1: Nou, dat was het moment eigenlijk toen ik... Ja, echt een luxe ding hoor, om dit er even bij te zeggen. Maar het heeft even logica voor het verhaal nodig. Ik woon in Amsterdam in een appartementencomplex... en onder dat complex zit een garage. Ja. Want wij moeten onze auto ergens parkeren... en dat mag niet meer op straat. Dus ik rijd dan elke ochtend, als ik naar werk ga... uit die garage omhoog, dan zeg maar de straat in en dan rijd ik door. En ik rijd uit die garage en ik wacht totdat die poorten weer dicht gaan, zeg maar. Dat vind ik altijd gewoon even een prettig idee, van dat ik zeker weet dat het dicht is. En ik schrik omdat ik iemand naast mijn auto zie staan om 4:30 ochtends. Maar bij mij in de straat is nooit iemand. Nooit is iemand wakker. Ik zie echt nooit iemand.
0: Ook niet in de hoofdstad Amsterdam.
1: In Amsterdam liggen ze allemaal hartstikke lekker in hun nestje. Tot een uurtje of 9, denk ik. En dan begint het pas allemaal. Dus ik schrik überhaupt. En het was, nou ja, een gozer. Helemaal zwart gekleed. Zwarte capuchon op. Een beetje zo...
0: sketchy.
1: Sketchy. En toen dacht ik, en toen reed ik zo heel langzaam langs. En ik bleef zo kijken en hij bleef mij ook zo volgen, weet je wel, met de auto. En toen dacht ik kreeg heel erg het gevoel, deze gozer is aan het spotten. Die is gewoon aan het kijken, wat valt hier te halen? Staan hier bijvoorbeeld fietsen of zo, weet je wel? Of even checken welke mensen er hier wakker worden. Of om hoe laat, of weet ik het wat. En ik word dan zo lijp in mijn hoofd dat ik denk, deze gozer weet nu... dat ik elke dag naar werk ga rond dit tijdstip.
0: Oh.
1: Dat betekent natuurlijk ook dat je dan weet... dat je met mij mee naar binnen kan. Of iets, weet je wel. Of dat je, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja,
1: maar
0: ja, ja,
1: ik kan
0: ja.
1: dan daar helemaal lijf worden. En toen dacht ik toch... dit is een beetje onderbuikgevoel. Misschien moet ik dan toch even de politie bellen... om dat dan in ieder geval te zeggen dat ik het heb gezien. Zeg maar, dat, dit, dat die man daar stond.
0: Dus jij 112? Hallo, met jullie.
1: Nou ja, niet 112.
0: Ik ga net de garage uit. Hij staat er.
1: Je bent zo'n lul, hè? Ja. Nee, dus ik bel gewoon het normale nummer van de politie... en ik leg het uit. En eigenlijk op het moment dat ik het aan het zeggen ben, denk ik... ik ben zo'n zieke snitch. Want die gozer die staat daar eigenlijk alleen maar. Ik heb helemaal nul bewijs van dat hij iets gedaan heeft... misschien was hij gewoon, weet ik veel, even aan het chillen. Dat kan natuurlijk ook, dat weet ik gewoon, veel.
0: Misschien heeft hij een one-night stand gehad en was hij
1: en
0: onderweg
1: was hij
0: naar huis.
1: En was heel even buiten adem en wachtte hij heel even.
0: Ja, met zijn capuchon op, zwart gekleed.
1: Ja, en dan denkt die gozer straks, zie je, weer zo'n blonde griet... die dan mij weer in een hoekie loopt te zetten... en dat ik dan weer de politie achter me aan heb zitten. Dus ik had eigenlijk ook op het moment dat ik het zei meteen spijt... die man zat aan de telefoon, ook weet je, die politieagent... ja, het is een capuchon op, maar ja, het regent niet. Toen zei ik, ja, nee, dat klopt. Ik zeg maar heel eerlijk, ik heb ook een vakken capuchon op als het niet. Regent. Ik was dan weer helemaal terug aan het draaien, wat ik eigenlijk zei. En hij ook echt zo, oh, oké. Okay. En toen dacht ik toch, ja, is het dan asociaal dat ik dat heb gedaan of niet, weet je wel? Dat ik die man dan loop te snitchen.
0: Nee,
1: is dat,
0: joh.
1: Dat ik dan hem zo in een hoekie loop te zetten, terwijl hij eigenlijk helemaal niks deed op dat moment toen ik hem
0: uiteindelijk
1: zag.
0: Uiteindelijk denk ik, als jij je daar een soort van onveilig bij voelt, en je denkt van, dit klopt niet helemaal, dan is het gewoon goed dat je het meldt.
1: Dat je onderbuikgevoel
0: De kans voelt. Dat ze daar iets mee doen, dat is nul. Maar dan heb je het in ieder geval gemeld.
1: Ja,
0: nou, jij hebt spijt, hè?
1: Ja, ik heb spijt. Ik vind het zo zielig.
0: We gaan zo meteen de politie bellen en dan zeggen we van ja...
1: ik trek het terug.
0: We trekken het terug.

0: Weinig van Jamie in de ochtend vandaag doet de rechtbank in Rotterdam uitspraak in de zaak van advocaat Ines Wesky. Zij was de voormalige advocaat van Ridouan Taghi en wordt verdacht van deelname aan zijn criminele organisatie. Dat wordt spannend. En vandaag, we bouwen er langzaam naartoe op, hè?
1: Oh, ik heb er toch zo'n zin in.
0: Als je naar buiten kijkt, gisteren de graftakken die kwamen naar beneden. Nu is dat hier in Hilversum in ieder geval een stuk minder. En ook de temperatuur die gaat omhoog. Wolken en zon wisselen elkaar nog wel af. Maar het blijft droog, 18 tot 22 graden. En morgen, dan is het feest compleet. Want we gaan richting de 30 graden.

0: Nou, ik ook niet. Hier, weet je wat ik ook heb gedaan?
1: Nou?
0: Ik heb mezelf even helemaal gemarineerd gisteren.
1: Met wat voor marinade?
0: Met bruin zonder zon. Met tanning.
1: Maar morgen gaat de zon schijnen.
0: Ja, maar ik word niet zo snel bruin. Dus ik dacht, dat is super. Want dan kan ik lekker zo'n kort jurkje en zo aan. En dan heb ik een kleurtje. Dus ik heb gisteren helemaal zo marinerend in bed gelegen. Ik kon niet meer bewegen.
1: Op je rug niks te zien?
0: Ja.
1: Met je hele voorkantje?
0: Het is hartstikke bruin. Heerlijk, niks aan meid. Hey, ik had het er net over dat ik vanochtend, toen ik hier naar werk toe ging, de politie heb gebeld. Omdat ik iemand in mijn straat zag lopen waarvan ik dacht, ik klopt niet. Het klopt niet dat jij hier zo rondloopt.
1: In je zwarte
0: hoodie.
1: Een
0: beetje zwarte hoodie, helemaal zwart gekleed. Een beetje zo, nou ja, hoe zeg je dat? Een beetje alsof hij op zoek was naar iets. Maar toen zei ik ook dat ik daarna eigenlijk, toen ik de politie aan de telefoon had, meteen spijt had. Omdat ik dacht, ach gos, misschien doet hij wel oprecht echt niks. En dan ben ik hier nu als een soort van gigantische snitch iemand aan het verlullen. En breng ik hem helemaal in de problemen terwijl het er niks aan de hand is. Vind ik het dan toch fijn als de voorhoedeleden die tussen 6 en 7 altijd wakker zijn en naar deze ochtendshow luisteren, zich weer even melden in de NPO Luister-app.
1: Wie heeft zich gemeld?
0: En mij dan eventjes een goed gevoel geven. Want Kim die zegt bijvoorbeeld, goedemorgen, volg altijd je gevoel. Als iets op dat moment niet klopt, dan klopt het meestal ook echt niet. En Malou die zegt, nee, maar liever nu een beetje een schuldgevoel dan dat die man echt blijkt dat hij iemand heeft beroofd of mishandeld en dat je dan niet hebt gebeld. Dus vergeef jezelf dat dan helemaal nooit. Dus nou, dan ben ik meteen weer even een stukje rustig.
1: Als je nu luistert, dan behoor je tot die voorhoede eigenlijk automatisch tussen 6 en 7. Maar je kan je ook registreren. 3fm.nl/voorhoede. Of stuur even voorhoede via de NPO Luister-app. Weten we ook wanneer je jarig bent. Bijvoorbeeld voorhoedelid 623 Levi de Witte. Hij is aannemer 23 jaar oud geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. En ook Jan Dubbeldam, CEO van de eigen zaak. 60 kaartjes worden daar uitgeblazen.
0: Gefeliciteerd. Geniet
1: Jan,
0: lekker van je
1: maakt er een mooie dag van inderdaad.

3FM. Hit me.

0: Dat was hij al. Gone, gone, gone. Teddy Swims en David Guetta.
1: We waren helemaal... Sorry, dat komt gewoon. Ik ga het even uitleggen. Ja. Iemand zei namelijk, want de Missy Elliott met Get Your Freakan zei David, get your frikandel. En toen zaten we in één keer in een hele frikandellenvijf. En toen was ik allemaal favoriete snacks aan het opzoeken. Waar we zin in hadden om te eten.
0: En toen kwamen we bij de Febo uit. En dat ik daar altijd, als ik bij de Febo ben, een speciaaltje pak. En toen vroeg jij, wat is een speciaaltje? Dan moest ik dat weer helemaal uitleggen.
1: Ja, een speciaaltje voor de duidelijkheid is een frikandel. Maar dan met het huisje van een kroket.
0: Ja,
1: het dat is het.
0: Ja.
1: Nou goed, je hoorde ook David Guetta en Teddy Swims nog voorbij komen.
0: Favoriete snack, Martijn?
2: Nou, ik kom net achter het bestaan van dat speciaaltje.
1: En die wil je uitproberen?
2: Zou zomaar mijn nieuwe favoriete snack kunnen zijn.
0: Ja, maar het probleem voor jou is in deze... Kijk, jij doet alles in je airfryer. Dus
2: maar ik kan ook langs een snackbar gaan.
0: Ja.
2: Dat kan ik.
0: Maar morgen is het Air Friday. Dus vooruitlopend op morgen, Air Friday. Jij hebt de Wijnand en Jamie Air Fryer al. Wat gaat erin?
2: Air Fryer. Even kijken of dit is.
0: Kijk eens aan, Nou, wil jij net als Martijn ook morgen iets in een airfryer stoppen? Moet
2: je
0: er wel eentje hebben?
2: Ja.
0: Jazeker. Stuur even je naam via de NPO Luisterapp.
3: NOS op 3.
0: Want dan regelen we zo'n airfryer voor je. Heerlijk. Kijk er nu al naar uit. Martijn Middel, het laatste nieuws. Wat heb je meegenomen?
2: Ja, goedemorgen. Tientallen asielzoekers waar geen plek meer voor was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden vanmorgen wakker in Stadskanaal. In Ter Apel is voorlopig alleen nog plek voor de meest kwetsbare asielzoekers. Maar waar de rest dan heen moet, dat was gisteravond nog compleet onduidelijk. Totdat Stadskanaal dus besloot om 50 tot 80 mensen op te vangen. De burgemeester daar zegt dat ze als buurgemeente niet konden wegkijken. Ruzie tussen Trump en de Israëlische premier Netanyahu. De twee zouden eerder deze week een verhit telefoongesprek hebben gevoerd. Volgens Amerikaanse media was Netanyahu woest omdat Trump de oorlog met Iran niet meer wil herstarten. Trump wil nog wachten op toezeggingen van Iran. Herhaalde die gisteren nog eens.
4: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives.
2: Ja, dat hij nog wil wachten heeft te maken met een nieuw vredesvoorstel van Pakistan en Qatar. Die landen bemiddelen in het conflict.
0: Hij zegt altijd 2-3 weeks. Maar die 2-3 weeks die zijn nu al wel over, toch?
2: Ja, het is voor hem gewoon om een onbekend moment in de toekomst te duiden, volgens mij. Ja, dat kan ook over 2 dagen, over 2 maanden zijn. Ja, en Aston Villa heeft de Europa League gewonnen. De finale in Istanbul was éénrichtingsverkeer. Tegenstander Freiburg kwam er niet aan te pas. En Aston Villa won met 3-0. En de laatste keer dat die club een Europese hoofdprijs pakte was alweer lang geleden, in 1982. Dus fans hebben er lang op moeten wachten en de ontlading is groot, zegt aanvoerder John McGinn.
5: Yeah, it's amazing. It's just a dream come true. We've been through a lot as a club. These supporters have been through a lot of pain and tonight they deserve it. We deserve it. Hopefully next year we'll go for the Champions League, we'll see.
2: Ja, volgend jaar misschien de Champions League, zegt hij. Dit jaar gaat die titel in ieder geval naar of Arsenal of Paris Saint-Germain. De finale van de Champions League is volgende week zaterdag.
1: Ik vind dat toch zo'n heerlijk accent.
2: Schots.
1: Oh, ik vind dat echt geweldig.
0: Wat zei hij nou? Ik hoor.
5: Yeah, it's amazing. It's a dream come true. Yeah.
1: True.
2: Nou heb ik het weer nog, want dat is ook amazing and the dream come true de komende dagen. Dit is de eerste van veel mooie dagen. Het blijft droog, er is regelmatig zon. Bij een graad op 18 op het strand en 22 in het binnenland.
0: Martijn, dankjewel.
1: Heerlijk.
0: Eén opvallende file, de A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.

0: Morgen turn the lights off van Justin.
1: Belangrijke dag voor de fans van Ajax, Groningen, Utrecht en Heerenveen. Want om 6:15 vanavond, ja, het is playoffs tijd, hè. Dus de playoffs van Europees voetbal, er zijn een paar vaste tickets die zijn al vergeven. Maar in de wat meer onderste regionen van de top, om het zo maar te zeggen.
0: Yeah.
1: Lekker 4 tot en met 8, die strijden dus nog om een ticket in Europa. Ajax tegen Groningen om 6:15. En maar in Utrecht om 9:00 in de herhaal gewoond in Utrecht tegen Heerenveen. Heel veel plezier als je daarheen gaat.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Tijd om een airfryer te bemachtigen. Morgen zou die zomaar van jou kunnen zijn. Moet je even meespelen met de laatste letter. Jij kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord te maken. Heb je het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën tegen me aan te gooien. Denk snel, praat sneller, is en blijft het motto. Heb je de hoogste score van de week, die morgen wordt bepaald, dan gaat die airfryer gewoon naar jou toe.
1: En we hebben een herkansing vandaag, want gisteren ging het een klein beetje mis. Wij vroegen om een dier, maar Kilian, wat verstond jij?
3: Bier.
1: Ja, dus jij kwam met Stella. En toen dachten we, wat voor dier is dat? Nou, dat liep helemaal mis. Vandaar dus de herkansing op deze donderdag.
0: De hoogste score is nog steeds 6. Dus het zou handig zijn, Kilian, als je er 7 weet te behalen. Wat is jouw startletter?
3: De letter A.
0: Oké, daar gaan we. Jongensnaam.
3: Adam.
0: Automerk.
3: Mercedes.
0: Fruit.
3: De sinaasappel.
0: Kantoorartikel.
3: Lessenaar.
0: Land.
3: Rusland.
0: Iets dat geel is. Je was zo ontzettend goed bezig. Je hebt 5 punten behaald. Iets dat geel is met een D.
1: Zo.
0: Wat is iets dat geel is met een D?
1: Iets dat geel is met een D.
0: Ja, ik kom er zelf ook niet op, moet ik zeggen.
1: Je kan helemaal vastlopen daarin. Wat is geel met een D?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Geel schilderde de dakkapel, maar dat telt niet.
0: Nee.
1: De dooier van je ei
0: is geel.
1: Dooier van je ei.
3: Wow.
0: Maar goed, dan moet je ook wel ver graven. Ik snap hem, hoor. Kilian,
3: die was wel lastig. Ja.

0: Mika, Grace Kelly op 3FM. Kijk, ik wil niks afdoen aan jouw kennis en kunde. Want het is al heel vaak zo dat jij met nieuwe muziek komt en 3, 4, 5 weken later is dat 3FM mega hit.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu denk ik, weet ik niet wat je motivatie is. Of het een soort van, ik twijfel. Of dit echt alleen voor de liefde van de muziek gaat.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Want waar zou het anders zo moeten gaan dan? Moet het eruit zien.
0: Willem en Sef.
1: Ja, sorry, ik vind die mannen zo bloedje aantrekkelijk.
0: Dit is Willem en Sef, dat zijn de types van Jamie.
1: Ja, daar mag je met tussen sandwichen.
0: Ja, maar ik vind ook, Flip, die past ook volledig in dat rijtje.
1: Ja, ja.
0: Je kiest ze erop uit.
1: Ja, ik kies ze erop uit. Nou ja, het eentje dus dan heb ik erop uitgekozen. En dan kan ik alleen de muziek van horen. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, buiten of ik hun aantrekkelijk vind. Ik bedoel, jij vindt Sabrina Carpenter ook een mooie vrouw om te zien.
0: Klopt.
1: Maar dan kan je de muziek ook nog waarderen.
0: Ja.
1: Nou, en dat is bij mij in dit geval ook zo. Ik vind ook dat zij altijd nummers maken die zo steengoed in elkaar zitten. Want dit is een liedje waar je op wilt dansen, waar je los op gaat. Maar tegelijkertijd, als je echt even een moment zou nemen om goed naar de tekst te luisteren, vind ik het ook altijd wel weer. Ik denk, oh, hier leer ik ook weer wat van. Dan krijg ik toch weer even een inzicht. Willem en Sef, hun nieuwste die heet 100.000 graden hier op 3FM.

0: Here for Someone Else. Benson Boone daarvoor nog. Het is de nieuwe van Sef en van Willem. Ja. 100.000 graden. Ja, ik was alweer bezig met 5 dagen. Nog 5 dagen.
1: Ja.
0: Dan is het de 26e. Het is voor jou.
1: Ik kan niet wachten.
0: Jij zit in een overlevingsmodus.
1: Ja. Ja. Het is echt even overleden, maar.
0: Overleden?
1: Overleven. Maar ik ben blij dat het eraan komt.
0: Nog 5 dagen en dan, ja, wat dan? Je hoort het zo meteen waarom die datum zo belangrijk is voor Jamie. Dat klinkt gelijk heel zwaar.
2: 3FM.
3: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuutje over 7. Het laatste nieuws voor je zometeen, nu bedoel ik. Ik krijg een hele error in één keer, sorry. Hallo Martijn.
16: Hallo, goedemorgen. Ja, maakt niet uit, ik begin gewoon.
15: Ja,
16: het,
15: begin maar.
16: En we gaan het hebben over het aantal mantelzorgers in Nederland, want dat groeit.
17: NOS op 3.
16: Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar ook mannen springen vaker bij. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
18: Het gaat vooral om de lichte helpers, zoals wij dat wel noemen. Mensen die niet intensief helpen, mannen. Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En door het lange thuiswonen ook van hun ouders of ouderen in hun omgeving, mensen met een beperking, dat ze zich ook actief daar hulp gaan geven.
16: In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor familie, buren of vrienden. Vooral onder 55-plussers zijn er mantelzorgers bijgekomen. Dat zijn mensen die vaak voor hun ouders of schoonouders zorgen. Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Die konden niet terecht in buurgemeente Ter Apel, want het aanmeldcentrum is te vol. Maar niemand wist waar ze naartoe moesten en dus sprong Stadskanaal bij. Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, wil dat er een crisissituatie wordt uitgeroepen. Hij is verantwoordelijk voor de opvang in de omgeving en schaamt zich kapot.
19: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood in Stadskanaal konden worden ondergebracht. Morgen zijn ze weer terug, komen er weer nieuwe bij. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was in de voortuin van het AZC. Wij hebben serieuze indicaties dat het voor veel burgemeesters verschil maakt op het moment dat er een minister zegt, dit is een crisis.
16: In de loop van de ochtend keren ze terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ja, check even je keukenkastjes. Als je recent noten hebt gekocht bij de Albert Heijn of Aldi, die winkels roepen bakjes met ongezouten cashewnoten en pinda's terug, omdat er metaaldeeltjes in kunnen zitten. Het gaat om Trader Joe's ongezouten cashewnoten van de Aldi en om zoute pinda's van het huismerk van Albert Heijn. Als je die in huis hebt, niet opeten, terugbrengen naar de winkel, dan krijg je je geld terug. Het weer, ja, de eerste van veel mooie dagen. Het blijft droog, er is regelmatig zon. Bij een graad of 18 op het strand en 22 in het binnenland.
14: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 112 kilometer meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen nu een kwartier. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet 25 minuten. File op de A9, dat is Alkmaar richting Amstelveen. Die staat voor Akersloot 20 minuten daar. En de A16 Breda richting Rotterdam voor de afrit Rotterdam Centrum. Ongeluk gebeurd, kwartier vertraging.
20: 3FM.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
11: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
13: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
14: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl.
13: 3FM.
14: Hallo NCRV. Wijnand en Jamie.
15: Sommige mensen die hebben een gat in hun hand.
16: Nou, en die groep en dat gat, dat is groter dan dat je denkt.
15: Je hoort er zo alles over. Ook nieuws over Michael Jackson.

0: happening. Goedemorgen.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
2: Als je de mogelijkheid hebt, pak de agenda er even bij. Of sla de komende data even op in je hoofd, zodat je ze later in je agenda kan pleuren. 3 juni, laten we daarmee beginnen. Dat is nog wat verder dan de andere datum die we gaan noemen. Maar 3 juni is de datum dat er een nieuwe Netflix-documentaire uit gaat komen over de misbruikzaak tegen Michael Jackson. We hebben natuurlijk net die film gehad. Iedereen helemaal door het dolle heen. Ik denk dat de echte fans van Michael Jackson dit weer vreselijk gaan vinden. Er zijn ook een hoop collega's in Hilversum en daarbuiten die echt enorme fans zijn. Waarvan ik nu al weet, ja, dit gaat weer een hoop stof doen opwaaien. Even een heel klein stukje van de trailer.
3: He's the most famous man in the world, being accused of the most heinous crime in the world.
4: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
2: Oh, 3 juni gaat hij dus te zien zijn op Netflix. Michael Jackson.
0: Nou, en dat jij daar voor gaat zitten, dat weten we in ieder geval zeker.
2: En die andere datum?
0: Goed, ja, want 3 juni, daar zit jij naar uitkijken. Ik zit vooral heel erg naar 26 mei uitkijken. Oftewel, over 5 dagen precies. Ik kan niet meer wachten. En ik denk dat ik zeker niet de enige ben hierin. Want wat is het altijd, de 26e van de maand?
2: PD. En jij hebt nog een beetje maand over aan het eind van je geld.
0: Ik heb echt geen geld meer over. Geen geld meer over. Ik ben nu echt elke keer naar mijn rekening aan het kijken en dan aan het uitrekenen hoeveel geld kan ik dan per dag nu nog uitgeven, zeg maar. Maar ik heb veel te doen dit weekend, hè? Ik wil eigenlijk nog uit eten. Ik heb nog een feestje.
2: En je hebt een lange weekend, hè? Want de vrijdag, die valt nu ook onder jou. Dat is dus,
0: nou, en ja, maandag zijn we ook natuurlijk vrij. Ja. Dus dan is het ook. Oh, dus ja, het is een hartstikke lang weekend.
2: Maar
0: dus
2: wat dat heb je nu berekend? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou ja, je zegt, je bent aan het rekenen hoeveel geld je dus nog kan besteden per dag.
0: Dus dat je dan, weet ik veel, een tientje per dag kan besteden of zo. Ja, dat kan natuurlijk. Dat kan. Maar ik vind het niet leuk.
2: Nee.
0: Ik vind het niet leuk dat ik dat maar kan uitgeven. Maar goed, het blijkt dus dat ik niet de enige hierin ben. Want de reden waarom ik geen geld heb, is natuurlijk niet zozeer omdat het aan allemaal belangrijke dingen is uitgegaan. Nee. Dit waren allemaal impulsaankopen. Dit waren even een salade buiten de deur gaan eten. We gaan even uit eten. Ik heb geen zin om te koken, dus ik ga wat bestellen. Ik heb gisteren mijn voetjes laten doen, dus ik moest naar de pedicure. Ik moet eigenlijk vandaag nog naar de kapper toe. Allemaal van die dingen waarvan je denkt, als je geen geld hebt, is dat natuurlijk niet heel erg handig om dat dan uit te geven.
2: Je hebt gisteren jezelf nog zitten onderspuiten met zo'n spraytent, toch?
0: Ja, maar die had ik al thuis in de kast liggen.
2: Dat was een investering. Dat was een investering voor de lange termijn.
0: Dat was voor later, ja. Maar wat blijkt nou? Er is een onderzoek geweest bij de ING dat er 1 op de 3 jongvolwassenen in de problemen komen door dit soort impulsaankopen waar ik het over heb. Van, oh, ik gun het mezelf. Ik heb bijvoorbeeld een lange dag gewerkt, weet je wel. Ik gun mezelf even een avondje niet koken en ik haal wat af. Of weet ik veel, ik heb, ben zo goed geweest voor die vriendin. Ik haal even een nagellak voor mezelf.
2: Maar heb jij dat ook? Herken jij dat je jezelf dan gaat belonen?
0: Nou, ik denk wel dat als we bijvoorbeeld dan op werk misschien even een dag hebben gehad, dat ik denk, nou, oké, ik voel het nu even. Ik ben gewoon even een beetje dat ik denk, nou, ik wil even gewoon chillen op een bankje als ik thuis kom. Dan zijn er best wel dagen dat ik denk, ik ga even wat afhalen. Ik ga niet koken. Of ik bestel wat. Ik laat het ook nog eens bezorgen. Dat ik helemaal het huis niet meer uit hoef te komen. Wat natuurlijk eigenlijk dan zonde is van je geld. Nou, en het ding is dus ook dat dit ervoor zorgt dat er ontzettend veel, nou ja, stress komt. Dat probleem een beetje blijft komen. Ook doordat heel veel mensen scrollen op TikTok en op Instagram. Dat daardoor die impulsaankopen ook allemaal komen. En je daardoor dus ook in de problemen komt.
2: Jij bent sinds kort van 5 naar 4 dagen gegaan. En jij zegt de hele tijd, ja, dat komt door die dubbele marathon, door die ultra.
0: Maar jij denkt dat het door mijn TikTok komt? Of door mijn impuls aankopen?
2: Ja, je zegt net, door impuls aankopen ontstaat vaker stress, vermoeidheid.
0: Mm-hmm. Ja. Dus jij denkt dat het door mijn impuls aankopen?
2: Jij ziet het niet? Nee? Nee, oké.
0: Nee.
2: Ik wil er niet nog verder in trappen, maar
0: ik ben de ontkenningfase, denk ik.

0: weer een diva. Die zegt, jij bent iets te veel een diva. Beheers is ook een vak. Maar ik denk echt dat veel mensen hier last van hebben. Ook als je bijvoorbeeld iets op TikTok voorbij komt, dat je denkt, oh leuk, dat wil ik hebben. En dat je dan gewoon koopt zonder erover na te denken. En dan achteraf denkt, shit, ik had dat geld nodig.
1: Ja, en we zijn ook gewoon te verwend, denk ik.
0: Ja, sowieso.
1: Omdat het vaak gewoon kan. Klaar na al die rotzooi die er nog bij kan komen. Ja. Ochtendshow van 3FM met Olivia Dini. So easy to spend money. I could be

0: Maar dus heb ik heel een loose control. Over 2 weken, dan is de Marathon van Utrecht. En men verwacht dat hij, omdat hij nu in het land is, 10 concerten geeft, dat Harry Styles
1: meegedaan in de marathon. Ja, hij is natuurlijk een marathonrenner. Die doet heel veel, ja.
0: Is een loper.
1: Nou, en hij is gespot in het Vondelpark. Dus misschien dat hij daar, wat in Amsterdam is trouwens een groot park, misschien is hij daar ook wel lekker al een beetje aan het hardlopen, aan het oefenen.
0: Heerlijk, je kan hem overal en nergens zien in Nederland. Harry Styles en Dance No More.

0: Dennis en Jamie in de ochtend met Kygo en Khalid. Save my love.
1: Koning Charles van Engeland is overleden. Tenminste, zo leek het gisteren eventjes.
2: Ja, is niet echt waar, mensen.
1: Nee, dat is niet echt waar voor de duidelijkheid.
0: Je wilde dus even laten schrikken, hè?
1: Ik wilde even kijken wat de reactie van Martijn was. Maar Martijn begon dan gelijk te lachen.
2: Ja.
1: Ja, want Martijn die is de brenger van het echte nieuws. Ja. Dit was fake nieuws, tenminste.
2: We denken dat hij nog leeft.
1: We gaan ervan uit dat hij nog leeft. En dat is gisteren ook bevestigd dat hij nog leeft. Maar in Engeland was het gisteren echt even een moment dat je dacht... Oké, nou, hij is er niet meer. Hoe dat zat en wat dat bericht precies inhoudt... je hoort het zometeen hier naar het echte nieuws. Alles wat wel waar is, tenminste, ja...
0: Nee hoor, maar
1: geintje. Ja, de stad van de wereld.
2: We doen ons best en volgens mij alles dat ik heb opgeschreven... dat komt ook ergens vandaan en klopt.
1: En dat waarderen we ook.
2: Moet weer goed komen, ja. En of Charles nog leeft, ja, we zijn wel weer een nacht verder natuurlijk. Ja. Maar er zijn, daar mogen jullie het zo.
1: Wij doen niet aan speculeren.
2: Nee, heel goed. Ja, ik begin in Ter Apel. Tientallen asielzoekers waarvoor gisteravond geen plek meer was... in het aanmeldcentrum daar, hebben toch nog ergens kunnen slapen. Burgemeester Stadskanaal heeft ze opgevangen. De burgemeester daar zegt dat hij niet kon wegkijken en wel iets moest doen.
3: En ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Want het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt. Zodat mensen vannacht niet buiten slapen. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
2: Nou, het is niet voor het eerst dat Stadskanaal op korte termijn bijspringt met bedden. Maar of er daar komende nacht weer asielzoekers kunnen slapen?
3: Het antwoord daarop is nee. Want ik wil dat de druk erop blijft dat echt binnen 24 uur... een andere plek gevonden wordt dan Stadskanaal.
2: Nou, de commissaris van de Koning in Groningen wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept... en hoopt dat andere gemeentes dan sneller met een tijdelijke opvangplek komen... om de drukte in Ter Apel te ontlasten. Steeds meer Nederlanders zorgen voor iemand in hun omgeving. In totaal kent Nederland nu 5,5 miljoen mensen... die familie, buren of vrienden helpen... met zorg of hulp bij geldzaken, mantelzorgers dus. Het zijn vooral vrouwen, maar er komen ook steeds meer mannen bij. Meer dan 1 op de 3 mensen met een hypotheek... heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Dan komen ze sneller in de problemen door een hoge energierekening... of onverwachte kosten. Uit onderzoek blijkt dat vooral jonge woningeigenaren geldzorgen hebben. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. Ja, en LinkedIn is klaar met alle posts van mensen... die incredible journeys hebben gemaakt op hun werk... die dankbaar zijn voor de geweldige samenwerking... en klaar zijn om een nieuw avontuur in te duiken. Posts die waarschijnlijk geschreven zijn door AI... krijgen op LinkedIn minder bereik, schrijft de techsite Bright. Ja, ze verdwijnen uit aanbeveling op de netwerksite... zijn ook niet meer te zien in tijdlijnen buiten je directe netwerk. LinkedIn werkt aan systemen die zogenoemde AI-slop moeten herkennen. Die slaan aan op formuleringen... die al 1000 keer eerder zijn gebruikt, gerecyclede zinnen en posts zonder inhoud.
1: Kijk eens aan. We hebben het hier, klap nou even mee. We hebben het hier 1,5 jaar geleden over gehad. Omdat wij onze collega, of ik, mijn collega en vriend Paris van Delen hiervan betichten.
2: Oh, dat was erg, hè?
1: Die had een van de bericht met allemaal van die icoontjes. Echt zo'n standaard AI. En dan nog zeggen dat zijn vriendin het had geschreven. Nee, maar dus dat gaat nu gewoon verdwijnen. Die onzin die je overal tegenkomt. Wat heerlijk. Ja. Wat zijn ze goed bezig daar, die gasten.
2: Ja, heb ik het weer. Eerste van veel mooie dagen. Blijft droog. Er is regelmatig zon. Het gaat op 18 op het strand en 22 in het binnenland.
1: En morgen, James?
0: Morgen wordt het heel warm. Zo, sorry, ik was van het gapen. Ja. Maar dat kwam omdat ik zon nodig heb en die komt morgen.
1: Ja, echt lekker warm. Zo 28 tot 30 graden zelfs dit weekend.
0: Heerlijk.
1: We gaan aantikken. Lekker. Verkeersinformatie, 190 kilometer meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht... voor knooppunt Everdingen 25 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet een kwartier. A7 Duitse grens richting Groningen voor de afrit Westerbroek 15 minuten. En een lange file.

0: Nou, toepasselijker kan het niet zijn, hè?
1: Ja.
0: Lord and Royals.
1: Echt fantastisch, ja. Ja. Even hebben over Prins Charles, dus de koning van Engeland. En die is gisteren doodverklaard. Dat is niet zo gek. In Engeland wordt er vaker zo'n foutje gemaakt. Al eerder met de man van Queen Elizabeth, God hebben haar ziel. Toen was dit te horen op de radio.
2: Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness, the Duke of Edinburgh.
0: Alsof het een soort remix is ook gewoon.
1: En gisteren gebeurde dus een soort gelijk iets, maar dan met King Charles.
3: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
1: Ja, er staat dus gewoon een bandje al helemaal klaar. Met een aparte programmering. Mm-hmm. Stel dat dat gebeurt. En blijkbaar, ja, ik kan me niet
0: is
1: voorstellen.
0: Is dat bandje ergens tussen gekomen? Hoe werkt dat überhaupt dan? Ik vind het. Want buiten dat het al bizar is dat zo'n bandje bestaat. Toch dat dat gewoon klaar ligt voor het geval dat.
1: Ja.
0: Is het dus ook gewoon nu ergens random ergens tussendoor gekomen in die platen. En dan is dat opeens hoorbaar. Ik weet niet hoe dat werkt.
1: Dat is niet iets geautomatiseerd, denk ik. Bij radio werkt dat niet zo. Dat moet dus met de hand ergens ingezet zijn. Dus er moet iemand of een fout gemaakt hebben. Of
0: een verkeerde bestandsnaam of zo.
1: Of dacht, we gaan even fieldfucken, weet je wel.
0: Ja, dat kan ook.
1: Nou, goed, hoe bestaat het in Nederland? Weet ik dat bijvoorbeeld, ik kan je aan Martijn vragen, de NOS, die heeft gewoon, dat noemen ze dan een necrologie, klaarstaan. Dus stel, Beatrix komt te overlijden.
0: Even afkloppen, hè? Even afkloppen. Ja.
1: Dan ligt er eigenlijk een soort van bericht klaar over Beatrix werd geboren hier en hier.
0: Haar
1: en
0: toen leven, dit, dat en haar,
1: dat hebben ze allemaal al gemaakt. Want ja, als je dat in één keer moet doen,
0: dan moet dat komt, klaarstaan.
1: Een echte meid is op haar toekomst voorbereid.
0: Ja.
1: Maar, ik had het hierover met een vriendin. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen, een vrouw in een regenjas die verbonden is met deze materie. Mm-hmm. En toen zei ik van ja, ik weet dat dat er bestaat, weet je wel. Maar toen zei ze, ja, maar er bestaan dus ook al berichten van organisaties die met haar samengewerkt hebben, die een reactie geven op het overlijden van Beatrix. Oftewel, er zijn dus ook gewoon stichtingen, bedrijven die dus nu al, of eigenlijk in het verleden
0: al, een artikel al klaar
1: geschreven hebben, een soort van brief waarbij ze hun
0: hun verdriet eigenlijk al
1: uitspreken.
0: Wow.
1: Dus ik heb dit is niet een echt bericht, maar dit is dus zoals ik het ongeveer kan.
0: Nee, dit is wel een echt bericht.
1: Oh, dit is
0: alleen,
1: zo'n echt bericht.
0: Alleen, het is even aangepast, okay. Zodat je niet weet om welke stichting of zo het dan gaat.
1: Lees even voor wat daar dan staat.
0: Nou, we hebben een screenshot hiervan gekregen en dan staat er even stichting Huppeldebub hebben we er even van gemaakt. Laat weten zeer aangeslagen te zijn door het overlijden van een voormalig ambassadeur. Jarenlang was Beatrix als persoon nauw verbonden aan de organisatie. Wij zullen haar als betrokken ambassadeur enorm missen. De steun en toewijding waren altijd duidelijk merkbaar. Aldus directeur Pietje van de stichting Huppeldepup.
1: Ja, dat is
0: dus dan
1: toch
0: is het dus zo dat er een baas van een bepaalde stichting, waar dan de koningin mee samenwerkt, of de prinses, moet ik nu zeggen, prinses Beatrix, dat als zij overlijdt, dat hij dan nu al dus zijn verdriet daarover uitspreekt. Hoe kan dit nou? Wat is dit?
1: Waar is de oprechtheid? Kijk, ik snap dat je een necrologie klaarzet, weet je wel, van de NOS, een heel lang stuk
0: maar dit is hetzelfde als dat ik nu al een artikel ergens heb staan voor het geval, ook weer even afkloppen, dat jij over een jaartje of 80, mag ik hopen, overlijdt.
1: Ja.
0: Dat er dan nu alvast een artikel geschreven over hoe treurig en hoe verdrietig ik ben dat jij niet meer onder ons bent.
1: Doe even een
0: dan
1: klein,
0: is het toch
1: doe
0: helemaal
1: een klein stukje. Doe even een klein stukje. Voor mij. Over
0: Jamie
1: mij.
0: Reuter laat weten zeer aangeslagen te zijn door het overlijden van haar voormalige collega bij de ochtendshow van 3FM, Wijnand Speelman. Jarenlang was Wijnand nauw betrokken bij Jamie haar leven. Steunde haar in voor- en in tegenspoed.
1: Even een persoonlijk lief quoteje. Dat je iets zegt over wat was Wijnand voor jou?
0: Zijn haar steun en toeverlaat.
1: Wauw. Tranen in mijn ogen.
0: Ja, dit is

0: helemaal klaar hebben liggen.
1: Ja, dus die dan al zeggen, nou, we zijn echt zeer aangeslagen, ja, dat zij is overleden en ontzettend dankbaar dat ze met ons mee heeft gewerkt, bladibladibla. Terwijl het zijn nog hartstikke springlevend
0: is. Waar is de oprechtheid?
1: Precies. En Elina die reageert op een NPO-luisteraar en die zegt, ja, een vriend van mij die werkt bij de krant en er zijn dus ook mensen die daar werken en in hun takenpakket hebben om die berichten te blijven bijwerken. Dus dat er dan waarschijnlijk staat, ze heeft 30 jaar dit gedaan in plaats van 20 jaar dat ze ons heeft geholpen bij die stichting. Of ze is 93 geworden in plaats van 81 of zo.
0: Ja, ben je redactiechef van de necrologieën en dode mensen die nog niet dood zijn.
1: Ja.
0: Dat is toch ook...
1: Koekoek, wat zijn we aan het doen met z'n allen?
0: Hele gekke Matrix. Ja. Nothing but thieves is here. Overcome.

0: Nothing but Thieves, Overcome. En Daan is het niet helemaal met ons eens. Daan die zegt, ik ben toch benieuwd hoe snel jullie het bericht voor het overlijden van Frits Spits zouden kunnen schrijven. Organisaties die blijven bestaan terwijl mensen komen en gaan.
1: Ja, maar,
0: een soort van archivering.
1: Ik vind het hierin wel een belangrijk verschil of dat iemand iets klaar heeft staan om te kunnen zeggen iemand is overleden. Ja. Net zoals wat je net zei over de NOS. Die hebben dan het hele leven van Beatrix alvast uitgeschreven als in op het moment dat het dan gebeurt dat klaar staat.
0: Dat is een necrologie.
1: Of dat ik zou al een artikel klaar heb staan over jouw overlijden en hoe verdrietig ik daarom ben. Dus dat je iemands emotie al klaar hebt staan over iets wat je nog nooit hebt meegemaakt.
0: Ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen om nu al een artikel voor de website van 3FM te schrijven over het overlijden van Frits Spits, die gewoon nog leeft.
1: Ja.
0: Frits was, nou, ik moet er niet eens aan
1: nou,
0: denken.
1: Ik heb ook helemaal het gevoel dat je gewoon het op je afroept dan ook als je dat soort dingen doet.
0: Ja. Ja, dit is ook niet oprecht.
1: Nee.
0: Zo voelt het vooral.
1: Nee.
0: En als dat nu zou gebeuren, dan zou ik in de ode aan Frits, dat zou ik zo poep, uit de losse pols kunnen.
1: Dus Daan, ik ben het met je eens wat jij zegt. We moeten het algemene overlijdensbericht dan misschien wel klaar hebben staan over iemand die heel erg belangrijk is in ons land.
0: Frits was, nou, ik moet er niet eens aan
1: nou,
0: denken.
1: Ik heb ook helemaal het gevoel dat je gewoon het op je afroept dan ook als je dat soort dingen doet.
0: Ja. Ja, dit is ook niet oprecht.
1: Nee.
0: Zo voelt het vooral.
1: Nee.
0: En als dat nu zou gebeuren, dan zou ik in de ode aan Frits, dat zou ik zo poep, uit de losse pols kunnen.
1: Dus Daan, ik ben het met je eens wat jij zegt. We moeten het algemene overlijdensbericht dan misschien wel klaar hebben staan over iemand die heel erg belangrijk is in ons land. Maar echt over emotie en je ga

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.

0: Flex over.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kom.

0: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
1: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 8, Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. 1 op de 3 huiseigenaren heeft moeite met het betalen van de hypotheek.
4: NOS op 3.
3: Dat blijkt uit onderzoek. Ook lukt het ze maar net om de hoge energierekening te betalen of onverwachte kosten te kunnen ophoesten. Heeft verschillende redenen, vertelt deze expert.
5: Dat heeft zeer te maken met hogere rente. Die rente wordt natuurlijk weer veroorzaakt door allerlei internationale problemen. Daarbovenop komen natuurlijk nu hoge energieprijzen. Maar wat ons het meest zorgen baart is dat dit onderzoek eigenlijk grotendeels is uitgevoerd voor de recente oorlog in Iran. Dus die komt er nog bovenop.
3: Vooral jonge woningeigenaren hebben geldzorgen.
5: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. En tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huisprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar.
3: Ja, dat betekent dat je schuld bij de bank groter is dan wat je huis op dat moment waard is. Steeds meer huiseigenaren met geldzorgen zoeken daarom professionele hulp. De Israëlische premier Netanyahu is woest op president Trump. De Amerikaanse president vertelde via de telefoon dat hij de oorlog in Iran voorlopig niet wil hervatten. Netanyahu zou het staakt het vuren niet willen verlengen en zou dinsdag weer willen bombarderen. Steeds meer Nederlanders zorgen voor iemand in hun omgeving. In totaal kent Nederland nu 5,5 miljoen mensen die familie, buren of vrienden helpen met zorg of hulp bij geldzaken. Mantelzorgers zijn vooral vrouwen, maar er komen ook steeds meer mannen bij. Geheimzinnig doen over je salaris heeft vanaf volgend jaar geen zin meer. Door een nieuwe wet wordt het misschien mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Het kabinet hoopt zo de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Veilbrief.
6: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
3: Als het parlement instemt met de wet, moeten bedrijven vanaf 150 mensen vanaf 2027 hun loongegevens beschikbaar stellen. Ook mogen werkgevers in sollicitatiegesprekken niet meer vragen wat iemand bij een vorige baan verdiende. Ja, dat had niet veel gescheeld of Bolle Jos was opgepakt. Dat schrijft de Telegraaf. Speciale eenheden van de politie en de marine waren van plan om de gezochte drugscrimineel te overmeesteren tijdens een boottocht van Sierra Leone naar Liberia. Hij zou worden gepakt op volle zee in internationale wateren. Maar volgens de krant mislukte het omdat Bolle Jos zich niet verplaatste. Bolle Jos is een van de grootste Nederlandse criminelen die nog vrij rondlopen. Hij is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar zowel voor drugshandel en een opdracht tot moord. Ook in België. Hier moet hij tientallen jaren zitten. Het weer, een mooie dag, het blijft droog, er is regelmatig zon. Het wordt een graadje of 18 op het strand en 22 in het binnenland.
2: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie, 338 kilometer. Meldingen komen van de A1, de Duitse grens richting Hengelo. Voor knooppunt Buren nu 10 minuten na een ongeluk. A2 dan, Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen, wegdek is daar een slechte toestand. Over 25 minuten heb je vertraging. De A28, Groningen richting Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek, ook 25 minuten vertraging. Liggen voorwerpen op de weg, pas op daar. En de A67, Duitse grens richting Eindhoven voor de afrit Panningen, kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook dicht, 10 minuten op onthoud.
4: 3FM.
7: Ster. Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
23: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
24: Welk duo overleeft camping Nooit meer slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
23: NCRV.
24: Wijnand en Jamie.
25: Het is bijna vrijdag, oftewel bijna Air Friday.
26: Air Friday!
2: Airfryer, die kun je hier en nu winnen. Stuur alleen even je naam door via de NPO Luister-app.

0: festivalbandjes. Zometeen hebben we opnieuw slecht nieuws.
1: Voor de deelnemers, ja.
0: Goed, dat hoor je zometeen. Eerst nog even belangrijke zaken van vandaag. Want voor alle liefhebbers van een beetje voetbal, we zijn bezig met de onderkant van de Eredivisie. Dus de play-offs om promotiedegradatie. Maar aan de andere kant, boven in de regionen, zijn de halve finale play-offs voor Europees voetbal. Wie gaat er nog vandoor met een voorronde ticket? Dat is of FC Utrecht of SC Heerenveen. Die spelen vandaag in de halve finale tegen elkaar. Of Ajax en Groningen, want die spelen vandaag ook tegen elkaar. Ajax speelt thuis, niet in de Johan Cruijff Arena, want die wordt in beslag genomen door Harry Styles en zijn fans. En daarom is Ajax uitgeweken naar de Dijk in Volendam. Het stadion van FC Volendam wordt vanavond gebruikt voor die wedstrijd. En dan weten we ook wat de finale gaat worden en wie er weer een nieuwe kans maken op ticket voor Europees voetbal.
2: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
1: En vandaag is de finale dag van het 3FM Gouden Festivalbandje. Als je dat bandje beter bemachtigen, dan heb je toegang tot 8 festivals. Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross en zelfs gewoon even reizend naar Budapest, Hongarije om Siget te bezoeken. 3 duo's zijn op dit moment aan het strijden. Dat gebeurt allemaal op de camping Nooit Meer Slapen. En wie er met, nou ja, toch wel die grote prijs ervan doorgaat, dat kan je allemaal de hele dag volgen op de 3FM socials. TikTok, Instagram. Maar we willen natuurlijk ook gewoon even weten, als je nu in de auto zit of op werk bent, hoe het met ze vergaat daar op die camping. En iemand die ons daarover bij kan praten, dat is onze lieftallige collega Andres Odijk.
0: Hoe ligt de camping erbij, Dres?
3: Hé, hey jongens, goedemorgen. Ja, ik hou het nog een beetje stil. Er is hier gisteravond hard gedronken. Ik zit in mijn eentje rond het kampvuur waar gisteren Micha nog heeft opgetreden. Hier de vuurkorf, die staat er nog. Er liggen nog lege zakken chips. Het is echt zo'n verlaten campingterrein. De dauw zit nog op de bankjes. En alle deelnemers liggen nog te ronken. Ik zie dat het bier echt helemaal opgedronken is. Dus ik heb het idee dat er ook misschien nog wel een kater bij een van de kandidaten is. En dat komt slecht uit, want ik ga de kandidaten heel slecht nieuws brengen vandaag. En ik moet ze eerst even wakker maken, want ze liggen nog te ronken in hun tentjes. De camping is echt nog helemaal verlaten. Ik zag zelfs net een heel lief konijntje over het terrein hobbelen. Ik loop eventjes naar de 3 tenten toe. Het zijn echt van die quetcha-tentjes. Ik heb zeg maar echt medelijden met die kandidaten, want die liggen, nou ja, in de grote en kleine lepelhouding. Want heel veel meer ruimte hebben ze niet. Nou zit ik even te denken, hè. Kijk, ik kan natuurlijk de kandidaten heel lief wakker maken en ze echt uit hun bed masseren. Maar dat zit niet in mijn karakter. En daarom heb ik een koekenpan meegenomen. Yo, goedemorgen allemaal! Ik kom jullie wakker maken. Ik begin even op de tent helemaal links. Dat is, even kijken, de tent. Oh, ik sloop nu de tent. Dat is de tent van Remco en Cas. Goedemorgen, jongens.
4: Goedemorgen.
3: Zo, er komt een lucht uit deze tent. Dat is echt niet te geloven. Jongens, eruit. Ik heb hier stoelen neergezet. Het is tijd voor belangrijk nieuws. Dan ga ik ook naar jullie buren. Even kijken. Goedemorgen. Hallo, zijn jullie wakker? Ja. Er zit iemand mee. Tara, je hebt je zonnebril op.
4: Ja, ik wil even geen emotie tonen.
3: Hoe voel jij je?
4: Nou, op zich wel oké.
3: Dat klinkt niet heel positief.
4: Ja, jawel, dat is wel positief.
3: Dan ga ik misschien. Oh, er komt ook een lucht uit jullie tent. Holy shit. Jongens, eruit. Ik heb nieuws voor jullie. Ah, de buren hiernaast zijn al wakker geworden. Dat zijn Ilse en Jenny. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hoe hangt de sfeer er bij jullie bij?
6: Nou, Jenny, haar wekker ging af vanochtend. Dus...
3: Ach, hoe laat?
6: Ja, echt 6:30, 6:45.
3: Oh, dat is vrij vroeg. Want gisteren is er nog best wel gedronken, zie ik. Overal liggen lege blikjes bier.
6: Ja.
3: Nou, kom eruit, jongens. Ik heb belangrijk nieuws. Het duurt ook allemaal weer lang. Cas, even zitten. Remco eruit. Jonas. Het is hier. Nou, ik ga er een Kamp van Koningsbrugge van maken. Ze doen alsof het een glamping is hier. Oké, jongens, ik heb belangrijk nieuws. Ga even zitten in de stoelen voor mij. Ik heb hier namelijk de laatste tussenstand voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Degene met de meeste punten, die wint vandaag een ticket tot 8 festivals, waarvan 1 internationale, inclusief zakgeld. Het is de zomer van je leven. We zitten hier met 3 duo's. Even kijken. Bovenaan staan Ilse en Jenny met 14 punten. Cas en Renko staan daaronder met 13 punten. En op de onderste plek staan Jonas en Tara met 10 punten. Jonas, hoe is de sfeer bij gespannen voor vandaag? Want het is wel de finale dag.
7: Ja, nu ik hoor dat we 10 punten hebben, wel.
3: Oh, dat wist je nog niet?
7: Nee.
3: Hey, en hoe is de sfeer dan onderling? Is het rivaliteit, want dit is wel de finale?
5: Nou, eigenlijk niet. Ik mag zo meteen de shampoo en conditioner lenen, dus we zijn vriendjes.
3: Oké, nou, dan ga ik daar verandering in brengen, want ik heb nieuws, jongens. Voor de lunch kan een van jullie zijn of haar tent nog inpakken en moet naar huis. Dat betekent dat vandaag de messen geslepen moeten worden. Het is vanaf nu ieder voor zich. Shampoo en conditioner lenen zit er niet meer in. De rivaliteit is begonnen. Remco, hoe komt dit nieuws binnen?
8: Ja, spannend natuurlijk. Ja, ja, je hoort het aan mijn stem.
3: Ja. Een van jullie moet dus zometeen nog voor het eten zijn tas en tent hebben opgeruimd. Ja, misschien zijn jullie dat wel. Tara, hoe komt het binnen?
4: Ja, als een harde klap.
3: Ga je je conditioner nog uitlenen?
4: Ja, jawel.
3: Kunnen we nu al iemand wegsturen? Ik vind het veel te lief allemaal, Wijnand.
7: Mag
3: hoor. Nou ja, als je het wil volgen op Instagram, @NPO3FM. De strijd staat op het hoogste niveau vandaag.

0: buiten gekeken.
1: Heerlijk.
0: Oh, lekker zonnetje, joh. Die zon die blijft gewoon schijnen. 18 tot 23 graden wordt het vandaag.
1: En wil je nou niks van die finale missen? Volg ons dan op TikTok, op Instagram. Ga naar 3fm.nl voor de laatste update van Camping Nooit Meer Slapen. Voor 12 nog een afvaller. En dan

0: Echt een goede gozer, Jim Gardner.
1: Ja. Zeker weten. Echt een sympathieke, lieve gozer. En een dijk van de stem.
0: Was hier een tijdje geleden, woont inmiddels in Duitsland. Heeft een nieuwe plaat uit. Die hoorde je op 3.
2: Rijnald en Jamie.
0: Hardwired. Laatste letter spelen we elke dag. En dat loopt allemaal toe naar het hoogtepunt dat vrijdag heet. Of eigenlijk...
3: Air Friday!
0: Morgen is bittergarnituurdag.
1: Ja, jij vindt het dan heerlijk om hier even lekker te snacken. En toen dachten we, dat gunnen we niet alleen bijna, dat gunnen we ook jou. Dus jij kan kans maken op een airfryer. Moet je wel even meespelen met de laatste letter.
0: Ja, het principe is heel simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En Jamie die blijft mijn categorieën volgen. Degene die morgen de meeste punten heeft behaald in de weekcompetitie, die wint de airfryer.
1: Jelle, jij gaat een gokje wagen of eigenlijk meedoen.
4: Ja, ik ga gewoon mijn best doen.
1: Je gaat hartstikke je best doen en daar geloof ik volledig in. Je moet minimaal 7 punten scoren, want de hoogste score staat op dit moment op 6.
4: Oké. Okay.
1: Wat is jouw startletter?
4: De J.
1: Van Jelle, daar gaan we dan. Artiest.
4: Jonah Blue.
1: Groente.
0: Ik kan er soep van maken.
1: Groente met een E-knop.
4: Erwten.
1: Keukenapparaat.
4: Elektrische staafmixer.
1: Nee, het is met een N.
4: Erwten is toch met een E op het eind?
1: Erwten is het toch?
0: Ja.
4: Erwten.
1: Erwten nee. Bestaat niet.
0: Het is of een ert.
1: Of erwten.
0: Erwten. Maar je hebt niet, ja. Het is niet één erwten. Of twee erwten. Ja, het klinkt alsof het twee erwten is. Maar je schrijft het met een N. Dus als je zegt meervoud is het erten, enkelvoud is het ert. Dus of een T of een N.
4: Helaas.
0: Jelle.
1: Het is ook wel, je bent ook wel echt een gigantische taalnatie nu aan het uithangen.
0: Sorry, hoor. Nee, maar Jelle ho. Eerlijk, ja. Als we de E hadden goedgekeurd, dan hadden we heel taalnatie Nederland achter ons aangekregen. Ja, en heel veel luisteraars waar. Ook. Dus we moeten wel streng zijn.
1: Sorry Jelle, ik hoop dat je nog een keertje mee wilt doen om een nieuwe kans te wagen.
4: Tuurlijk.
1: Oké, doei.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: 3FM en Told You So.
1: Even reageren op Esther. Esther, die over taalnaties gesproken, ze zitten ook gewoon onder onze luisteraars. Ik vind het heerlijk. Esther zegt, een taalnatie hier. Het is een gokje wagen of een kans maken, maar geen kansje wagen, Jamie.
0: Ja, maar kijk, op mij kan je sowieso losgaan.
1: Ja, 100%.
0: Ik heb een Limburgse moeder, een Amsterdamse vader. Ik heb nooit in mijn leven ABN geleerd.
1: Nee. En Jenny die zegt ook nog, kijk, Jenny is heel lief. Die heeft het over een nummer wat we dan draaien. Maar die zegt dan weer, oh mijn god, een hele goede morgen. Nee, Jenny, het is niet een hele goede morgen. Want dat impliceert dat er ook nog een halve goede morgen is.
0: Pff, wil je ophouden met mij alsjeblieft? Dit vind ik zo dodelijk vermoeiend.
1: Een heel goede morgen. Een heel goede morgen.
0: Maar geen hele. Genie, stuur lekker hele, kan jou het schelen. We weten wat je bedoelt. Dat zei mijn vader altijd. Je weet toch wat ik bedoel? Ja. Je hoort toch wat ik zeg?
1: Erte.
0: Ja.
2: Oh, een kansje wagen mag gewoon.
0: Oh! Ja,
2: de taalnaties moeten zich wel even goed inlezen.
1: Ja,
2: maar
1: wat is dat? Teun, wat zei onze collega Teun? Die zei ook op een gegeven moment ook iets. Wat zei je nou, Teun?
0: Teun's microfoon zat niet aan.
1: En er ligt een knopje op zijn apparaat. Maar Teun, jij zei ook iets hoe dat op een gegeven moment verandert.
3: Hi. Nou ja, de taalregels volgen de uitspraak. Dus dat is het wel. Als genoeg mensen erte gaan zeggen,
0: dan wordt erte uiteindelijk het meervoud van ert in plaats van erten.
3: Ja, maar wat dan wel weer grappig is, dat Esther taalnatie als N-A-T-I-E schrijft.
1: Ja, terwijl het is natuurlijk een na-t.
3: Ja, precies. Ja.
2: Een behoorde taalnatie.
0: Het gaat al veel te lang hier eigenlijk
1: over. Het is de taalstaat. Goedemorgen, Radio 1.
2: Ja, Frits, zometeen take it away.
1: Zometeen het nationaal dicté. Ja. Martijn Middel, goedemorgen. Het laatste nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Nederlandse speciale eenheden zouden afgelopen maand twee keer hebben geprobeerd om drugscrimineel Bolle Jos op te pakken. Volgens de Telegraaf wilden ze hem oppakken toen hij met een boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Waarom is onduidelijk. Bolle Jos is een grote speler in de Europese kookhandel. Hij is in Nederland en België veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf.
0: Die gaat toch nooit meer uit dat hele land weg daar? Ja. Dat kan toch niet? Want dan wordt hij gepakt, toch?
2: Ja, hij is nu ook goed gewaarschuwd, denk ik. Ja. Door dat artikel in de Telegraaf vanochtend.
0: Spannend.
2: Het RIVM heeft nooit onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. De Tweede Kamer vroeg daar eerder om. En toenmalig zorgminister Kuipers zegt het toe. Maar het is dus nooit gebeurd. Tegen Nieuwsuur zegt Kuipers dat zo'n berekening er alsnog moet komen, zodat we ervan kunnen leren. Hij heeft nu zelf een poging gedaan en schat dat het 4000 doden had kunnen schelen als er 4 dagen eerder een lockdown was geweest. Tientallen asielzoekers die gisteren niet meer terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geslapen op een last-minute opgetuigde slaapplek met veldbedjes in buurgemeente Stadskanaal. De burgemeester daar vond het niet kunnen dat er weer mensen op straat zouden moeten slapen. Een van die mensen is Anas uit Jemen. Ze zijn nu weer terug in Ter Apel en hopen komende nacht in een normaal bed te slapen, zegt hij.
4: They're still looking for a solution. From yesterday we was waiting for a solution and yesterday the solution was to go to a warehouse, but today I hope there was another solution.
5: You can get inside here.
4: Yeah, so a warm place, a place so we can put our stuff or lay down, have a rest.
2: De burgemeester van Stadskanaal noemt het schandalig dat asielzoekers bijna de nacht op straat moeten doorbrengen en hoopt dat andere gemeentes de komende tijd bijspringen. Ja, en in het zuiden van Portugal zijn 2 jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend gevonden door een man die de politie heeft ingeschakeld. Tegen agenten zeiden de jongens dat ze Frans zijn en door hun moeder en stiefvader met een blinddoek in het bos waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming zorgt nu voor ze en die moeder en stiefvader worden gezocht door de politie.
1: Zo, ja, volgens mij heb ik dit wel eens gezegd. Ik ben helemaal geen voorstander van de doodstraf, want daar kun je alleen maar fouten mee maken. Maar ook dat nieuws uit Stadskanaal eerder van die moeders die kinderen mishandelden en elkaar daarin gingen trainen, maar ook weer dit soort dingen.
2: Ja, dit is toch ook je ergste nachtmerrie, dat je als kind van 3 met je broertje van 5 wordt achtergelaten in een afgelegen bos, geblinddoekt.
1: Maar die jochies, dat komt ook, wat het effect op kinderen.
2: Je gaat toch nooit meer iemand vertrouwen?
1: Je kan nooit meer, als je zo kapot gemaakt. Ja. Oh, wat echt vreselijk.
2: Minder sneu, dat is het weer, want het wordt een mooie dag. Blijft droog, er is regelmatig zon. Wordt een gaatje van 18 op het strand, 22 in het binnenland.
1: Dankjewel, Martijn.
0: Oh, dat rijmt. Wat leuk, Martijn, dat je daarvan hebt gedacht.
1: Ja. Het
2: is al de hele ochtend.
0: Ja,
2: het is het hele weertje al sinds 6:30. Ja. Ja.
1: Nou, dankjewel voor deze moeite, Martijn. Dat wordt gewaardeerd.
2: Ja, mooi.
1: 320 kilometer aan files, de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen een half uurtje. De A7 Duitse grens richting Groningen voor de afrit Westerbroek nu een half uur. We hebben nog een file op de A7 Groningen richting Jiddeveen voor Leek nu 25 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht voor Reeuwijk 20 minuten. En een heel klein filetje nog op de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Ongeluk gebeurt, de weg is daar dicht. Omrijden via Breda over de A16 en de A27. De file daar nu een kleine 5 minuten.

0: Zometeen Nightcrawlers, is Drive Safe. Miles Smith hoorde je op 3FM. Heb je nou een date waarvan je...
1: Waarvan je...
2: Wacht en hoor hoe gezwaaid en gesneuveld weer scoort.
1: Ik hang wel aan je lippen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Waarvan je weet, dat is ooit helemaal misgegaan. Ik was iets te enthousiast. In het verleden, een heel ver verleden of iets dichterbij... of ken je iemand die ooit iets heeft meegemaakt tijdens het date... waarvan je dacht, ja, daar hebben we het nog steeds over in de kroeg. Je kan het altijd delen met ons. Het etentje voor twee wacht op het verhaal wat verteld wordt op de radio. 3fm.nl/swipe of stuur even swipe via de NPO Luister-app.
1: Ja, en Jessie heeft het ook gedaan. Die heeft mij het laten weten dat er iets met een begrafenis te maken heeft. Goedemorgen, Jessie.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, vertel even. Jouw date, hoe is het begonnen?
3: Zat ik op een dating-app en daar had ik een match met een jongen uit Irak. Die zat in Nederland voor studie. Dus hij had bedacht, hij woonde in Amsterdam destijds. Dus hij had bedacht omdat het dan leuk was om in het Amsterdamse bos te gaan fietsen. Nou, ik was daar nog nooit geweest. Dus ik vond dat leuk. Dus op zich was het een hele gezellige, leuke date. Dus we gaan een beetje fietsen door het bos. Was ook lekker weer. En op een gegeven moment zei hij van... Toen waren we even gestopt. Zei hij, ja, ik moet even mijn familie bellen. Ik dacht, oh, oké. Bijzonder. En toen bleek dus dat de uitvaart van zijn vader bezig was in Irak.
1: Nee.
3: En dat was dus via videobellen. En op een gegeven moment vroeg hij dus ook van of ik mee wilde kijken. En ik dacht, ik was in shock. Ik dacht echt, wat is dit?
0: Wat? Hij had tijdens jouw date ook even een momentje om via videoverbinding bij de uitvaart van zijn vader te zijn?
3: Ja, ze waren op dat moment, wat ik begreep, was het dat ze die vader aan het wassen waren. Of in ieder geval, ik heb heel even een glimps gezien en ik dacht echt, ik hoef dit niet te zien.
0: Maar je zag ook zijn lijk. Jij hebt het lijk van zijn vader gezien.
3: Ik zag het niet goed. Ik zag vooral witte doeken en zo. Maar ik dacht, ja, daar zal die wel bij liggen of onder liggen. Of... En ik dacht echt, dit hoef ik niet te zien. Want waarom vind jij dit een goed moment om een date te hebben... als je dus blijkbaar net je vader bent verloren ook? Maar hij deed er ook heel wel vrij nuchter over.
1: Ja, want dat vroeg ik me af. Merkt hij dan misschien achteraf gezien dan iets aan hem... dat hij wat misschien emotioneel was of het veel over zijn familie had of zo?
3: Nee, helemaal niet. Maar toen dat dus aan de hand was, toen was ik echt zo in shock. Ik dacht echt, ik moet hier weg.
1: Yeah.
3: Dus ik heb altijd met dates een vriendinnetje achter de hand... die ik dan kan appen waar ik ook ben. En mocht er toch ineens iets gebeuren of zo... dan weet je in ieder geval iemand waar ik uithang. Dus ik heb haar geappt van, jij moet mij nu bellen met een smoes... want ik wil hier weg. Dus zij heeft mij gebeld.
0: En wat zei die toen?
3: Nou ja, ik ben een beetje in een soort haast vertrokken. Dus hij moest ook even schakelen volgens mij. Zo van, oké, dus jij gaat nu...
0: En heb je hem ooit nog gesproken?
3: Daarna, eenmaal thuis, 's avonds, heb ik hem wel geappt. Ik zie hier geen toekomst in.
1: En toen zei hij nog wat over de uitvaart of iets?
3: Hij heeft daar niet per se... Ik weet niet, hij deed daar heel... hij is daar niet heel erg op teruggekomen. Hij deed alsof het heel normaal was dat ik mee mocht kijken. En
0: dat hij dat even tijdens de date afwerkte.
1: Geen idee, misschien hoort het wel bij de cultuur. Ik heb geen idee ik weet het niet.
0: Maar voor ieder normaal mens is het toch, als iemand ook komt te overlijden... is dat echt helemaal ruk. En als je vader komt te overlijden, keer 10...
3: Ja.
0: En dan
1: maar misschien
0: afscheid...
1: dat je dan wel makkelijker mensen meeneemt naar zoiets of zo. Dat een uitvaart ook voor vreemden welkom is. Ik heb geen idee, weet ik het.
3: Ja, ik weet het ook niet. Nou. Ik dacht wegwezen en ik hoef niks meer met jou.
1: Jessie, groot gelijk.
0: Wij gaan je belonen. Het delen van het verhaal levert jou een etentje voor twee op. Dus dan kun je weer lekker uit eten.
3: Oh.

0: werd Jessie ingeswiped en gesneuveld. Die vertelde over haar misgelopen date, waarbij ze in één keer in een begrafenis terechtkwam. Maar Alex die reageerde nog. Die zegt, ja, in dat soort landen moet het toch binnen 24 of 48 uur onder de grond liggen.
1: Als je, ja, omdat haar date kwam uit Irak. Ja. Zijn vader die kon die op een livestream volgen dat hij werd begraven. Maar dat was dan tijdens de date. Ja. Dus Jessie wist even niet wat haar overkwam.
0: Nou, maar ja, Alex die zegt ook, als je dan al eerder je date had gepland, ja, dan zeg je je date toch af.
1: Nou, dan mag ik. Al zou hij op de seconde nog dat ik erachter kom dat hij zou raar zijn. Als ik de laatste seconde zou weten dat mijn vader begraven wordt. Maar alsnog zou ik het afzeggen, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Een bijzonder
1: maar goed,
0: verhaal.
1: Ieder zijn eigen dingen.
0: En ieder zijn eigen date ook, die misschien ook wel misgelopen is. Is het jou ook nog een keertje overkomen? Iets bizars, iets gestoords waarvan je denkt, ja, dit kan ik wel delen, want het is toch al verjaard, weet je wel. Op het spel staat een etentje voor twee. 3fm.nl/swipe, of nog makkelijker. Stuur even swipe via de NPO luisterapp. Dan volgt alle informatie om

0: duimpje vinden.
1: Wat, er komt er binnen? Mis ik wat? Van wie?
0: Ja, ik wil niet door Sienna Spyro heen lachen, sorry.
1: Dat zit je nu al toch al.
0: Ja, maar Dennis.
1: Dennis!
0: Die zegt, misschien hoopt hij op pity sex.
1: Wat is pity sex?
0: Dat iemand medelijden met hem heeft en daarom dat er dan seks met hem wordt gehouden.
1: Is dat ook weer een thema?
0: Ja, weet ik niet, maar ik vind het gewoon heel grappig dat hij dat zegt. Ja, als je nu net inschakelt, dan denk ik, waar gaat het over? Maar het ging over iemand die een date had gehad en dat tijdens die date dat er naar de begrafenis van zijn vader gekeken moest worden. Dus dat die vrouw dacht, wat gebeurt hier?
1: Wat overkomt
0: ja,
1: mij nou?
0: Zegt dus, ja, misschien wil hij medelijden seks hebben. Ja.
1: Is, je weet het nooit. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Wat je wel weet is dat je zometeen tijdloze tracks om je oren krijgt met Ivo van Breukelen. Onder andere Cardigans, My Favorite Game.
0: Leuk. En Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Super
1: leuk. Breukje dus onderweg. Ook met haar middel met het laatste nieuws.
2: 3FM.
3: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbewijs.

0: daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
5: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE-bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: nieuws van 9 uur met Thijs Middel. Goedemorgen.
1: En goedemorgen. De Nederlandse opvarenden van de Flotilla Float komen vrij.
2: NOS op 3.
1: Dat vertelde de moeder van een van de opvarenden net op Radio 1.
3: Ik heb echt net, voordat ik met u spreek, heb ik begrepen van de ambassade, heeft net een bericht gestuurd aan alle familieleden, dat Turkije gecharterde vliegtuigen stuurt naar Israël en dat daar een aantal mensen op meegaan, waaronder de 6 Nederlanders.
1: De vloot was onderweg naar Gaza om hulpgoederen af te leveren, maar werd door Israël onderschept. Beelden daarvan werden gisteren gedeeld op X. Daarop was te zien dat de opvarenden slecht werden behandeld. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, hebben de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Leerlingen van een Joodse school in Amsterdam moeten vandaag thuis blijven. De school houdt de deuren gesloten vanwege een dreigende situatie. Details hebben we niet. Bij diezelfde school in de wijk Buitenveldert ging 2 maanden geleden nog een explosief af. Dat was enorm schrikken.
4: Voor een kind is de school een blik op de wereld. Alles wat er in die klas gebeurt is feitelijk hoe zij kijken naar wat er buiten gebeurt. En als dan die school zelf wordt aangevallen, ja, dan is het alsof je wereld wordt aangevallen.
1: Na de explosie zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen rond de school. Joodse instellingen in Amsterdam werden sowieso al zwaar beveiligd. En een Britse radiozender heeft sorry gezegd omdat ze per ongeluk lieten horen dat koning Charles dood is. Voor de duidelijkheid, dat is hij niet. Maar veel radiostations hebben altijd een breaking news mededeling klaarstaan voor het geval dat de koning overlijdt. En door een computerfout in de studio werd die boodschap ineens ingestart. Dat klonk zo.
5: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
1: De baas van de zender biedt zijn excuses aan de koning zelf, die dus gewoon nog leeft, en aan de luisteraars, die zijn geschrokken. Heb ik nog het weer? Nou, vanaf nu wordt alles beter. De komende dagen is er steeds meer zon, blijft sowieso droog. Temperatuur vanmiddag 18 graden langs de kust en 22 graden in het binnenland.
0: Hoe lekker!
1: Ja, ja.
0: Dankjewel!
1: Jojo.
0: Weer van verkeer door de ANWB krijgt mij de 3 langste vertragingen van Nederland. Dat zijn de A1, Duitse grens Hengelo, voor Knabbet Buren een ruim een half uur vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht voor Knabbet Everdingen 29 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. En de A9 Alkmaar Amstelveen voor Knabbet Rotterpolderplein. Daar is je vertraging 51 minuten. Sterkte!
6: Zometeen door
7: Ivo. 3FM.
8: Ster.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
15: Manutan.
14: Bestel op manutan.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
18: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
19: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: festivalbandje op camping Nooit Meer Slapen. Hier, links van mij, voor de kijkers rechts, kun je de camping in de gaten houden. Ik zie nog steeds 3 tentjes. Ik zie ook weinig beweging, dus ik ben niet... Misschien onverwacht toch weer een bonte avond is geweest, maar ik zie weinig beweging nog. Goed, dat checken we zo meteen. Eerst tijd voor een band die bijna ooit een Bond-song op hun naam mocht schrijven. Dat was voor Tomorrow Never Dies. Dat is inmiddels ook wel bijna 30 jaar geleden, 1997. Maar omdat ze de band in kwestie destijds zo moe was van het toeren, hebben ze er eigenlijk nooit echt mee doorgepakt. Terwijl die kans lag echt voor het grijpen. Nina Persson, zangeres van The Cardigans, daar gaat het over. Die noemde dat later een van haar grootste fouten om toen niet door te pakken. Ik snap dat ook, want het zijn toch behoorlijk wat meloenen die uiteindelijk in het geval van Tomorrow Never Dies naar Sheryl Crow zijn gegaan. Ja, ik weet het niet. De Cardigans, het is wel die vibe toch? Ik had het zelf wel willen horen doen.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen zeg.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: Nou, dat wordt dus geregeld met weliswaar geen Bond soundtrack, maar wel de Cardigans. Dit is My

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

0: deur af, alleen de race. Andres Oudijk is daar. Hoe is de sfeer daar dan nu, Andres?
1: Ivo, een hele goede morgen. Nou, het is vandaag een beetje stilte voor de storm. Er gaan zometeen nog heel veel challenges plaatsvinden, waardoor er dus nog een duo naar huis moet. Dus ja, de sfeer is best wel een beetje gespannen. Ik zit lekker in het zonnetje. De zon is gaan schijnen. Ik zit met Ilse en Jenny. En ja, ik weet je... Jenny, als we dan een beetje vooruitblikken, hè? Stel je wint dat gouden festivalbandje. Dan zit je volgende week gewoon weer op de fucking camping.
2: Ja, nou pop, let's go.
1: Ja? Hoe, zeg maar, ben je ready of ben je gaar? Zeg maar, neem even mee hoe je je voelt na 3 dagen in een tent in de regen.
2: Poeh, ja, ik kan niet zeggen dat ik me niet gaar voel. Maar ik denk wel dat ik een goed voorproefje heb gehad. Zo van, oké, dit kunnen wij. Ja. Ja. Ja.
1: En Ilse, stel, hè, ik bedoel, je moet straks naar huis. Ja, dan heb je hier eigenlijk 3 dagen voor Jan Lul gezeten. Hoe kijk je daar dan naar?
3: Nou, zo voelt het niet per se. Omdat ik het wel denk, ja, het zijn echt leuke dagen wat ik al met Jen heb gespendeerd. En dat was ook een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. Dus,
1: oh, quality time op de camping.
3: Ja, gezellig, quality time. Ja. En aan de andere kant denk ik, ja, ik heb ook gewoon lekker vrij van werk gehad.
1: Hey, en we hebben eventjes, we zitten even een klein beetje van de andere duo's af, hè. Maar als ik nou aan je vraag, wie gun je het minst?
2: Oh nee, dat vind ik zo lullig.
1: Maar wie gun je het minst?
3: Nee, daar ga ik niet op antwoorden. Waarom?
1: Oh ja, maar mijn mening is echt neutraal.
2: Nee, ik heb... daarom. Dan mag jij zeg maar soort als objectief kijker.
1: Ik gun jullie allemaal dat festivalbandje. Ik denk wel van... we moeten nog wel een beetje pitten zo meteen bij de laatste challenge. Want jullie zijn allemaal veel te lief naar elkaar. Ja, het gaat hier wel om...
2: Een grote act, hè. En strakjes dan komt de duivel van naar boven, zeg maar. Okay. Wij sparen onze strijd dus.
1: Oké, dus wat zeg maar... De laatste challenge die gaat over een klein uur hier plaatsvinden. Ook Ivo, dan weten we dus wie er afvalt.
0: Spannend.
1: Ik neem aan dat jullie alles gaan geven, dames.
3: Ja, tuurlijk. Zeker. Voor 100%.
1: Ivo, je hoort het. Hier is het nu nog stilte voor de storm. Maar over een uur denk ik dat het hier echt chaos is. En dat er een soort warzone gecreëerd gaat worden. Ik hou je natuurlijk op de hoogte.
0: Dankjewel, Andres. Serene rust inderdaad. Over serene rust gesproken. Die was er gisteravond ook op de camping. 3FM talent Micha deed namelijk een supermooi akoestisch optreden. Beelden ervan. Die zijn uiteraard te checken op 3FM.nl. Ja, zie je wel. 3FM.nl, daar vindt u het wel. Het is tijdloze tracks bij 3FM. Sugar Babes, Overload komt eraan. En hier is David Guetta, Kid Cudi. Dit is Memories bij 3FM.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon. SM Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps.

0: Gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een Weheat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar Weheat.nl en begin met besparen.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Ga naar Weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De asielzoekers die vannacht in Stadskanaal hebben geslapen zijn weer afgezet in Ter Apel.
2: NOS op 3.
1: Vanochtend om 7 uur zijn ze weer teruggebracht. Doordat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zat, dreigden tientallen asielzoekers buiten te moeten slapen. Burgemeente Stadskanaal schoot de hulp, maar dat was maar voor één nachtje. Waar de asielzoekers vanavond moeten slapen, is nog niet duidelijk. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met een van hen.
3: It looks like a warehouse.
4: A warehouse, een soort opslagplaats, een fabriekshal.

0: Were there douches? Was there a shower? Were there toilets?
1: Nah, not at all. We just slept there and we went back here.
0: No toilets even?
1: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
0: You couldn't take a shower. Dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
1: Nou ja.
2: Voor een paar asielzoekers kwam de bus naar Stadskanaal te vroeg. Ze hebben vannacht alsnog op het grasveldje voor het aanmeldcentrum moeten slapen. De rechter doet zo uitspraak in de zaak tegen voormalig topadvocaat Ines Wesky. Het OM wil dat ze 4,5 jaar de gevangenis ingaat, omdat ze criminele berichten van Ridouan Taghi zou hebben doorgespeeld vanuit de gevangenis in Vught. Het is nog de vraag of ze wordt veroordeeld. Volgens de verdediging van Wesky moet ze worden vrijgesproken, omdat justitie veel fouten heeft gemaakt, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Zoals het gevangenzetten van Wesky na haar arrestatie op een niet erkende locatie en het schenden van haar geheimhoudingsplicht als advocaat. Mocht het proces wel, dan moeten de rechters beslissen of het bewijs kon worden gebruikt, omdat de advocaten zeggen dat die telefoonberichten op een onrechtmatige manier verkregen zijn.
2: En een Limburgse archeoloog is weer vrijgelaten nadat hij belangrijke botten had meegenomen. Eerder dit jaar werd in een kerk in Maastricht een skelet gevonden. Mogelijk is dat van een Franse historisch figuur, de musketier D'Artagnan. De vondst was meteen wereldnieuws.
4: In de Nederlanden wurde womöglich das Skelett des Musketiercommandeurs D'Artagnan gefunden.
5: Workers uncovered the remains in the Netherlands.
6: C'est une découverte exceptionnelle. Un squelette retrouvé dans une église aux Pays-Bas pourrait être celui de D'Artagnan.
2: De archeoloog werd gisteren opgepakt omdat hij weigerde de botten aan de gemeente te geven. Uiteindelijk heeft hij dat alsnog gedaan. Daardoor is hij nu weer op vrije voeten. Het weer, vanaf nu wordt alles beter. De komende dagen is er steeds meer zon. Blijft sowieso droog. Temperatuur vanmiddag al 18 graden langs de kust en 22 graden in het binnenland.
7: Dank je, Martijn. Joujou. 3FM verkeer door de ANWB. De drie langste vertragingen van Nederland op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen, daar is je vertraging.

Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie, ik?
0: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
1: Echt waar?
0: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
1: Dat is stoer van mij.
0: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
1: Woehoe!
0: Op sunweb.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
7: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Ivo van Breukelen.
8: Yes, goedemorgen. Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken bij 3FM. Tijdloos tracks met zometeen The Way I Are van Timbaland. En eerst

Ik zou zeggen, pak de airco maar vast uit de schuur. Hoppakee, zet het maar vast aan. Hè? Pak vast wat ijsblokken uit de vriezer, zodat je een drankje erbij kan doen. Ben je helemaal het mannetje, het vrouwtje of het kruisje met het warme weer. En houd 3FM in

American Girls bij 3FM. Gisteren weer begonnen, geloof ik, toch? In de Harry Styles Arena. Hartstikke leuk. Ja, zeker. American Girls, sorry, bij 3FM. Waar het goed volgestaan zal hebben, ook op de eerste rij. En we gaan nu naar een meneer die de eerste rij eigenlijk al jaren niet meer uitverkoopt. Hij had een beetje een naar gevoel van in zijn mond overgehouden. Van het feit dat die tickets altijd veel te veel geld weggaan. Dus hij heeft op een gegeven moment gezegd, ik verkoop de eerste rij niet meer. Vervolgens stuurt hij op de avond zelf, als hij een concert geeft, mensen van zijn team de zaal in. Het liefst helemaal achteraan, want daar, zegt hij, daar staan de grootste fans.

Je hoorde de hardest part van Olivia Dean bij 3FM. Aanbeland bij het programma onderdeel waar we elke dag een bakkie breuk weggeven. Een levenselixer, een zak koffie.

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Dit is het...
3: verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie.

0: tegen infecties. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Zo, wat is het warm?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: 3FM. Zometeen in tijdloze tracks voor je chef special. En ook Oasis komt eraan met Live Forever. Eigenlijk het tegenovergestelde van Drop Dead van Olivia Rodrigo net. Maar goed, dat terzijde. Het nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen. De 6 Nederlandse flotilla-opvarenden die vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht.
19: NOS op 3.
18: De activisten waren met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Op beelden was te zien dat ze daar slecht werden behandeld. Ook voor ouders van de opvarenden, ook de ouders van die opvarenden hebben die video's gezien, zoals de moeder van Jesse.
20: Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk om te zien hoe mensen worden behandeld. Ik heb die mensen uit Barcelona uitgezwaaid. Toen waren het hele hoopvolle mensen die vastberaden waren om humanitaire goederen naar Gaza te brengen. En nu zie je ze op deze manier terug. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk.
18: Zij heeft geen idee hoe het met haar dochter gaat.
20: Niemand heeft nog kunnen praten met de opvarenden, behalve de advocaten zelf. En die hebben gisteravond de verklaring afgegeven dat de mensen echt heel erg slecht zijn behandeld. Er zijn heel veel mensen die verklaard hebben dat ze zijn geslagen, seksueel zijn misbruikt. En er moesten ook een aantal mensen naar het ziekenhuis met gebroken ribben onder andere.

0: Een Joodse school in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreiging. Het is onbekend wat voor dreiging. 2 maanden geleden bleef de school ook al een paar dagen dicht nadat er een explosief was afgegaan. Reizigers in Utrecht krijgen langer om compensatie aan te vragen voor al het OV-gedoe in die provincie. Sinds begin dit jaar hebben veel mensen last van uitval en vertragingen. Daarom kwam er een regeling. Die zou tot het einde van de maand duren, maar loopt nu tot half december. En kan ik eind deze maand mijn rekeningen nog wel betalen? Steeds meer mensen met een koophuis stellen zichzelf die vraag. Dat zien de mensen bij NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Zij zeggen dat het ook voor mensen met een wat dikkere portemonnee krap kan worden, omdat ze vaak maximaal hebben geleend voor het huis waar ze wonen.
1: Dat betekent dat je zeker in het begin, als je een huis hebt gekocht, je zorgen maakt over geld. Kan ik het elke maand wel betalen? Kan ik de energierekening dan ook betalen? En wij zien nu een keerpunt. Wij zien echt dat mensen zich plotseling veel meer zorgen zijn gemaakt. En we zien ook de achterstanden oplopen.
0: Vooral jonge mensen hebben vaker last van tekorten. En dat zorgt voor stress, waardoor ze vaker slecht slapen en hulp zoeken bij een psycholoog. Het weer, veel zon, maar ook nog wat wolken. De komende dagen steeds minder wolken. En vandaag wordt het tussen de 18 en 22 graden.
2: Dankjewel Martijn. Yo. DFM Verkeer door de ANWB. Er zijn nog 2 vertragingen.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
7: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
8: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl.
7: 3FM.
8: Ivo van Breukelen.
9: Good morning, tot 12 uur tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen Chef Special, Try Again, Oasis, Live Forever. En hier is Chesto, dit is The Business.

op de koffieochtend. En dat betekent het nationale rechtervoetmoment. Ja hoor, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan. Hey, kijk eens even naar buiten. Daar hangt hij, hè? Aan de blauwe hemel, de koperen ploert. Daarom zometeen, die valt lekker. De Bausa Magnetic. En eerst...

even binnen no time in welke categorie je jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Even een kleine bloemlezing uit de categorieën die er zijn. Nummer 17 bijvoorbeeld.

€1.000.

0: What I Want hoor je in tijdloze tracks bij 3FM. Keurig op schema hoor. Het is 11:30 en dus hoog tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel, wat we elke dag in de studio hebben staan hier. Om erachter te komen binnen no time in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. En het is toch elke dag weer een spannend geel. Ik moet zeggen, Croupier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik hoop dat er wat zomers uitkomt vandaag.
1: Iets, jij zegt een beetje fris.
0: Ja.
1: Een beetje up and about.
0: Ja. Heerlijk toch? Dat past gewoon helemaal bij de waan van de dag natuurlijk.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Heb jij invloed dan?
1: Nee, maar ik kan wel een beetje instralen natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Mijn inner Yomanda channel.
0: Ja, ik wou net zeggen, ja. Alright. Rob Jansen, mag ik jou vanuit de grond van mijn hart danken voor het lenen van je pauken. Daar hij ze weer toevallig. Croupier, take it away.
1: Dankjewel.
0: Okay. Mooi, ja, dat is toch weer... Hoor eens even.
1: Rienne van Pluk.
0: Alsof je het vaker doet.
1: Zo.
0: Zo, dat was een kortje.
1: Dat was een hele korte.
0: Een quickie.
1: De rook is wit.
0: Ja.
1: De witte rook. En ik denk dat we hier wel iets zomers van kunnen maken. Het is geworden nummer 16.
0: Nummer 16. Oh, dat is een hele leuke categorie. Dat is namelijk de categorie disco. Dat is toch heerlijk?
1: Dat is waanzinnig.
0: Heerlijk.
1: Daar kun je wel wat zomers op bedenken, toch?
0: Lip-sync, funky town, dus wel een beetje disco wel, hè?
1: Ja.
0: Wat hebben we nog meer in de categorie disco? Bijvoorbeeld, God, hoe heet dat ding van Master Movies nou ook weer? Hoe heet die nou ook weer? Born to be alive.
1: Tuurlijk.
0: Niet van de Village People. Wat wil je horen? Zometeen in de categorie disco. Drop het nu in de gratis NPO luisterapp. Ik ben benieuwd. Natasha Bedingfield komt eraan. Je hoort Somber en je snap met Rhythm is a Dancer.

0: stond jij voor het laatst in de disco?
1: Ik ben iets uit in de disco te staan. Ik ben opgegroeid met de grunge en de punk.
0: Als jij zegt grunge en punk, dan is het allemaal aardig bijgetrokken. Want je hebt echt een waanzinnige knijter aangevraagd.
1: Goed, hè? Ja.
0: En past lekker bij het weer van vandaag. Waar gaan we naar luisteren?

0: mensen de speaker mee naar buiten nemen als er buiten geluncht gaat worden vandaag. Hé. Hey.
1: Wat een goed idee. Ja, nou, dat denk ik wel.
0: 3 over 12 komt het natuurlijk aan. De belangrijkste tracks van de dag met een enorme release. Nog een comeback in 2026 van echt een grote band. Hoor je zo meteen.
2: Blijf veel.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere deze.

0: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën?
1: Werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers

0: Knap.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort? Check. Zonnebrand? Check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek... voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
13: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
12: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
14: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
15: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
16: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Albijn, 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. 3FM.
2: Het goedemiddag, 12 uur precies. Zometeen de drie belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12 middag in een heel grote release. Die hoor je na het nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
3: Goedemiddag, ik ben klaar om in een nieuw avontuur te duiken.
4: NOS op 3.
3: Ja, LinkedIn wil van dat soort teksten af. En hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Ik begin in de rechtbank, want het Openbaar Ministerie heeft meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij wordt verdacht van seksueel misbruiken van 3 kinderen. En ook zou hij sekschats hebben gevoerd met kinderen, vooral met jongens vanaf 8 jaar.
5: In de algemeenheid ging het zo dat hij via socials contact zocht met minderjarigen. En een flink aantal van hen door manipulatie ook wel wist te bewegen tot het versturen van wat uiteindelijk kinderpornografisch materiaal is. En daarbij gaat het om zo'n 150 slachtoffers. En een 60-tal daarvan hebben wij kunnen identificeren.
3: En die slachtoffers worden de komende maanden

0: gehoord. Ramon M. blijft voorlopig vastzitten. En op 18 augustus gaat de rechtszaak weer verder. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo verplaatst de nationale voetbalploeg nu van het land hun trainingskamp. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor het WK. En de ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Bij een juwelier in de binnenstad van Zwolle is een ramkraak geweest. Volgens deze verslaggever van RTV Oost beukte de daders met een Toyota Aygo tegen de pui.
1: Die ligt er eigenlijk helemaal uit van één kant. Dus je kan ook wel zien dat het gelukt is om in ieder geval de juwelen eruit te halen. Voor de rest is het hele gebied hier afgezet. En dat zou ook de rest van de dag wel zo blijven voor onderzoek. Want het is nu gewoon een plaatsdelict.
0: En LinkedIn is klaar met alle posts van mensen die incredible journeys hebben gemaakt op hun werk. Die dankbaar zijn voor de geweldige samenwerking en klaar zijn om in een nieuw avontuur te duiken. Ja, posts die waarschijnlijk door AI zijn geschreven, krijgen op LinkedIn minder bereik, schrijft techwebsite Bright. Ze verdwijnen uit de aanbeveling op de netwerksite en zijn ook niet meer te zien in tijdlijnen buiten je directe netwerk. Ja, LinkedIn werkt aan systemen die zogenoemde AI-slop moeten herkennen. Die slaan aan op formuleringen die al duizenden keer eerder zijn gebruikt. Gerecyclede zinnen in post zonder inhoud. Het weer vanmiddag zonnig en droog bij 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. De komende dagen zien er zomers uit. Steeds hogere temperaturen en ook steeds meer zon.
2: Dan nog even verkeer van de AWB. Het is rustig. Een aantal files voor grenscontroles. Onder andere op de A1 en de A12. Gemiddelde wachttijd is daar 10 minuten. En verder nog een wat langere file op de A15. Tussen Gorkum en Nijmegen. Bij Echteld heb je een kwartier vertraging. De andere files in Nederland zijn op dit moment 5 minuten of korter.
3: 3FM.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
9: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
2: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
7: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
8: Avotros.
7: Mark Meijer.
9: Goedemiddag, even na 12. En dat betekent dat je zoals iedere werkdag een update krijgt van al het muzieknieuws in de 3 over 12 van 3FM. Met vandaag op nummer 3 de dame die vanavond de Ziggo Dome gaat betoveren. Ze staat daar met haar Locket Tour. Madison

0: met Miles Smith en Niall Horan.
1: Over 12.
0: De wereld telt terwijl de ene ex-directioner in Amsterdam staat af naar het nieuwe album van die andere ex-directioner. Een van die andere ex-directioners, Niall Horan. Verschijnt in het ene na het andere online interview, een podcast en video's. En hij doet van alles en dat heeft te maken met zijn album The Dinner Party. Dat over 2 weken dan eindelijk met de wereld wordt gedeeld. Je hoorde hem dus samen met Miles Smith. Het ging over Niall Horan, Drive Safe op nummer 2. Ja, dat is over iets meer dan 2 weken dat het album uitkomt. Maar er is ook nieuwe muziek die ik nu al met je kan delen. Je zit voor de duidelijkheid midden in de 3 over 12 op 3FM. De top 3 met de belangrijkste tracks van de dag. En de volgende moet en zal op nummer 1 vandaag. Normaal gesproken verschijnt nieuwe muziek doorgaans op vrijdag. Ken je misschien wel onder de naam New Music Friday op Spotify. Maar de mannen van Nothing But Thieves die hebben het besloten even helemaal anders te doen. Namelijk gisteravond op een woensdagavond met hun nieuwe liedje. Nadat het best wel een tijdje stil was geweest rondom de band. Een paar festivalletjes als invallers gedaan. Maar heel veel meer was het de afgelopen jaren niet. En de hoop is, en ik verwacht toch ook wel, dat dit een voorloper is op een nieuw album van Nothing But Thieves. Gisteravond is uitgekomen hun allernieuwste. Bovenaan de 3 over 12 en hij heet Evolution.

betreft. Het appje komt er binnen van Arjan via de NPO Luister-app. Sowieso altijd leuk als je laat weten wat je vindt van de muziek die je hoort op 3FM. Arjan die zegt, wat een fijne plaat. Weer gewoon het oude geluid zoals Nothing But Thieves was en is. En dat is precies wat ik dacht toen ik hem vanmorgen even luisterde. Ik stond op en ik dacht meteen, nieuwe Nothing But Thieves, die moet ik even horen. En toen dacht ik, weet je, ze hebben gewoon precies gedaan wat we goed van ze vinden. Zonder dat het saai of sleets wordt of zo. Of dat je denkt, ja oké, dit trucje kennen we nou wel. Het is echt een uitstekend liedje, maar het is niet iets totaal anders dan wat ze altijd gedaan hebben. Het is toch ook wel eens fijn voor ons overwegend conservatieve Nederlanders dat we gewoon krijgen wat we van ze kennen. Bovenaan de 3 over 12 van 3FM stond de nieuwste van Nothing But Thieves. Gisteravond uitgekomen, hij heet Evolution. Direct.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
3: Met 3FM ontdek je nog...

Taylor Swift en Elizabeth Taylor hoorde je bij 3FM. Gewoon 3 keer binnen nu en 1 maand staat hij in Nederland. Helemaal van ver weg gekomen. Ja, ik weet dat jij denkt aan Harry Styles. Daar gaat het niet over. Harry Styles staat er namelijk nog 7 keer. Ik heb het over een van mijn allerfavorietste mannen met gitaar en een van mijn allermeest favoriete folkartiesten, Ben Howard. Staat eerst in het voorprogramma van countryster Zach Bryan in Eindhoven. Gigantische show is dat ook. Daar gaat Ben het voorprogramma doen. En toen dacht ik, ja, als ik er dan toch ben, waarom zou ik dan niet ook even naar Paradiso komen? Even besprenkelen met mijn tokkelmagie. Eén show zou die denk ik wel vrij makkelijk uitverkopen. Maar blijkbaar ook 2. Hij heeft 2 shows gedaan. Was ook in een paar minuten helemaal volgeboekt. En ja, het is... dan kan ik dus ook niet meer zeggen, ga erheen. Los van dat ik dat ook niet mag zeggen van de reclamecodecommissie. Maar het is wel een aanrader om ooit een keer naar Ben Howard toe te gaan. Een paar jaar geleden, toen ik nog niet zo diep in zijn muziek zat en van een paar liedjes kende, ging ik er naartoe. En toen was ik al gewaarschuwd door degene met wie ik erheen ging. Die zei, verwacht niet dat hij alle liedjes van zijn eerste album, waar hij heel populair mee is geworden, gaat doen. Want die doet hij niet. Toen dacht ik, wat een rare gozer eigenlijk. En toch heb ik echt 1,5 uur ademloos naar deze man staan kijken. Zo bijzonder, helemaal over die gitaar heen gebogen, in zichzelf. Kijk je echt naar een kunstenaar met zowel stem als gitaar. Echt heel bijzonder. Dus blij dat ik er over een paar weken weer bij ben. Het gaat uiteraard om Ben Howard. Dit is Keep Your Head Up bij 3FM.

Tracks met mijn collega Ivo van Breukelen. Tussen 9 en 12 doet hij, zoals hij het zelf noemt, een deep dive door alle decennia. En het leuke is, een tijdloze track hoeft niet een oud liedje te zijn. Het is een liedje dat op een of andere manier eeuwigheidswaarde vertegenwoordigt. Deze Turn the Lights Off zou het kunnen zijn omdat het een sampletje is van DJ José uit 2007. 20 jaar oud liedje dat een nieuw leven heeft gekregen. Het zou ook dit liedje van de nu aankomende band kunnen zijn, die volgend jaar 20 jaar oud worden. En laten we eerlijk zijn, zo'n beetje eind Zero's hun echte enorme gloriedagen hadden, dat ze niet van de radio te meppen waren, dat ze in televisieprogramma's als 3 op reis en zo voorbij kwamen. Maar ze leven nog steeds. Dit liedje werd onder andere een enorme meme laatste tijd, omdat zo ergens halverwege dit intro zitten 2 klappen en dan maakten dan mensen allemaal filmpjes dat er dan bijvoorbeeld op dit moment, weet ik veel, iemand een tik tegen zijn hoofd kreeg of mensen zo op hun buik klapten of wat dan ook. En ze komen ook gewoon weer naar Nederland volgend jaar. Dus ook met recht een tijdloze track van de tijdloze band, de Two Door Cinema Club, 3FM. Dit is Undercover Marketing.

0: De meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl. 3FM.

0: Houston Lush Live. Zij staat op Pinkpop 2026. En er zijn op dit moment op de 3FM Festival Camping, Camping Nooit Meer Slapen, nog twee duo's over. Twee duo's die strijden voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Ligt het nog achter me eigenlijk? Nee, hij zal wel naar de camping verplaatst zijn, het Gouden Festivalbandje. Nog twee duo's die een paspartout krijgen voor 8 festivals in binnen- en in buitenland. Vanmiddag bij Barend en Benner is de grote finale. Wie gaat er vandoor met het 3FM Gouden Festivalbandje? En gaat dus onder andere deze Zara Larsen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Alrighty, goedemiddag, Bart hier. Ik heb hier een Nederlandse band die gelijkenissen vertoont met de grootte der aarde. Je zou kunnen zeggen de Avicii van Nederland. Omdat ze twee i's achter elkaar in hun naam hebben. Daar houdt de vergelijking ook wel een beetje op. Of de Triggerfinger van Nederland, omdat ze een liedje gingen maken en even in hun kastje keken. Keken wat voor huishouddingen ze nog hadden. En die gebruikt hebben om een liedje mee te maken. Het was een kokend hete zomerdag ergens in, ik neem aan 2025, want die hebben we dit jaar nog niet gehad. De mannen van Higo zitten zonder shirt aan in hun studio en willen een bepaald geluidseffect maken met de gitaar. Een soort... Dat het, nou ja, goed, ik kan het nog wel proberen uit te leggen, maar ik heb het voorgedaan. En toen dachten ze, de enige manier waarop we dat eigenlijk kunnen bewerkstelligen is als we het akkoord op de gitaar spelen en dan met een bierflesje, de hals van een bierflesje, over de snaren heen bewegen om dat geluid er dan uit te krijgen. Want dan hoor je niet zo met die droge vingers. Dan wordt het een beetje mooi subtiel.

0: Klopt niet, maar ik krijg wel een beetje zomerhit gevoel van deze.
1: Iets in die tonen, die melodie.
0: Heeft iets van die verzengende hitte van de zomer. Nou, goed nieuws. Als je ervan houdt, morgen 26 graden. En dus morgen weer op 3FM te winnen. 3FM, terrastegoed. Je kunt morgen gewoon monies winnen om de eerste 3 rondjes voor jou en 3 van je vrienden te betalen. Als je morgen lekker gaat vrij meebowen of wat dan ook. Dus stay tuned. Morgen de hele bijna weekend vrijdag 3FM aanhouden voor terrastegoed. En houd 3FM ook aan, want zometeen kan je het 3FM kantoorplantje winnen. Die is dan wel leuk voor binnen in plaats van buiten als het buiten kloten weer is. Nu Sam Venner en Olivia Dean. Dit is

0: ZFM met Olivia Dean en Sam Fender. Rain Me In. We spelen zo BN'er met een baan. Dat spelletje waar je die 3FM kantoorplant in kan winnen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Mart. Met onder andere...

0: de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie.
0: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbreng.

0: makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
3: Domino's. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: Simpel, super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.

0: Might zometeen, net als Guetta en Sia met Titanium. Gaan we naar het nieuws, krijg je van Stef Bandstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. Moet oud-topadvocaat Ines Wiskie de gevangenis in? NOS op 3. Dat hoort ze rond deze tijd. Wiskie zou hebben meegedaan aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze zou belangrijke berichten voor hem hebben doorgespeeld vanuit de gevangenis in Vught. Die informatie ging bijvoorbeeld over drugshandel en geld. En Wiskie zei zelf al eerder dat dat niet klopt.
2: Ik ontken en bestrijd ten stelligste hetgeen door het Openbaar Ministerie mij wordt verweten.
1: Het OM heeft 4,5 jaar cel geëist tegen Wiskie. En zometeen dus die uitspraak. Er wordt ondertussen nog steeds druk gezocht naar opvangplekken voor mensen in Ter Apel. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers zit nog steeds overvol. En daardoor wordt nu niet iedereen toegelaten. Deze verslaggever van RTV Noord ziet dat het nu best rustig is.
3: Heel ander beeld dan gisteren, waar je toch de dictie zag en waar het voedsel werd uitgedeeld. Mensen liggen, ja, die daar zijn, die liggen in het gras. Er zijn wat gezinnetjes bij, wat alleenstaande mannengroepen, om het zo maar te zeggen. Erg druk is het niet. En men ligt dus in het zonnetje te wachten op wat deze dag allemaal teweeg gaat brengen en wat er allemaal gaat gebeuren.
1: De verwachting is dat er nog voor 70 tot 80 mensen onderdak gezocht moet worden, naast de tientallen mensen die al tijdelijk zijn opgevangen in buurgemeente Stadskanaal. En een Britse radiozender heeft sorry gezegd, omdat ze per ongeluk lieten horen dat koning Charles dood is. Ja, voor de duidelijkheid, dat is hij niet. Maar veel radiostations hebben altijd een breaking news mededeling klaarstaan voor het geval dat de koning overlijdt. En door een computerfout in de studio werd die boodschap ineens ingestart. Klonk zo.
4: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. Yeah,

0: baas van de Britse radiozender biedt zijn excuses aan. Aan de koning zelf, die dus gewoon nog leeft. En aan de luisteraars die zijn geschrokken. Het weer dan nog. Vanmiddag zonnig en droog bij 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Ja, de komende dagen zien er steeds zomers uit. Steeds hogere temperaturen en ook veel meer zon.
1: Dan de rivier verkeer. Van de ANWB, er staan wat files voor grenscontroles op de A1 en de A12. Je hebt daar op dit moment ongeveer 10 minuten extra reistijd. En verdere file op de A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp is de rechterrijstrook dicht. Heb je een kwartier vertraging. Verder zijn er nog wat files in Nederland, maar die zijn allemaal 10 minuten of korter. 3FM.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
12: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
13: Avotros.
12: Mark Meijer.
1: Zo, goedemiddag, donderdag. 3FM op de radio. Hopelijk een klein zonnetje dat bij je naar binnen valt. Of gewoon lekker buiten zitten. Komt er wel goed. Nieuwste Kensington heet Living 4. Hoor je zo meteen. En ook David Guetta, Titanium, is onderweg.

ga misschien. Ja, dit is echt ook alleen voor de kenners dat ik dit ga zeggen. Maar er zit, zeg maar, rond BN'er met een baan. Wat we nu gaan spelen, zit op vele manieren, zowel muzikaal als inhoudelijk, zit een bepaald thema dat je zou kunnen helpen.

0: mensen in een totaal andere situatie voor je te zien. Tegenwoordig hebben je ooms en tantes of verre familie of zo waarschijnlijk AI uitgevonden en hebben ze zichzelf als Spider-Man gegenereerd als foto en dan zo op hun Facebook gezet van moet je kijken, ik ben ineens Spider-Man, hoe kan dat nou? Alsof niemand weet hoe AI werkt. Nou, AI gebruik ik er verder niet voor, maar ik geef wel op dezelfde manier mensen ineens een andere roeping. Bekende mensen die je kent van een bepaald iets, een bepaalde baan, gewoon celebrities, die krijgen ineens een totaal ander beroep in BN'er met een baan. Je gaat zo meteen de stem horen van een BN'er met bepaalde geluiden erbij en die geluiden die duiden op een bepaalde werkplek. De vraag is dus, welke bekende Nederlander hoor je hier en welke nieuwe baan op basis van de achtergrondgeluiden heb ik diegene gegeven?
1: Ja, dat vergeef ik mezelf nooit aan. Ik zal nooit, werkelijk nooit van mezelf houden. Of, het maakt niet uit hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt allemaal geen reden uit. Ik zal mezelf haten. Ik balg van mezelf. Ik dacht dat het iets sterker was dan dit. Maar ja, blijkbaar niet. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer. Echt niet.
0: Ja, van welke BN'er was de stem die je zojuist hoorde? En op basis van de achtergrondgeluiden, welke nieuwe baan heb ik deze persoon aangemeten? En dan komen de tijd wel tijd om een nieuwe baan uit te voeren. Nou goed, meer zeg ik er niet over. Het antwoord is welkom via de NPO Luister-app. Daar kan je een berichtje sturen naar de studio van 3FM met je antwoord erin. Als je het goed hebt, maak je kans op het liefste kantoorplantje van Nederland. De 3FM kantoorplan met het logo van 3FM in het blad. Nu de nieuwste Kensington. Live in the Forest.

0: een beetje met een wrang gevoel.
1: Ja, het is wel dubbel. Het is wel heel dubbel.
0: Wat ga je het meeste missen aan de baan die je vandaag voor het laatst gaat uitvoeren?
1: Mijn collega's.
0: Mijn collega's, natuurlijk. Een speciale collega die je nog even een shout-out wil geven voordat je ze diep in de put achterlaat en naar een nieuwe baan toe gaat?
1: Ja, het is een collega die ook recent is gestopt bij ons. En die al goed is, nou ook aan het luisteren is. Dus shout-out naar Noor.
0: Noor, oké. Okay. Heeft het enig met het ander te maken dat je dan als Noor er tussenuit piept, dan ga ik ook?
1: Ja, ik zeg eigenlijk van niet, maar natuurlijk is dat wel een beetje zo.
0: Wat ontzettend lief. Ik heb ook wel collega's waarvan ik weet dat als ze zouden vertrekken, dat ze mijn werkplezier, dat het echt deep down the drain zou gaan. Dus ik begrijp het volledig. Dus nieuwe baan, hoe lang ga je in between jobs zijn? Begin je gewoon meteen maandag weer of hoe zit het?
1: Nee. Ik heb ruim een maand vakantie, dus daar kijk ik rijk al van.
0: Grandioos. Ga je ergens heen?
1: Ja, Engeland.
0: Nou, fijn om dat eens een keertje te horen. Mensen gaan allemaal naar Gran Canaria en weet ik veel wat allemaal. Maar Engeland, dat is wel echt waar het gebeurt. Zo gezellig.
1: Heel leuk. Ik hoop het.
0: Nou, fijn. Misschien als je thuis komt, staat inmiddels al 4 weken een pakje bij het pakketpunt met een 3FM kantoorplant erin. Als je het juiste antwoord weet te geven op BN'er met een baan. Ik heb een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. In geluid allemaal. Laten we nog even 1 keer luisteren naar de opgave.
2: Ja, dat vergeef ik mezelf nooit aan. Ik zal nooit... Werkelijk nooit voor mezelf houden. Of, het maakt niet uit hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt allemaal geen reden uit. Ik zal mezelf haten. Ik walg van mezelf.
0: Vertel, wie heb je hier met zijn opbeurende woorden gehoord? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
1: Ik dacht Raymond van Barneveld als veehouder.
0: Ja, als veehouder heb je helemaal goed gehoord. We gaan die stem nog even beluisteren.
2: Ik zal nooit, werkelijk nooit van mezelf houden. Of, het maakt niet uit hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt allemaal geen reden meer uit.
0: Dat is inderdaad Raymond van Barneveld. Dit fragment kwam deze week weer bovendrijven. Omdat hij heeft aangegeven dat hij weer eventjes stopt met darten. Dus wie weet dat hij een carrière als veehouder gaat oppakken.
1: Ja, dat is wel leuk, hè?
0: Dat heb je helemaal goed beantwoord. En dat betekent dat jij de 3FM kantoorplant naar je toe opgestuurd krijgt. En je weet wat er speciaal is aan de 3FM kantoorplant?
1: Natuurlijk.
0: En dat is?
1: Het logo staat in het blad.
0: Correct. En hij heeft ook al een...
1: De naam.
0: Naam, zo is het. Die van jou heet Vincent. Gaan we naar je opsturen, Ties.
1: Top, dankjewel.
0: Ik wens je nou een heel fijne laatste werkdag en geniet van je maandje vrij dan.
1: Ja, dankjewel. Jij ook nog.
0: Ciao, ciao. En ik dacht om dan toch nog in het thema te blijven van darters, kunnen we deze er misschien ook wel eventjes in gooien.

hele wereld veroverde. Pakt hij zijn allereerste 3FM megahit ooit 14 jaar na vandaag. Bakermat met de stem van Rani samen. Die verwoorden hoe jij je voelt als je ziet dat de regen is weggetrokken. En dat het dit weekend 30 graden kan worden. I love life. Van Bakermat en Rani is de 3FM megahit van deze week. Hoorde je hier zojuist. James Bay, Best Fake Smile in een paar minuten. Eerst Doja Cat.

0: en Best Fake Smile.
1: Twee duo's in de strijd
2: voor het felbegeerde 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Wie gaat er met 3FM naar alle grote festivals?
0: Vandaag is de finale dag van het 3FM Gouden Festivalbandje op camping Nooit Meer Slapen. Begonnen eerder deze week vier duo's aan de strijd om te bewijzen dat zij het ideale festivalduo zijn om deze hele zomer namens 3FM naar acht verschillende festivals te gaan. Daarvan zijn er inmiddels nog twee over. En vandaag is dus de grote finale dag. Dat wordt op camping Nooit Meer Slapen allemaal bekeken door mijn collega Andres Odijk. Middag Andres.
3: Mart, een hele goede middag. Welkom op de camping waar de vuurkorf vol ligt met peuken. Waar de deelnemers net zijn bijgekomen van een quiz die ze hebben gespeeld om punten te verzamelen voor de finale. Dat hoor je vanavond. Een van die vragen was bijvoorbeeld, weet je, dat Mart, wat is het oudste festival van al die acht festivals waar je naartoe kunt? Dat was Pinkpop. Jij zou er nu uit liggen.
0: Balen.
3: En dat brengt mij ook bij de boys waar ik nu naartoe loop. Want dit is dus tafel en dit zijn de stoelen van Remco en Cas. Ach jongens, jullie staan je tent op te ruimen.
4: Ja, we moeten er toch vandoor dadelijk.
3: Ja, Remco, jullie zijn afgevallen. Ja. Even heel eerlijk, schaal van 1 tot fucking kut. Hoe voel je je?
4: Prima.
3: Nou, maar je hebt het festivalbandje misgelopen. Ja. De zomer van je leven, maat.
4: Ja, dat klopt, dat is echt wel heel erg balen. Maar het was zo leuk hier de afgelopen dagen.
3: Ja, kijk, dat is allemaal heel mooi. En ik vind het ook allemaal heel zoetsappig. En Cas, jij staat al helemaal met de stoel en je dekbed in je hand.
5: Gewoon alles mee, hoor. Ja, het maakt mij niet meer uit.
3: Hé, en heel eerlijk, kijk, jullie liggen eruit. Geef mij die tafel, maar wacht even, jongens. Wie gunnen jullie het meest? Er zijn nog twee duo's over, namelijk Tara en Jonas. En Ilse en Jenny. Wie is jullie voorkeur nu?
5: Oeh. Alle twee.
3: Ja, het is hier allemaal zoetsappig, jongens. Ja. Ik ga jullie tent. Jullie moeten eraf. Die camping gaat dicht. Jullie hebben verloren. Hier. Ik tief alles eruit. Die koffer. Mart, ik ga ze hier afgooien. Het is voorbij. Jullie mogen nog even een dag zeggen tegen deze twee afvallers. Tegen deze losers. Zeg maar doei. Zo, ze lopen echt met hun ziel onder de arm. Geen gouden festivalbandje in de hand. Maar wel hun slaapzak, hun koffers. Ik heb nog iets voor jullie trouwens, jongens. Iets kleins.
6: Heerlijk.
3: Het is een BVO'tje.
0: Dat
3: een biertje voor. Nou, optieven.
0: Hup,
3: meteen die camping af. Hup, wegwijzen. Tot nooit meer ziens.
0: Uitsmijter Andres Odijk, helft van de camping af. Ze zijn afgevallen en dat betekent dat er nog twee duo's over zijn die vandaag het grote finale spel gaan spelen in strijd om dat gouden festivalbandje. Alles daaromtrent volg je hier op de radio en op @NPO3FM op

radio, maar die zo'n indrukwekkend track record heeft. Iedere grote artiest wil met deze man werken. John Mayer, Kanye West, Jay-Z, Justin Bieber, John Legend, Tyler, the Creator. Zelfs mijn persoonlijke held Paul Simon heeft ooit een liedje met hem gemaakt. Die artiesten samen die ik genoemd heb, zijn ze nog lang niet allemaal, zijn al goed voor meer dan 400 miljoen luisteraars per maand op streamingdiensten. Gewoon voor je beeld. Hij schreef eerst vooral heel veel liedjes voor andere mensen, maar zijn talent was zo duidelijk dat die artiesten allemaal tegen hem zeiden: hallo, jij moet niet alleen maar deze liedjes voor ons schrijven. Ga zelf eens een keertje muziek uitbrengen. En nou, dat ging hij doen. Hij ging weg bij die schrijversteams. En toen kwam de klassieke: ja, als ik een keertje wat voor je kan doen, dan hoor ik het wel. Van al die artiesten die met hem gewerkt hadden, die zeiden: ja, als je ons nog een keertje nodig hebt, laat maar weten. Meestal zeg je dat, weet jij zelf ook, onbeleefd te doen. Maar bij Frank Ocean meenden mensen dat toch echt. Het liedje dat je net hoorde is bijvoorbeeld geproduceerd door Pharrell. En de achtergrondzang die je de hele tijd hoort, die vrouw die erin meezingt, dat is Beyoncé. Nou, ik weet niet hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze Beyoncé als achtergrondzangeres voor ze gefixt hebben, maar dan doe je toch wel iets goeds. Je hoorde Frank Ocean met Pink and White op 3FM.

0: En dan weet je wel bij welk radiostation je bent, hè? Als je Frank Ocean en Pearl Jam achter elkaar hebt gehoord. Alive, hoorde je zojuist. Het is ook het radiostation van Sophie Hielkema. Die is hier zometeen na 2 uur. Die heeft onder andere in de archieven zitten struinen vandaag om een nieuwe mega-hit memory voor je op te duikelen. En tegen 4 om je een beetje motivatieboost te geven voor het einde van de werkdag, hoor je bij Sof ook zometeen de Hocus Focus Mix.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere deze.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
7: Domino's. Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group.

0: Waar zijn de heftrucks?
1: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
0: Voor pallets van 100 kilo?
1: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
2: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
6: Lot, je bent op de radio, hè?
5: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
6: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
5: Ja, dat wou ik dus zeggen.
6: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Kijk, dit is even fijn op de donderdagmiddag. Straks Stardust en Music Sounds Better With You. En ook de nieuwste Teddy Swims. En eerst het nieuws van bijna 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
10: Hey Sophie, welkom terug. Goedemiddag. De koning heeft gereageerd op de harde asielprotesten van de afgelopen tijd.
11: NOS op 3.
10: Want die protesten liepen op meerdere plekken in Nederland uit de hand. Er zijn vernielingen aangericht en ook is er brand gesticht. De koning zegt dat hij daar met zeer veel zorgen naar kijkt.
12: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Zeker de politie, ambulance en de brandweer. Daar blijf je vanaf. We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
10: Ja, die uitspraken deed de koning tijdens een fotosessie met zijn gezin. Het gebeurde vanochtend in een park in Den Haag met veel fotografen.
13: Roy even deze kant.
14: Even deze alsjeblieft.
13: En deze kant daar alsjeblieft. Rechts
14: even deze alsjeblieft.
10: En zo'n fotosessie is er 2 keer per jaar. Ander nieuws dan, het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend... vanwege de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Mensen kunnen doneren op Giro 7244. Ebola gaat al een paar weken rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Waarschijnlijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er nu een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het Brabantse dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op hun website. Volgens de gemeente bekijkt de overheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Op afgelopen november werd aangekondigd dat Moerdijk moet verdwijnen om plaats te maken voor industrie. En studenten in Utrecht willen af van het imago dat ze alleen nog maar voor overlast zorgen. En regelden daarom een gratis diner voor stadsbewoners. In het centrum van Utrecht schoven zo'n 500 mensen aan om samen te eten en elkaar beter te leren kennen. Dat zien we bij Hart van Nederland.
15: De beste gesprekken vinden meestal aan tafel plaats.
16: Nou ja, tijdens het eten, helemaal gelijk in.
17: We hebben uitgewisseld waar we wonen, hoe we in Utrecht terechtkomen.
18: Ja, het is heel erg leuk om mensen een beetje buiten je eigen bubbel te spreken.
17: Wat hij studeert, wat ik in mijn werk gedaan heb.
19: Is het eten ook nog een beetje te eten van de studenten?
16: Ja. Ik vind het wel lekker. Ja,
17: echt heel lekker.
10: Ja, het diner werd betaald met collectes en ook statiegeld van lege bierkratjes. Gaan we even naar het weer toe. Een mix van zon en wolken nu bij zo'n 20 graden. Morgen zon overgrote en droog bij 24 tot 27 graden. Oh. Ja, richting het weekend Sophie, steeds meer zon en de zomerse temperaturen.
9: Heerlijk. Dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij knooppunt Ouddijk 10 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum bij Everdingen ook 10 minuten. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Nijkerk ook opnieuw 10 minuten.
20: 3FM.
21: Attentie alsjeblieft, let op.

0: vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
5: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
2: Domino's. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten...

0: van Jumbo.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
4: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
5: Avotros.
4: Sophie Hielkema.
5: Ja, een hele goede middag en welkom bij de show. Met hier alles wat je nodig hebt voor tijdens je werkdag. Wat zeg je van Harry Styles zometeen? En eerst deze klapper van Calvin Harris.

0: feest. Ik ga er waarschijnlijk ook niet naartoe. Je zou kunnen zeggen, Sophie, dat is je werk. Dus vertel het ons. Is het de moeite om naar Harry Styles te gaan? Ik lag de afgelopen dagen met een grafkeel in mijn bed. Dus het enige wat ik heb gedaan is staren naar het plafond. En uiteraard mezelf volledig in een TikTok-algoritme laten zuigen. En dat is op ieder social media platform de concertenreeks van Harry Styles. Wie daar dus wel bij was, en dat vind ik een betrouwbare bron, tenminste als hij niet gedronken heeft, Mr. Vooraan. Iedere zaterdagavond sowieso op 3FM. Sebastiaan Okhuizen. Hij was er gisteren bij in Amsterdam. En ik heb de memo zelf ook nog niet gehoord. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn mening.
1: Sophie, maak kennis met de allergrootste Harry Styles fan ter wereld sinds gisteravond. Hey. Ik was altijd gewoon iemand die een enorme zwak had voor Harry en voor One Direction. Dus die kan me ook niet doorvertellen. Dus ik kon het niet laten om gisteren toch last minute het ticket te kopen. Ik heb wel getwijfeld hoor, vanwege al die commotie ook. Van ja, was het nou echt een goede show? Was hij nou goed bij stem? Hij heeft gisteren op avond 3 het tegendeel bewezen. Aan alle haters. Het was zo'n dikke show. Hij was supergoed bij stem. Hij moest even inkomen. Hij moest wat losjes raken. Oké, dat is een gegeven. Maar waar je ook zit of staat in die zaal. Als je beneden staat, is het alsof je in de club staat. In de discotheek staat. Met die gigantische discobalmuur. Maar als je bovenin zit, zoals ik. Gewoon lekker op je gemakje zitten dansen. En een biertje erbij. En een feestje met vrienden. Dan heb je de avond van je leven. Het is zo'n goede show. En het is echt dubbel en dwars waard om nog last minute die ticket te kopen.
0: Oké.
1: Dus, Sophie, zie ik jou vrijdag in de arena? Ik ga sowieso nog een keer.
0: Kijk eens even. Het orakel heeft gesproken. Ja, Sebastian zat zelf heel hoog. Dus ik denk als je geen €1000 hebt neergelegd voor tickets en de verwachtingen daardoor lager zijn, dat je gewoon een hele leuke avond kan hebben. Hebben we dat ook weer opgelost. Teddy Swims is hier. Dit is Mr. Know-It-All. Welkom.

0: regelen de drank.
1: 3FM
0: terrast de goed.
2: Ik weet niet hoe het financieel met je gesteld is. Geen zorgen, ik ga nu niet dreigen om je bankafschriften in te kunnen kijken. Maar wat is het vandaag? De 21ste. Nou, grote kans dat de rekening aan de lege kant is op dit moment. Maar de terrassen des te voller. Vandaag ver boven de 20 graden. Dit weekend richting de 30 graden. Nou, er mag natuurlijk wel een aperolletje of 16 gedronken worden. Maar jij weet ook, dat is je financiële ondergang. Want die krengen die kosten 11 of 12 euro per stuk. Nou, laat het nou zo zijn dat we hier bij 3FM iets geweldigs hebben geregeld voor een paar gelukkigen. Morgen geven we namelijk niet een boekenbon weg, niet een cadeaukaart voor de bouwmarkt, maar iets wat we allemaal goed kunnen gebruiken. Terras te goed. Dus als je morgen de radio de hele dag aanhoudt op 3FM, is sowieso aan te raden uiteraard. Dan maak je kans op 3 rondjes voor jou en ook voor 3 vrienden. Mocht je denken, ik heb geen 3 vrienden, dat is niet erg. Dan neem je zelf gewoon een extra rondje. Dat is allemaal geen enkel probleem. Dus zet hem in de agenda. Morgen, de hele dag, maak je kans op terras te goed voor jou en je 3 vrienden. Ik heb er nu al zin in om dat weg te geven. Dus spreek ik je morgen sowieso.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

0: Jepsen en Call Me Maybe. Met straks sowieso weer een nieuwe Hocus Focus mix. En die is lekker vandaag.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Hier moet je horen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Geeft ruimte.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Hey jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus, waar wachten ze nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je...

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er tot...

0: Alert voor op deze donderdagmiddag. De nieuwste van 3FM Talent Lemmer. En uiteraard een nieuwe Hocus Focus mix. En nu een beuker van een bulletin. Stef Bandsta, een hele goede middag.
1: Zeker, goedemiddag. Er is een uitspraak tegen Ines Wesky.
2: NOS op 3.
1: De oud-advocaat hoeft namelijk niet opnieuw de cel in. Wel is Wesky volgens de rechter schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridwan Taghi vanuit de gevangenis in Vught. Die berichten gingen over drugs en geld. En dat had niet moeten gebeuren, vindt de rechter.
3: De rechtbank is van oordeel dat de verdachte de kernwaarden van de advocatuur in het hart heeft geraakt. En de georganiseerde drugscriminaliteit heeft gefaciliteerd.
1: Maar toch hoeft Ines Wesky dus niet de cel in. Volgens de rechter heeft de zaak namelijk al genoeg gevolgen gehad voor haar. Zowel voor haar carrière als haar gezondheid. De rechtbank legt Wesky daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat ze al heeft vastgezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Ander nieuws dan. Tegen Kamerlid Giri Markensauer zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Dat heeft te maken met deze uitspraak die hij deed over Palestijnen.
4: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa.
5: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment tegen
4: desnoods met geweld tegenhouden.
1: Ja, dat zijn die bij het journalistieke platform Left Laser. Het Openbaar Ministerie gaat nu kijken naar die aangiftes tegen Markensauer. Justitie verwacht dat er de komende dagen nog meer aangiftes gaan binnenkomen. En het Amphia ziekenhuis in Breda komt met een bijzondere actie tegen alle sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Ja, het gebied rondom de ingang van het ziekenhuis is al jaren rookvrij. Maar toch ligt het rond het ziekenhuis nu vol met peuken. In die koker zitten 10.000 sigaretten die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het ziekenhuisterrein. Ja, het ziekenhuis wil op die manier rokers afschrikken. Het weer een mix van zon en wolken bij zo'n 20 graden op dit moment. Morgen ook zon overgehouden en droog bij 24 tot 27 graden. Ja, richting het weekend zoveel steeds meer zon en zomerse temperaturen.
0: Zou je nog één keer die graden kunnen noemen?
1: 24 tot 27 graden.
0: Ja, oh, wat heerlijk.

0: A4 Antwerpen richting Rotterdam bij de Belgische grens ook 20 minuten. 3FM.
1: Ster. Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
9: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
8: Avotros.
9: Sophie Hielkema.
10: Ja, wat een prijzen 3FM Gouden Festivalbandje. Zometeen eens even schakelen naar die camping waar Andres Hodijk staat. Maar eerst de meeste muziek van Nederland. Dit is Olivia Dean bij 3FM.

0: Luister naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Noah Kahan, American Cars.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Het is alsof je met iemand aan het daten bent, maar die heeft dan het verkeerde kapsel. Dus je schrijft hem af, je denkt, nee, ik voel me daar niet tot aangetrokken. Gaat hem niet worden. Je spreekt de man een paar maanden niet. En dan ineens zie je een fotootje voorbij komen op Instagram. En dan denk je, zo, wat is daar gebeurd? Dit is even een hele andere koek. Nou, dat heb ik dus ook met Noah Kaan. Misschien jij ook wel, maar dan op muzikaal gebied. Dus niks op gebied van zijn kapsel. Die Stick Season, die we natuurlijk allemaal kennen, die grote hit. Ik vond het een beetje gezapig. Maar toen ineens een nieuw album en een ander fris geluid. En nu denken we allemaal, hey, hallo. Wat is dit voor leuks? Nou, de fans die lachen ons uit natuurlijk. Maar goed, beter laat dan nooit. Jordan is de nieuwste American Cars. Een hele goede middag, Sophie hier. Nog een uurtje en dan kan je de donderdagmiddag inluiden met Barend en Benner tijdens de bijna nummer 1 middagshow. En natuurlijk de grote finale van het 3FM Gouden Festivalbandje. Nou, daar gaan we zo meteen even naartoe schakelen. Maar eerst muziek. De soundtrack van je werkdag met zometeen Maan en Goldband. Stiekem is onderweg. Maar eerst deze van Avicii. Dit is Wake Me Up bij 3.

0: for You bij 3FM.
1: Het 3FM.
2: Gouden festivalbandje.
0: Ja, dat klappen mag ook gebeuren voor iedereen op de 3FM Festival Camping. Oftewel, camping nooit meer slapen. Daar wordt al voor de derde dag op 3FM gevochten voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Met vandaag eindelijk die grote finale. Onze verslaggever van dienst is Mr. Festival himself. Bestaat voor de helft uit Viper, heb ik me laten vertellen. Weet als geen ander hoe het is om tot het gaatje te gaan. We hadden echt geen betere persoon hiervoor kunnen vragen. Andres Odijk, om even in jouw taal te spreken, op een schaal van 1 tot fucking kut. Leven onze kandidaten nog een beetje daar op die camping?
3: Sof, onze kandidaten zitten er helemaal doorheen.
0: Oh.
3: Je moet je voorstellen, 3 dagen zijn ze aan het voor het Gouden Festivalbandje. Het ticket waarmee je naar 8 festivals kan deze zomer. Waarvan zelfs 1 internationaal. Je krijgt zakgeld mee. Het is de festivalzomer van je leven. En om die kandidaat een beetje tot leven te brengen voor de finale, ga ik eventjes naar de andere kant van de camping. Wacht, ik pak even mijn zwarte ton erbij. Hop. Even kijken, daar komt hij. 1, 2, hoppa. Oh, dat gaat niet goed. Ja, oh. Valt bijna in het zwembadje. Sof, ik heb namelijk een soort spa gecreëerd hier op camping Nooit Meer Slapen. Bestaande uit een lekker voetenbad. Ik heb de kandidaten maskertjes opgedaan. En ik heb ze allemaal een mango aperoli gegeven. Ze zitten er heerlijk bij. Ik ga even tussen ze inzitten. Want vanavond gaat 2 van de 4 kandidaten die hier zitten naar huis met het 3FM Gouden Festivalbandje. Ik ga even kijken. Ja, Ilse, hoe graag zou jij hem willen winnen, dat festivalbandje?
4: Ja, heel graag natuurlijk. Ik heb er zin in.
3: Tara, het concurrerende team?
5: Heel, heel graag.
3: Ja. Hey, als we nou eventjes... Want jullie zitten hier in dat... Ach, gat voor allemaal voeten, dat is minder. In dat bad met jullie voeten. Hoe is het gesteld met jullie mentale en fysieke gesteldheid? Ik ga het even aan Jonas vragen.
6: We zijn er allemaal helemaal klaar mee, denk ik. We zijn moe, we zijn kapot, we zien er niet meer uit.
3: Nee, dat klopt.
6: En ik heb het nou koud aan mijn voeten.
3: Ja, en jullie stinken ook, dus daarom dat maskertje. Jenny, als je wint, hè, dat zou toch zomaar kunnen. Naar welk festival kijk je dan het meest uit?
7: Ja, dat is geen twijfel over mogelijk, denk ik. Dat wordt wel echt Siget.
3: Siget? Ja, dat snap ik wel, met de trein erbij. Nou, weet je wat? Ik heb hier namelijk een schaaltje met komkommers. Die ga ik nog even bij jullie op de ogen doen. Even kijken. Ja, doe maar je hoofd naar achter. Hoppatee. Zo. Sof, ik zorg ervoor dat onze kandidaten helemaal klaar raken voor de finaleproef. Die wordt vanavond om 5 uur gespeeld. Dat hoor je natuurlijk ook gewoon op de radio. Jonas, mag ik trouwens even een slokje van die drank? Die moet ik even taste testen nog.
0: Lekker, Andres. En laat ze niet te lang ontspannen, hè? Want er moet wel gestreden worden. Hallo, 8 festivals, een Gouden Festivalbandje. Mag ze wel wat moeite voor doen.
3: Ze worden zometeen helemaal kapot gedrild. Maak je geen zorgen.
0: Heel goed. Vanaf de camping Nooit Meer Slapen. De grote finale nadert vanaf 4:15 bij Barend en Benner. Nou, dit is ook een feestje, hoor. De nieuwste van

0: Dream bij 3FM.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, dit is een topcombinatie. Je kan je beste beentje voor gaan zetten en ook jezelf rijk rekenen. Het is hoog tijd om even een tandje erbij te zetten. Net ietsje harder werken op die werkplek van je. En dat kan allemaal perfect tijdens de Hocus Focus Mix. Hey, die heeft altijd pit, hè? Altijd energie. Dat heb ik voor je geregeld. Daar ga je dubbel zo hard van werken. En als je dan zo lekker hard werkt, dan maak je ook nog eens kans op een goed gevulde snoeppot. Ik krijg regelmatig in mijn Instagram DM een foto binnen van de snoeppotten die dan binnen zijn gedruppeld op werkplekken. Ja, het siert de boel toch een beetje op. Die kan van jou zijn als je nu de NPO Luister-app erbij pakt. En even een berichtje stuurt naar de 3FM-app, wilde ik zeggen. Nee, de NPO Luister-app met jouw klusje. Dus laat even weten wat jij zo meteen gaat regelen tijdens die mix. Misschien ga je de kids van school halen. Moet de hond nog uitgelaten worden? Ga je een of ander rapport nog helemaal nakijken van begin tot eind? Wat het ook is. Je kan het perfect uitvoeren tijdens die Hocus Focus mix. Dus laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening, ja precies, die is 0 euro.
1: 3FM terrastegoed.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM. Luister morgen.

0: ineens een liedje op 3FM dat je denkt, nou, die was ik helemaal vergeten. Wat leuk eigenlijk, Coldplay en BTS en My Universe.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ben je klaar om de klauwtjes uit de mouwen te gaan steken? Het is nu de tijd om zo'n klusje van je to-do-lijst af te vinken. Ik ga bijvoorbeeld tijdens de Hocus Focus Mix even mijn tas opruimen. Die heb ik hier meegenomen. Er zit allemaal troep in. Plasticjes. Ik zie wattenstaafjes ongebruikt die onderin liggen. Een sticker. Wat zijn dit? Linzenwafels die half aangevreten zijn. Nou, dat is een klusje dat ik ga uitvoeren tijdens de Hocus Focus Mix. Maar hoe zit dat bij jou?

0: Ach, je klinkt nog vrolijk, maar eigenlijk is er helemaal geen reden toe, toch? Op deze zonnige donderdagmiddag.
1: Ja, weet je, de zon schijnt, dus dat is positief, maar de rest is stil.
0: Ach. Vertel even, hoe erg is de schade? Ben je daar achtergekomen inmiddels?
1: Ja, het was €800.
0: €800?
1: Ja, helaas.
0: En noem het lijstje even op. Wat was er allemaal gaande?
1: Ja, er was maar één ding kapot, maar ik was terug van onderweg van Comic-Con. En ineens begint de auto gewoon te remmen op de snelweg. Op een of ander noodprogramma of zo. En ik denk, wat de fuck is aan de hand? Heb ik die auto aan de kant gezet? Ja, dat bleek dus iets kapot te zijn wat best duur was.
0: Oh, maar dit is echt mijn nachtmerrie dat je op de snelweg rijdt en dat die hele auto begeeft.
1: Ja, want ik reed op cruise control en ik was heel leuk aan het praten met mijn vriendinnen. En ineens begint die auto te remmen piepen en ik denk, wow, wat is er aan de hand?
0: Ken je ook die filmpjes op TikTok of op Instagram? Dat is dan zo'n filmpje en dan staat er... in de titel staat er dan... heb je niet gemerkt dat je auto kapot is? En dan zie je altijd een vrouw op dat filmpje... die dan heel hard meeschreeuwt met muziek. Of dan memo's aan het opnemen was. Dat ben jij eigenlijk een beetje in de wagen, denk ik, of niet?
1: Ja, ongeveer. Maar gelukkig heb ik hem veilig aan de kant kunnen zetten.
0: Heel goed. Ja, en het doet een beetje pijn aan de portemonnee. Maar hoe fijn als je die auto zo meteen weer hebt?
1: Heel fijn, want ik mag hem heel vaak lenen van mijn ouders. Dus ja, weet je... Ik kan eigenlijk niet zonder.
0: En hoe kom je dan vervolgens bij de garage als je dan nu geen auto hebt?
1: Ja, maar gelukkig heeft mijn vader een werkbusje, dus daar zitten we nou in. En dan rijden we dan weer naar de garage.
0: Ah, kijk, ik ben niet met je aan het bellen terwijl je te voet langs de rails van de snelweg loopt met je hand.
1: Nee, dat zou
0: onderweg
1: zijn.
0: Naar de garage, dat zou heel dramatisch zijn. Ja. Nou, als schrale troost, het is misschien geen €800 waard, maar het doet toch iets met de mens, geef ik jou de snoeppot cadeau. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, wat super.
0: En geniet van de

0: Met mega hits. En zometeen zo spannend. De twee teams die een half uurtje geleden nog in de watten werden gelegd op camping Nooit Meer Slapen. Maar goed, ze moeten echt aan de bak voor die eindsprint voor het Gouden Festivalbandje. Ja, we begonnen met het opgeven als duo. Dat kon dan via onze site. En vervolgens moesten er heel veel challenges gedaan worden. Op dit moment nog twee duo's over die ontzettend dicht bij die prijs zitten. De grootste prijs van het jaar. Een Gouden Festivalbandje waarmee ze naar 8 festivals kunnen. Nou, hoe dat afloopt, kan je zo meteen horen bij de leukste middagshow van Nederland. Barend en Benner. 3FM.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren.

0: 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
4: Het zijn we.
2: Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op...

0: je al hoofd weer te zien.
1: Dat dacht ik.
2: Oké, jongens, we gaan beginnen. Grote show, grote prijzen. Onderweg naar de lente-apocalypse van 2026. Het wordt morgen 7100 graden. Oeh. En het laatste nieuws krijg je van Stef Walsa. Hier is NOS op 3.
3: Goedemiddag. Een bekende oud-topadvocaat is veroordeeld.
4: NOS op 3.
3: Het gaat om Ines Wiski. Ze is volgens de rechter schuldig aan het doorspelen van berichten van crimineel Ridouan Taghi. Die berichten gingen over drugshandel, investeringen en ook grote sommen geld. En de rechtbank vindt dat niet kunnen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
5: Ze heeft de kernwaarden van de advocatuur in het hart geraakt. Ze heeft de drugscriminaliteit van Ridouan Taghi gefaciliteerd. Ze speelde een essentiële rol bij het voortzetten van zijn criminele activiteiten. Ze had het privilege om vertrouwelijk met hem te communiceren terwijl hij vast zat. En dat heeft ze misbruikt.
3: Toch hoeft Wiski niet de cel in. De strafzaak heeft namelijk al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat, vindt de rechter. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Koning Willem-Alexander kijkt met zeer veel zorgen naar de anti-AZC-protesten. Dat zijn die vanmiddag tegen de pers.
6: Ja, we moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
3: Ja, op meerdere plekken in Nederland liepen protesten uit de hand. Er zijn vernielingen aangericht en ook is er brand gesticht. De koning zegt nu demonstreren mag, maar niet zo.
6: Ik hoop dat we weer een normale manier kunnen demonstreren. Dat we ook daarna het gesprek kunnen voeren, hoe we invulling geven aan een probleem wat we als land, als samenleving op moeten lossen. En dat is het huisvesten van asielzoekers, van statushouders.
3: En dit zei de koning allemaal in een park in Den Haag. Daar ging hij op de foto met zijn gezin. En in Lelystad is het politiebureau een korte tijd ontruimd geweest. Iemand kwam daar binnen met een handgranaat. Ja, die had het gevonden in een kringloopwinkel. De politie vond het niet zo verstandig dat die handgranaat was meegenomen en heeft voor de zekerheid het hele pand ontruimd. Daarna heeft de explosieve opruimingsdienst de granaat onschadelijk gemaakt. En sinds vanmiddag is het politiebureau in Lelystad weer open. Het weer vanavond blijft het overal droog. Morgen zon overgoot in Zuid-Allevenbaren. Droog ook bij 24 tot 27 graden. Ja, dit weekend, hè, daar gaat het vooral over. Nog meer zon en zomerse temperaturen.
2: Met het verkeer. Sorry hoor, Stef, je bulletin was echt tof. Maar het is een klein inside dingetje. Zover weer terug, weet je, die is weer uit het ziekteveld verdwenen. En dat doet een hoop dingen met een mens. Oké, 3 met het verkeer. De A2 Eindhoven Utrecht voor Kerkdriel. 60 minuten. De A2 Utrecht en Bosch voor Everdingen 32. De A4 Antwerpen Rotterdam voor Bergen op Zoema. 31 minuten. De A15 Nijmegen Gorkum voor Arkel. 19 minuten.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
6: Domino's.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maakt

0: 50 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: 3FM. Want Barend en Benner.
7: Barend en Benner, Nel uitermate vervelend. Dat merk en voel ik weer aan alles.
8: Ja, recalcitrant.
7: Ja, precies, dat is het. Dan heeft ze thuis weer wat. En dat gaat ze zo meteen vertellen. Dat is wel echt waar, hè?
8: Ja.
7: Maar wij zijn er gewoon voor je tot en met 7 uur vanavond. Grote show. We gaan het hebben over de naderende lente-apocalypse. We hebben een beetje bestaan nog. De finale van het Gouden Festivalbandje. En wat dacht je van de beste muziek van Moeder Aarde? Hey.
9: Wow.

0: Brood en Baket.
1: Misschien lekker, joh.
0: Misschien wel even leuk om een lokale ondernemer in het zonnetje te zetten. Welkom trouwens, dit is Baart en Benner. Aflevering 80 triljard. We zijn onderweg naar de lente-apocalypse van 2026. Morgen 17.000 graden. Mm. En mijn vriendin, die heeft vandaag een mbo-leerling of 14 een droomdag bezorgd. Die moest namelijk college geven.
1: Oh, wat leuk. Ja,
0: over een technisch onderwerp. En,
1: iedereen in love.
0: Ik kan me voorstellen dat die jongens nog in de war zijn natuurlijk. Maar die kregen ook een pakketje mee naar huis. En daarin zat dit.
2: Oh, wat is dit echt?
0: Ja.
2: Dus dit is echt... Dit
1: hoe
2: is
1: noem je dit? Speculaasbeuker?
2: Dit is gewoon super lekker.
0: Ja, de Barnevatse kracht achter het ambacht. Coat is altijd leuk, hè? Het is allemaal verboden natuurlijk, maar een lokale ondernemer altijd goed. Coat, code rood, lekker.
3: Wat?
0: Ja.
3: Heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
0: Niet gehaald. Ik wil graag beginnen, want wij doen even een rondje door alle... Heel even wachten hoor, want die tafel is dan op donderdag een soort van...
2: Ja, dus ze hebben gesurfaced.
1: Oh, maar dan hebben ze alle knopjes gezet.
0: Die hele studio staat hier op een standje dat ik denk... Heeft hier een tyfoon doorheen gewaaid of zo. Maar goed, oké, we gaan ons best. Even een klein rondje door de nieuwtjes die het nieuws van de NOS niet halen. Maak je geen zorgen, het is niet al te heftig. Ik heb hier misschien wel een flagrante leugen om gelijk de bom mee open te trappen. Uit een onderzoek blijkt dat veel mannen zichzelf al na 26 minuten vervelen... tijdens het shoppen met hun partner. Dat kan niet kloppen, dat moet 26 seconden zijn.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Jammertje.
2: Ja, de inwoners van Zwartsluis zijn er klaar mee. Hun brug was niet om aan te zien. Helemaal smerig, verroest. Dus het Rijk deed er niks aan, de gemeente niet. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben zelf de kwast gepakt. Ja. En ze zijn aan de slag gegaan. Ze hebben alles mooi geschilderd. Maar ze mogen het niet afmaken.
1: Nou, wat doen?
2: De gemeente zegt, dit is vandalisme. Oh, ja. Die mogen niet zomaar zelf schilderen.
1: Als het heel netjes met een goed kleurtje doen. Maar niet zeg maar pimpelpaas met witte stippen.
0: Maar dit is waar een wereld vol met bureaucratie uiteindelijk kapot aan gaat. Hè. Regelgeving en onzin. Pak die kwast en laat die brug lekker geverfd worden, man. Houd toch op.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nelly.
1: Niemand in de Haagse Volenwijk vindt het gek dat de straten naar vogels zijn vernoemd. Nou, dat is natuurlijk inderdaad helemaal niet gek. De Pauwelaan, nou, hartstikke leuk. De Vuutlaan, de Zijzelaan, hartstikke leuk. Alleen nu heeft er iemand bedacht dat er onder die bordjes komt te staan de vogel van de naam. Dus er staat er Vliegenvangerlaan, staat er eronder een notitie, de vogel van de naam. De naam van de vogel. Dat is toch idioot? Achterlijk, zo dom zijn we toch niet? Als je nog iets verteld had...
2: Ik snap wel dat dit het nieuws niet heeft gehaald.
0: Nee, heel goed.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Niel, had je toevallig nog vrije dagen die opgenomen moesten worden?
1: Nee, maar dat is nog iets. Is geel, kan snel vliegen, whatever.
0: Heel goed, Nel.

0: en Jack Stel bij Barend en Ben. Hebben die al een keertje in Beentje Bestaan nog gehad?
1: Wie?
0: DJ José.
1: Nee, maar ja, hij bestaat dus blijkbaar nog.
0: Ja, dat is waar, maar dit is een remake, weet je wel. Dus ja. Op zich, DJ José, die is ook alweer wat ouder. Die kunnen we best een keertje checken. Heeft ook deze klapper ooit gemaakt? Ja, volgens mij hebben we DJ José al gehad.
1: Ja.
0: Kijk, we maken dit programma ook al langer.
1: Ja, het is wel ernstig.
0: Ja. Zometeen een nieuwe Beentje Bestaan nog. Maar daarin ook een grootheid van de draaitafels, om het zo maar te zeggen. Nel, ik weet niet wat je allemaal voor gekke gezichten aan het trekken bent. En wat voor bijvallen je af en toe hebt. Maar je lijkt een beetje in de imbeciele fase van een dementerende bejaarde beland. Af en toe, als ik naar je kijk. Wat is er aan de hand?
2: Nee, ik zat gewoon zijn naam al in mijn hoofd te doen.
0: Oh, oké. Okay. Oké, okay, zometeen. Okay, right. Maar je bent niet helemaal in je doen, hè?
2: Ja, mijn kleintje heeft een oorontsteking.
0: Ja.
2: Dat is echt zielig, joh.
0: Ja.
2: Maar ik kreeg allemaal tips. Een washandje met kamillebloemetjes en dat even op de oortje leggen. Maar,
1: olijfolie.
2: Olijfolie in het gaatje?
1: En ook in het oor?
2: Nee, ja, in het oorgaatje. Volgens mij moet je er nooit wat in stoppen. Nee, dat was een heel raar gesprek. Volgens mij moet je er altijd afblijven. Ook niet met een wattenstaafje in.
0: Nou, ik heb misschien een hele eenvoudige tip, hoor. Dat is misschien om het even een beetje te breken. Maar misschien moet je... Ze heeft last van de oren, toch?
2: Ja.
0: Misschien moet je thuis gewoon eens een keer een ander radioprogramma opzetten. Misschien is dat hetgene wat...
2: Ja, ik heb wat een Q-music op.
0: Ja, misschien.
1: Daar ga je.
0: Daar ga je.
1: Met je oorsteking.
0: Oké, Nel, rustig aan. Het is de donderdagmiddagshow van 3FM. We gaan ervoor. Dit is Barend en Benner. Dr. Dre is...

0: een interessante gozer, die Jelly Roll. Die is 5,30 meter, weegt 200 kilo. Zat in zijn jeugd al heel veel in gevangenissen en in zorginstellingen voor mensen met een hele grote rugzak. Was verslaafd aan cocaïne, marihuana, alcohol, opioiden en pijnstillers. Vervolgens dat helemaal omgedraaid. Geloof ik mag geworden. Groot succes met platen, optredens in grote stadions. En een succesvolle vrouw is ook niet onbelangrijk. Die ook nog eens een van de grootste podcasters is van Amerika. Je kunt denken in Nederland, hè, het is geweldig deze week. Kief Jansen, Egmond Gijp. Een grote podcast. Top, weet je wel. Dat heeft dan 100.000 luisteraars. Dat is al heel erg veel, weet je wel. Barend en Benner, net een nieuw deel uit. Ranking Reviews, weet je, ook top natuurlijk. Maar op Amerikaanse schaal, als je nou gewoon 8, 9 miljoen luisteraars hebt. Daar draait het daar een beetje om. Dat is wel heel erg leuk. Maar goed, waar ik even naartoe wil. Die Jelly Roll, gelijk interessante gast. Goede plaat, I'm Good. En wat ik mezelf dan bedacht, is omdat zijn vrouw dan ook podcaster is. Ik zit er in één keer te fantaseren. Hoe zou het zijn als wij dit radioprogramma een keertje laten presenteren door onze partners?
1: Wat grappig.
0: Ja, gewoon echt dat we een keer op donderdag denken van, hier heb je de sleutel.
1: Ja.
0: En dat dan gewoon ook echt in dezelfde rol verdelen. Dus mijn vrouw zit hier, jouw man zit daar en jouw vrouw zit daar.
2: Ja, lachen.
0: Is wel een goed idee, toch?
2: Vind ik heel erg leuk.
0: Ja, laten we dat dan gewoon een keertje doen.
2: Ja.
0: Ook om dan gewoon onze eigen carrière uit te schakelen, omdat het dan blijkt dat er 3 totale nitwitten.
1: En dat zij
0: het
1: veel beter kunnen. Precies. Gaat snel.
0: Check het even trouwens vanavond na 7 uur in je favoriete podcast device, NPO Live. Natuurlijk, dat is de beste plek om te zijn. Barend en Benner, nieuwe editie. Rankende reviews waarin we een libido booster testen. En dat vond ik niet lekker. Dat vond ik ongemakkelijk.
1: Ja, was het ook.
0: Ja, zeker.
1: Wel leuk.

0: Ik wil je even wat laten horen. Dat is dit geluid uit de lente van 2007 alweer. En het is ook het geluid wat we zometeen hebben in Beentje Besta je nog. Een beetje DJ'tje besta je nog. Maar ja, wat is het ook alweer? Ik zou het knap vinden als je zou weten waar het om gaat. En laat het even weten via de NPO Luister-app.
1: NOS op 3.
0: Het gaat om een Nederlandse jongen. Geen internationale superster vandaag, maar gewoon een Nederlander. En de grote vraag is, wie is het? Leuk om hem te spreken en voor mij persoonlijk bijzonder. NOS op 3 met niemand minder dan Stef Wanstra. Stef, goedemiddag jongen.
2: Goedemiddag. Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege de crisis in Ter Apel. Die vluchtelingen worden opgevangen op bestaande opvangplekken voor de periode van een half jaar, meldt de gemeente Amsterdam nu. Afgelopen nacht sliepen 50 mannen in een buurgemeente van Ter Apel, Stadskanaal. En Hart van Nederland vertellen die vluchtelingen hoe dat was.
3: You know, here outside it's so cold. Even in a warehouse it was cold. So what about here outside?
4: It was cold, and but we are groups, so we smoking marijuana, and we listen to music, and we play to the good.
2: Ja, je hoort het, ze proberen er nog het beste van te maken dus. Vier anderen hadden de bus gemist in Ter Apel en sliepen daarom op een veldje voor de poort daar. Het Rode Kruis zegt dat de situatie in Ter Apel super onzeker is en daarom blijven hun hulpverleners daar de komende dagen nog om eten, water en dekens uit te delen.
0: Ja, ik spreek geen Pakistaans en geen Palestijns en geen Syrisch, maar er zullen ook een hoop gasten zijn geweest die in het centrum van Stadskanaal om zich heen hebben gekeken en dachten, hebben we hier nou dat hele eind voor gelopen? Stadskanaal is echt erg hoor. Stadskanaal is echt een vreselijke plek. Stef, jij weet het.
2: Ik weet het, ik heb 5 jaar voor RTV Noord gewerkt.
0: Daarom, Stadskanaal is gewoon, tenminste, is in mijn beleving eerlijk, Stef.
2: Maar er zijn ook heel veel mensen die wonen daar met heel veel plezier.
0: Ja, maar Stef, we zijn. Ja, maar Stef, kom op, we werken niet voor. Ja, kom op, Stadskanaal is geen lekkere plek, toch?
2: Nee, ik werk voor de NOS.
0: Ja.
2: Er is ander nieuws ook nog. Er is een minderjarige opgepakt voor het bedreigen van een Joodse school in Amsterdam. Die school bleef vandaag ook dicht daarom. Ook is er extra beveiliging ingeschakeld. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. Die minderjarige jongen werd diezelfde avond nog opgepakt. Bij de Joodse school ging afgelopen maart ook al een explosief af. Burgemeester Halsema noemde het toen een aanslag. Ja, en als je grasmaaien zegt, dan zeg je Halle. De Amerikaanse Halle Reiman gaat er zelfs mee de geschiedenisboeken in nu. Ze heeft namelijk het wereldrecord grasmaaien op haar naam gezet. Onder de 15 minuten maaide ze een volledig American voetbalveld. Ja, Halle is grasmaai-influencer en maaien is echt haar leven, zegt ze. Voordat ze de wereldrecordpoging deed, stond ze al te springen.
5: I love mowing. I love going fast. You know, like four-wheeling. I know I can be fast. And to set a record with Relco would just be incredible experience.
2: Ja, op haar zit maar deze er 14 minuten en 51 seconden over het American voetbalveld. Naar haar bijnaam is dan ook niet voor niets Lawn Queen.
6: Ja, geweldig werk, man. Maaien, grasmaaien, heerlijk. Dat vind ik ook, hoor. Ja, en dan, het is zo satisfying dat je zo die banen trekt. Heerlijk.
7: Ja, maar ik heb er eentje met zo'n bak erin. En dan moet je hem de hele tijd legen. Vind ik echt vervelend.
6: Dat moet je niet doen, je moet een mulger.
0: Nee, ook mulger? Man, ik ben bij jou thuis geweest. Dat is zeg maar, als mijn haar iets te lang is,
7: nee,
0: dan heb ik jouw grasmat in mijn nek, zeg maar.
7: Ik heb het over het volkstuintje.
0: Oh, het volkstuintje.
7: Ja.
0: Oh,
7: ja, die is iets groter.
0: Vergeet altijd even dat ik hier te maken heb met grootgrondbezitters en paardenhouders. Nou Stef, wij als eenvoudige jongens, ik vraag jou wat het weer wordt en dan vertel jij wat het gaat doen.
2: Ja, nou lekker maaiweer kun je wel zeggen. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een zonovergrote dag. Het blijft ook droog. 24 tot 27 graden. Dit weekend nog veel meer zon en zomerse temperaturen komen eraan.
0: Lekker zeg. Stef, dankjewel jongen. Yo. Wat gaat het verkeer doen of wat is het verkeer aan het doen?
7: Ja, het is druk op de weg. De A2 Amsterdam Den Bosch voor afrit 1. Voor dingen 35 minuten. De A7 Den Hoever Heerenveen voor Kornwerderzand. 1 minuut, komt er een ongeluk, de weg is daar dicht. Verkeer richting Friesland via Almere en Emmeloord. Verwachte eindtijd vanavond om 8 uur. De A27 Almere-Gorkum voor Everdingen 33 minuten. De A28 Amersfoort-Groningen voor Zwolle-Noord 60 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein 52 minuten.
0: Ik krijg gelijk een berichtje van José. Oei, nu doe je een trouwe luisteraar pijnbarend. 18 jaar met veel plezier opgegroeid in Stadskanaal.
7: Ah.
0: Kijk, dat doet er ook niets aan af. Maar het feit dat ik er 2 keer ben geweest en dacht, oeh.
7: Ja, maar dat dacht je ook bij mij thuis.
0: Nee, maar dat mag er ook zijn.
6: Ja,
0: dat hoeft niks te zeggen over jouw ervaring, José. Weet je, dat is ook. En waarschijnlijk zit ik ook helemaal naast.
6: En misschien José ook wel slecht ziet.
0: Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Of heb ik gewoon geen cognitief vermogen? Dat laatste sluit ik niet uit.
8: Pennen aan, werk uit. Parat wilt jouw zoon naar huis. Pauze op de beat als ik kan geroe. De dag staat nu.
9: We zijn nog lang niet moe.
8: Ey yo Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: met de middagshow op 3FM. Leetjes.
1: Het is niet geraden.
2: Nee.
1: Wat we zometeen hebben in Beetje Besta Je Nog, dit geluid.
3: Wel, dat is zo funky.
1: Het is zo funky.
3: Het is zo funky.
1: Maar je kent de track wel en je wil de man erachter ook horen. Binnen nu en een goede 10 minuten in Beetje Besta Je Nog voor de donderdag na Mr. Bruno Mars.

0: Je moet toch een beetje proberen op dagen dat er dingen gebeuren die je niet zo heel vrolijk maken. Zoals vandaag er een heel groot ding is, namelijk dat Ajax voor het eerst in mijn voetbalbestaan zoiets troosteloos mee moet maken als de play-offs om de Conference League vanavond om Volendam, in Volendam om 6:45. Moet je toch dingen doen die je een beetje vrolijk maken, en daar is dit radioprogramma er eentje van. En daar is de ontmoeting die we zometeen gaan hebben in Beentje Besta Je Nog er ook eentje van. Zometeen in Beentje Besta Je Nog. Een van de eerste artiesten die ik draaide ooit op de radio. En dat was alweer in 2007. Had een grote hit met Fedele Gras. En hij heet Funkerman.
1: Yes.
0: Wat wil jij zeggen nou?
2: Nee, ik zat aan je lippen geluisterd.
0: Moet je vaker doen.

0: bandje.
1: Leuk dat jullie allemaal zijn.
2: Besta je nog?
0: Ardy van Beek, a.k.a. Funkerman.
3: Nee.
0: Welkom in bandje besta je nog. In dit geval DJ'tje besta je nog, maar dat klinkt wel heel kut. Dus we maken er gewoon een beetje bestaan van. Het is ontzettend vet om jou eindelijk aan de telefoon te hebben. Ik ga even een paar data naar jou gooien. Mijn allereerste radioprogramma, wat ik ooit maakte op Midland FM, dat was op 2 april 2007.
3: Ja.
0: En jij weet wel wie er toen een hele grote hit had.
3: Nou, ik weet niet precies de datum, moet ik zeggen.
0: Dit was jouw hit toen.
3: Ja.
0: Hey, ken je hem zelf nog?
3: Ja, Wheels in Motion.
0: Ja. Kun je wat vertellen over die tijd?
3: Ik was al heel lang bezig, maar toen kwamen er in één keer een aantal dingen samen, waardoor in één keer dingen beter op hun plek vielen. Ik denk dat een beetje momentum.
0: Je zat ook een beetje op de Fedele Grand trein natuurlijk, die het jaar daarvoor een wereldhit had met Put Your Hand Before Detroit. En dit is dan een samenwerking van jullie. Wat was jullie de relatie?
3: Ik begon een platenlabel, Flamingo. En de eerste plaat was eentje van Fedde, was Get This Feeling. Dat was ook een plaat die in de dance scene het heel goed heeft gedaan destijds. En de tweede plaat die we uitbrachten was er eentje van mij. De derde weet ik niet meer precies. En de vierde was Put Your Hands Up for Detroit. En toen en nummer 5 of 6 was Speed Up. En zo ging dat even een tijdje verder. En we waren eigenlijk niet eens bezig om
0: hits te maken.
3: Of zo. Nee, we wilden gewoon dingen maken die we vet vonden om te draaien. Ja. En,
0: wij willen ook nooit hits maken, maar we maken ook echt daadwerkelijk geen hits.
4: Het is wel mooi, want we hebben heel veel artiesten in het item. En die zijn toch best wel vaak hoor je dat ze genaaid zijn door de platenmaatschappij. Maar jij was de platenmaatschappij.
0: Ja,
4: dus we hebben hier een gefortuneerd man aan de lijn.
3: Ja, nou ja, op dat vlak wel. Ja, en ik denk dat als je verder komt in je carrière, moet je ontkomt er niet aan om genaaid te worden. Om wat minder leuke dingen mee te maken. En het beginnen van een eigen label was destijds ook een beetje van, hé, laat ik het maar gewoon zelf gaan doen. En dan zien we wel waar het schip strandt. En het werd me door iedereen afgeraden, hoor. Want ik werkte destijds bij een platenlabel. Die zei, je bent helemaal gek, dat gaat je nooit lukken.
0: Ja, nee, die dachten ook van, laat het maar gewoon bij ons komen. Dan zien we verder wel, ja, tuurlijk.
3: Ja.
5: En dan stap je in verschillende vliegtuigen. Waar val je dan in met je neus?
3: Ik ben nooit een liefhebber geweest van reizen. Dus voor mij was het sowieso bijzonder. Maar de ervaring van, ik deed op een gegeven moment 150 vluchten per jaar. Zo. En dus er zijn een paar dingen tegelijk aan de hand. Je wordt overal met open armen ontvangen. Je wordt super lief behandeld. En je staat gewoon iedere keer op een leuke plek waar mensen zin hebben in een feestje. En ertussenin zitten momenten van eenzaamheid. Van in een vliegtuig zitten urenlang op vliegvelden. En op plekken komen waar mensen een heel andere cultuur hebben. En weet je wel, het was op heel veel punten gewoon wel een leerproces. Het was heel leuk. Ja. Op dat moment vond ik het niet altijd leuk, hoor. Ik vond het draaien altijd leuk.
0: Ja.
3: Maar het reizen en het fysiek zware eraan was soms ook een beetje uitdagend.
0: En nu? Wat is er nu gaan in je leven?
3: Ik zit 5 dagen in de week muziek te maken en sets voor te bereiden. En ik rij nog steeds in het weekend naar allemaal leuke feesten.
0: Goed, man.
3: En soms mis ik een beetje de aantallen buitenland. Maar dan kom ik thuis en dan heb ik mijn gezin. En dan denk ik van ik zou er ook wel heel veel van missen als ik nu de helft van mijn week in een ander land zou zitten. Dus het is ook al dat het mooi is gelopen en het avontuur van mijn leven precies juist is eigenlijk.

0: Le Grand. En deze ketser hoorde je dan ook weer Speed Up Bebaan. Ik ben er onderweg naar het Gouden Festivalbandje, Nel.
1: Nee, het was mijn allereerste interview met Fede Le Grand.
0: Jouw allereerste interview?
1: Oh, met een echte DJ.
0: Maar waarvoor dan? Waar was dat voor?
1: Dat was voor, dat heette Wild Hits.
0: Oh!
1: Ja.
0: Echt?
1: Dat was een soort online... Ja,
0: clips en TMF, ja.
1: Ja.
0: Ik zou er nog voor gaan werken.
1: Nee.
0: Ja, er was
1: dus
0: zo...
1: onze wegen, we hadden zich bijna eerder gekruist.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat had dus bijna van bovenaf wilden ze dus dat wij elkaar zouden ontmoeten.
2: Nou, het is al eens eerder gebeurd, maar...
0: Daar weet jij niks meer van. Ik heb GHB in je drinken.

0: niet zometeen.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
11: Lot, je bent op de radio, hè?
10: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
11: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
10: Ja, dat wou ik dus zeggen.
11: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen.
15: Nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen.

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: 3FM. De finale van het Gouden Festivalbandje. 8 festivals. En als het gaat om Siget, reis en verblijf er ook nog bij. Prijs te waarde van 5000 euro. De finale krijg je zo meteen. Eerst de NOS 3. Hier is Stef.
3: Goedemiddag. Amsterdam gaat helpen vanwege de situatie in Ter Apel.
4: NOS op 3.
3: De hoofdstad vangt in totaal 230 extra vluchtelingen op. En die kunnen daar 6 maanden lang blijven. Allemaal vanwege het tekort aan opvangplekken in Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit overvol, waardoor mensen buiten moeten blijven. De burgemeester hoopte daarom al dat andere gemeenten zouden helpen.
5: Nederland kent meer dan 300 gemeenten. Als iedereen een beetje inschikt en een beetje ruimte maakt, ja, als je deze mensen versneld naar je gemeente toe haalt, geeft dat weer ruimte en daarmee om te voorkomen dat mensen op het grasveld komen te liggen.
3: Afgelopen nacht schoot Stadskanaal al te hulp. In die buurgemeente van Ter Apel zijn toen 50 mannen opgevangen. Een bekende oud-topadvocaat is veroordeeld. Het gaat om Ines Wesky. Ze is volgens de rechter schuldig aan het doorspelen van berichten van crimineel Ridwan Taghi, haar oud-cliënt. Het gaat om info over drugs en geld. Maar Wesky hoeft van de rechter niet de gevangenis in, zegt verslaggever Litwin Gevers.
6: Ze is al met pensioen. Ze heeft al volop geleden een ontluisterend einde van haar carrière als gerenommeerd advocaat, zei de rechtbank. Haar reputatie is aan gort. En bovendien heeft ze een hele broze gezondheid. Eigenlijk zegt de rechtbank, een straf heeft gewoon geen toegevoegde waarde.
3: Ja, ze hoeft niet de gevangenis in dus. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist tegen Wesky. En het is alweer eind mei en dat betekent voor veel mensen een extraatje op de bankrekening. Het vakantiegeld wordt jaarlijks rond deze periode uitgekeerd. Maar veel mensen gebruiken het helemaal niet voor vakantie.
7: Ik ga denk maar weer eventjes een beetje sparen.
8: Maar vakantiegeld gaat naar de spaarrekening, denk ik.
9: Ik denk, ik ga wel sparen. Misschien volgend jaar ga ik wat mee.
8: Ik heb 2 kleine kinderen, dus eigenlijk probeer ik een beetje een buffer op te bouwen. Dat als er iets gebeurt, dat ik in ieder geval een beetje geld over heb.
3: Nou, en voor het weergeld, dat ziet er goed uit. Vanavond blijft het overal droog. Morgen zon overgoten. Ook droog bij 24 tot 27 graden. En dit weekend nog veel meer zon en zomerse temperaturen.
2: 3FM met het verkeer. De A7 en ongeveer de Veen voor de Lorentsluizen. Daar is een ongeval gebeurd. Verkeer richting Friesland. En dat kan allemaal via Almere en Emmeloord. En dat via de route A1, A6. Vanavond tot een uurtje of 8 is deze ellende gaande. A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Zuid 60. De

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: 3FM. Barend en Benner.
8: Ja, de finale van het Gouden Festivalbandje. Dat gaat eraan komen binnen 10 minuten. En daarbij hebben we ook nog de filering van het Koningshuis. Donnel.

0: middagshow 3FM, Harry Styles, American Girls. Dit zijn ze.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ja, Jarmer mag even beginnen vandaag.
3: Oh ja?
0: Ja, even een dingetje wat jou bezighoudt op de dag van vandaag.
3: Nou, we gaan zo even naar de camping, naar Andres.
0: Andres, ben je er klaar voor?
4: Ja, natuurlijk ben ik er klaar voor. De vraag is alleen, zijn de finalisten er klaar voor? Jonas, hoe voel je je?
5: Ik voel me heel gespannen, maar ik ben ook wel zeker.
4: Ja. Ik zal eens even uitleggen wat hier gaat gebeuren, Barend en Nelly. De finale om het 3FM Gouden Festivalbandje staat op het punt van beginnen. Hoe wordt die finale gespeeld? Dat bandje is je ticket tot 8 festivals deze zomer. Alles geregeld, alles betaald door 3FM. Het is de zomer van je leven. Hoe win je dat Gouden Festivalbandje? Op de camping is een soort stormbaan gecreëerd. Er is een heel parcours wat de kandidaten, de finalisten, gaan afleggen. Ze hebben een hele gevulde, lopen even naar toe. Boulder car, die moeten ze door volleybalzand tussen Dixies heen brengen. En het allermooiste is, er ligt ook nog een zeepbaan vol met groene zeep. Ze moeten een podium over. Met andere woorden, er gaat weer zometeen keihard gestreden worden. En hoe is het met de spanning, Ilse?
6: Ja, ik ben echt heel gespannen.
4: Ja, ik zie het ook.
6: Spannen, ja, je ziet het aan mijn kopje.
7: Maar we zijn er wel echt klaar voor.
0: Ja. Hey, dat is de spirit. Dat is
4: de sportkleding is aan. We dat gaan is... even warming up hier en dan komen we zo bij jullie terug.
0: Het is Expeditie Robinson een beetje.
3: Ja, nou ja, als ik het hele programma zo hoor, dan was ik een krantenwijk gaan lopen. Met die zeebanen zo. Dat vind ik eng hoor.
7: Nah, ja, maar dit zijn strijders.
0: Dit zijn strijders
7: zijn het.
0: Kort nieuwtje vanuit mij. Barend en Benner, ranken de reviews en libido boosten door het hele team getest. Staat online in je favoriete podcast app. Ja. Check hem even. Luister hem. Laat weten wat je vindt. En geef een review
3: Hij
0: aan de podcast zelf.
3: Net pas slap.
0: Wat zeg je?
3: Hij is pas net slap.
0: Ja, precies. Kun je aangaan. Daarom. En Nelly is er net klaar mee.
7: Ja, nou, inderdaad.
0: Kom maar eens even door, Nel. Wat heb jij vandaag? Wat heb
7: je kon het niet onder stoelen of banken schuiven. Maar de jaarlijkse fotosessies met de Oranjes zijn geweest. Ja. En daar hoorde ook een interviewtje bij.
0: Ja.
7: Er was een bij de hand interviewster.
0: Ja, heel goed. Oké, er wordt een vraag gesteld aan Alexia.
7: Precies, ja.
8: U bent op een leeftijd, net als uw zussen, dat u misschien gaat daten. Dat is natuurlijk allemaal privé, maar dan, maar dan komt er toch ineens een foto op een tijdschrift terecht. Van u die instapt in een auto van een bekende zanger, Antoon. Dan wordt er gezegd, nou, mag die foto wel of niet gepubliceerd worden? Hebben ze een relatie of niet? Wat doet dat met u, die commotie?
9: Ja, met al die mediaregels, wel of iets wel of niet mag. Kijk, dat kunnen we allemaal achterwege laten. Ik denk dat er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. En, maar er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
8: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Wat is uw relatie met Antoon?
10: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
9: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken. Maar ja.
8: Heel goed.
9: Maar dat.
0: Ja, Nel, ik hoop echt dat jij eens even gaat doen wat ik hoop dat jij ook bent.
7: Nee, ik zal jou vertellen.
0: Ja.
7: Los van, je weet wat ik van het Koningshuis vind. Het Koningshuis geneuzel en bla bla bla.
0: Ja.
7: Alexia heeft toch gewoon een relatie met Antoon. Dat hoor je uit alles. Toch?
0: Nee, ik denk dat juist dat over is.
3: Dat denk ik ook, dat is over.
0: Ik hoor echt een beetje een gebroken meisje.
7: Nee.
0: Ja, wel man, dat hoor ik.
3: Ik vind het stoer van die RTL mevrouw. Dat eindelijk is iemand een keer als journalist doet wat hij moet doen.
0: Inderdaad,
3: namelijk die vraag stellen.
0: Inderdaad.
3: En die vraag wordt gesteld.
0: Ja. En dan gaat moeder Maxima, die gaat even haar eigen dochter voor de bus gooien.
7: Ja, terecht, dat is je taak als moeder.
0: Nee, dat vind ik niet goed.
7: Oh, dan ga je dan voor de bus gooien?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dat help je haar toch niet mee. Laat het lekker doen.
7: Ze heeft eerst het hele verhaal gedaan en dan gaat die bij de hand journalist als nog een keer vragen.
0: Bij de hand de journalist. Er staan daar 6 mensen gesponsord op. Kijk, dat Koningshuis moet je natuurlijk aanpassen naar 2026 maatstaven. En dan moet je zeggen, hey, jullie gaan allemaal gewoon werken. Jullie krijgen allemaal gewoon een normaal inkomen voor hetgene wat je doet. Dat is werk. En de gunsten die daarbij komen, namelijk dat wonen in dat dikke huis en af en toe een keer een lintje doorknippen in Zuidoost-Sulawesi of op Saba, dat krijg je erbij als geneugde. Dat is prima. Maar verder gaan we natuurlijk niet deze mensen fetigeren met aparte vraagjes. Er staat daar een meerderjarige vrouw, staat daar u te zeggen tegen een meisje van 18. Er staat Maxima.
7: Dat
0: is privé, dat is privé. Dat bepalen wij wel of dat privé is.
3: Ja.
0: U gaat niet over de vragen. Bent u nou helemaal gek geworden? Ik vind het echt, ik heb niks persoonlijks tegen die mensen. Maar wat zou ik toch nog ontzettend aan de drank en de drugs en de slaappillen zijn als ik het leven van die mensen had. Ook die mensen kunnen zichzelf niet meer serieus nemen.
7: Nee, maar dat denk ik ook. Dan zie ik ook Willempie, ik mag Willem zeggen. Zit ik ook ernaast staan als een vader. Dan zie ik mijn eigen vader naast me staan. Dat iemand vraagt van, nou, heb je nou wel of niet met Daan geneukt? Want dat is eigenlijk een beetje wat ze vragen, toch? En dan staat Willem ernaast zo. Ik hoorde Antoon echt. Ja, ik hoorde hem. 2 seconden. Kan toch niet?
11: Het is... Ik vind het heel goed dat ze de vraag stellen. Alleen ze hadden van tevoren, wisten ze dat die vraag kwam, zouden ze gewoon kunnen zeggen,
0: nee, maar dat hoor je dus. Je hoort dus nog zo'n toontje bij Maxima. Vind ik heel vervelend.
7: Dat vind ik juist goed. Nee. Je neemt het altijd op voor je dochter.
0: Nee, ook bij Maxima hoor je weer zo'n toontje van, dit mag jij niet vragen.
11: Nee, die dochter die had gewoon van tevoren al wist het, had ze gewoon kunnen zeggen, dat is privé, daar hou ik liever voor mezelf.
0: Zo is het. Oké, jongens. Ja. Verder nog vragen?
7: Nee.
0: Nee, zo.

instarten is al een soort van instant geluksmomentje. Breng me terug naar heel veel plekken waar ik je niks over kan vertellen. Maar laten we allebei wel genieten van hetgene wat het is. Deadmau5, 3 minuten, 20 minuten, topniveau.

0: me terug naar zo'n mokervette periode uit mijn leven. Het was ergens 2011, 12, 13, ik heb geen idee. Een van mijn beste vrienden begon ineens een reisbureau. Of een reisorganisatie waar die in de zomer zomervakanties mee ging verkopen in toestanden. Maar ja, goed, we moesten ook accommodatie checken. En wij waren samen al een paar keer op Ibiza geweest. Maar altijd naar de haaien, gewoon een beetje die kant van het eiland gezien. En op een gegeven moment gaan wij in oktober gaan wij naar Ibiza toe om accommodaties te checken voor de zomer daarna, waar we met het hele reisgezelschap naartoe zouden gaan. Ben ik ook mee geweest. Kan ik niet alles over vertellen.
1: Jammer.
0: En ik rijd daar in een huurauto over dat eiland. Oh. Terwijl dat hele eiland is leeggelopen. Al dat gaais van die Engelsen en zo is weg. En dan
1: lekker.
0: Is het wel prachtig hoor. Hey.
1: Dan
0: is het wel mooi. Ik zie mezelf door die bergen en jakker een beetje tappers haaien. Echt top. Mooi. Oh. Deadmausje op de Bluetooth box. Mooi man. Goede herinnering.
2: Down the rabbit hole.
3: Lowlands.
2: Pinkpop.
3: Best kept secret.
2: Ja. Douwpop. Ja.
3: Seagat.
2: Ja, ja. Zwarte Cross.
3: Opa. En Awakenings.
2: 3FM.
3: Het gouden festivalbandje.
0: 3FM's gouden festivalbandje. La Grande finale. Het is bijna een droom. We hebben het net over herinneringen. En de herinneringen die de komende maanden gemaakt kunnen worden zijn bijna niet voor te stellen. 8 festivals, totaalwaarde €5.000. Schakelen naar camping. Nooit meer slapen, dames en heren. Andres Oudijk.
4: En op camping nooit meer slapen hangt er zweet en spanning in de lucht, want de finale proef gaat worden gestreden. Je kent het gevoel dat je na een festival helemaal naar de kloten met zo'n bouldercar nog met je laatste restje energie terug naar je auto moet, toch? Met je tent erin, je kussen, je slaapzak, je nieuwe vriendin, allemaal dat soort zaken. Die bouldercarren, die staan hier klaar. En die gaan de finalisten over een parcours door het volleybalzand, over de groene zeepbaan. Ze moeten over hekken klauteren, over een podium rennen. En wie dat als eerste doet, wie als eerste de stolp aanraakt aan het einde van het parcours, wint de zomer van zijn of haar leven. Het 3FM Gouden Festivalbandje, a.k.a. het ticket tot 8 festivals deze zomer. Kandidaten, jullie hebben 3 dagen ongelooflijk hard gestreden. Hoe ready zijn jullie? Dan ga ik hem overgeven aan Julien en Mandy. Zij gaan aftellen. Heel veel succes.
5: Finalisten, zijn jullie er klaar voor?
6: Ja!
5: In 3, in 2, in 1...
6: Go!
4: En de kandidaten zijn los. Er gaat... Oh mijn god, wat een tempo. Ze zijn al bij het volleybalzand. Maar de belangrijkste taak is dat er niks uit de bouldercar mag vallen. Dan moeten ze stoppen en het ophalen. Op dit moment liggen voor Jonas en Tara. Oh, daar gaat hun hele sportcar. Ze worden ingehaald door een fantastische move van Jenny en Ilse. Ach, Tara, ga door. Ach, Tara is uitgereden op de stormbaan met het groene zeep. Nu moeten de kandidaten hun bouldercar over allemaal tentstokken en touwen tillen. Dat gaat soepeler dan ik dacht. Ik denk dat ze aan yoga gedaan hebben vanmorgen. Want wat een losse heupen. Ik zie dat de kandidaten nu bezig zijn met het optillen van de bouldercar over een podium. Gaat zoals je hoort niet helemaal goed. Maar daar aan het einde wacht het gouden 3FM festivalbandje. De eindsprint is ingezet. Wie oh wie wint de zomer van zijn of haar leven? De zomer wordt gewonnen door Jonas en door Tara. Ik ga even naar Sjoel.
5: En we hebben winnaars. Er is iets gebeurd. Vlak voor de finish gaat de bouldercar op de kop. En we hebben gewoon één iemand die gewoon nog achter staat. Jonas zit met zijn handen in het haar. We hebben gewoon winnaars. En die staan hier naast me helemaal buiten adem. Het zijn de meiden. Jenny en Ilse.
4: Ik ga even checken bij de meiden. Eerste reactie. Jullie hebben de zomer.
7: Hey. Helemaal back off.
4: Maar wat doen jullie? Powerlift of zo? Waar komt die tempo vandaan?
7: Nou, ze heeft net de high rocks gehad, dus...
8: Ja, ik kan echt niet meer lopen.
7: En bedankt, hè.
4: Van harte gefeliciteerd. Het allermooiste wat je kan winnen. Hebben jullie gewonnen?
7: Oh, wat nice.
4: Dus eventjes. Kijk, hè, jullie hebben net die car ingepakt. Volgende week mag je hem uitpakken, want dan is Douwpop.
7: Ja, daar hebben we helemaal zin in. Let's go!
4: De prijs van je leven is gewonnen door Ilse en Jenny. Het 3FM Gouden Festivalbandje. Zij zijn erbij, 8 festivals lang. En je kan alles volgen natuurlijk op Instagram, @NPO3FM. Holy shit, dit was spannend, man.
0: Ja, maar doe jij tegenwoordig alleen nog maar trainen op een bejaarde roltrap, hé? Want het is... Ik hoorde jou lopen alsof ik naar Nel Veerkamp zat te luisteren.
4: Ja, maar, weet je wat het is, Barend? Ik ben er niet helemaal bijgekomen naar de marathon, dus ik kan eigenlijk niet rennen. Hey, ik heb het helemaal warm.
0: Gewoon, dit moet je gelijk bijvoegen op je Tinder-profiel.
4: Nee, dat ga ik er niet bij toevoegen.
0: Lekker man, alles goed gedaan, jongen.
4: Yo.
0: Echt een legend, hé. Wat een heerlijke festival. Heel goed.
1: 30 dagen festivalen.
7: Moet je aan denken.
0: Daarom Bob ook niet meer. This World is Our Home.
6: All right.

0: Zo, dit is nog nooit gebeurd.
1: Nee.
0: Dit is nog nooit gebeurd.
1: Dit is Hoe kan dit nou?
0: Is nog nooit gebeurd.
1: Tracté.
0: Ik, nou ja, het heeft hier. Ik druk dus. Nee, mijn telefoon valt op een knop.
1: Ja.
2: Oh joh.
0: En die is in één keer uit. Maar op zich is het ook 17:30.
1: Ja,
2: wel
1: top.
2: Goed getimed.
1: Heel goed getimed.
0: Nee, maar alles gebeurt met een reden, weet je wel. Ook dit is wat dat er gaat.
2: Maar je weet hoe het altijd zit, hè?
0: We waren even Andres aan het complimenteren.
2: Als je een foutje maakt, moet je het tracteren.
0: Nou, heb ik vandaag al gedaan.
2: Oh, dat is waar.
0: Ja.
1: Oh, dat is waar. Als je bij paardrijden, als je eraf viel, dan moest je de volgende dag ook weer tracteren.
0: Echt waar?
1: Volgende week, ja.
0: Ja, oké. Alright, jongens, hartstikke goed. We gaan ervoor. Ik heb iets voor je liggen. Als je het wil hebben, dan mag het gewoon. Volgende vraag is voor jou. Moet je lachen?
2: Ja, omdat het weer dezelfde vraag is.
0: Ja.
2: Het

0: 3 met niemand meer dan Stef Walser. Stef.
1: Goedemiddag. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man overleden. Het gaat om een man in een rolstoel die door nog onbekende oorzaken met zijn rolstoel op het spoor terecht kwam. In Amsterdam dus. En door een trein vervolgens werd aangereden.
0: Oh.
1: De politie zegt tegen stadszender AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege die dodelijke aanrijding rijden er nog zeker een half uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig, maar hoeft niet de gevangenis in. Die straf die ze krijgt voor het doorspelen van de berichten van Ridwan Taghi.
2: Sorry.
1: Een korte quote, ga hem even opnieuw in. Ja.
3: Er werd gesproken over geldbedragen, schulden, administratie en contacten met andere betrokkenen.
1: Ja, de straf is even lang als haar voorarrest, waardoor Ines Wesky niet terug de cel in hoeft. De rechter was hard in zijn oordeel over wat de oud-advocaat gedaan heeft, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Ze heeft de kernwaarde van de advocatuur in het hart geraakt. Ze heeft de drugscriminaliteit van Ridwan Taghi gefaciliteerd. Ze speelde een essentiële rol bij het voortzetten van zijn criminele activiteiten. Ze had het privilege om vertrouwelijk met hem te communiceren terwijl hij vast zat. En dat heeft ze misbruikt.
1: Geen cel dus, wel een veroordeling voor Ines Wesky. Een domper voor het Openbaar Ministerie dat 4,5 jaar cel had geëist. Ja, en ik vertelde jullie gisteren al even over vernielingen op 2 stations in Hengelo, waar de boel kort en klein werd geslagen en er zelfs kogelgaten zitten in de informatieborden. Nou, afgelopen nacht was het opnieuw raak in Hengelo, maar ook op het station in Assen in Drenthe. Onze verslaggever Josephine Tree ziet wat er daar allemaal kapot is.
5: Het gaat onder andere om de wachtruimte, de glazen wachtruimte op het perron, waar mensen op een bankje op de trein zitten te wachten, maar ook de incheckpalen, de kaartautomaten en ook het digitale reisinformatiebord met alle tijden van de treinen.
1: Nou, ProRail zegt dat die vernielingen op stations van alle tijden zijn, maar dat het er nu wel heel veel zijn in korte tijd. De schade loopt in de 10.000 euro's.
6: Kijk eens even.
7: Ik snap daar helemaal niks van.
6: Wat?
8: Ik ook niet.
7: Waarom moet je shit kapot maken van anderen?
8: Ja, jij, vaak zijn het, nou ja, wel, het verschijnt wel dat in het puberbrein soms wel gekke dingen gebeuren. Gewoon dat ze het eerst doen en dan pas denken, oh, waarom heb ik dit eigenlijk kapot gemaakt?
6: Er gebeuren wel meer gekke dingen, weet je wel. Waarom gaan mensen naar musicals? Ja, je kunt overal wat van vinden. Het weer, Stef.
1: Vanavond overal droog. Morgen zon overgoten, ook droog bij 24 tot 27 graden. Dit weekend nog veel meer zon, zomerse temperaturen dan.
6: Lekker man. Zin in. Nel, waar staat het vast?
8: Ja, op je vraag. Ja, waarom gaan mensen nog steeds met de auto? Want potje, 3 dubbeltjes. Het is echt heel druk. De A1, nou ja. Amersfoort. Wat?
6: Je geeft zelfs een antwoord. Met de trein kan niet, want het hele station is
8: kapot. Nee, ja, inderdaad. Ja, nee, ik heb gelijk. Voor afrit Hoenderloo, 30 minuten, komt door een ongeluk. U wordt via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn dicht. De A2 eind over Utrecht voor Waardenburg, 40 minuten. De A6, Lelystad, Emmeloord voor afrit Urk, 29 minuten. De A7, Horen, Heerenveen voor de Lauw, Lorensluizen. Daar is ook een ongeluk gebeurd, de weg is daar dicht. Verkeer richting Friesland via Almere, Emmeloord. Je kan via de A1 of de A6, de verwachte eind, het is 8 uur. De A7, Groningen, Heerenveen voor Marum, 12 kilometer. Iemand zit in. Of de A28, Amersfoort, Zwolle voor Hattemerbroek, 24 minuten.
6: Kom.

0: gemaakt in Frankrijk. Dit ook 2011, M83, Midnight City. Niet normaal, 15 jaar verder. En het is nog steeds wonderbaarlijk. Iedere keer dat ik het weer hoor. Ik heb veel vertrouwen in de kandidaat zometeen.
1: Ik ook.
0: Die voelt goed. Nadine, ja. Uit echt finale zometeen. Van volgende vraag van deze week. Hier met

0: Nadine, goedemiddag.
1: Ja.
0: Hey, Nadine. Hallo. Van 38 uit Echt, docent op een middelbare school. Wat geef je voor les?
1: Ik geef 5 vakken, joh.
2: Vijf vakken?
0: 5 vakken, oké.
2: En fuck you, hey.
0: Dan, maar dan ben je een beta, mevrouw.
1: Nee, ik geef aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en nog een combi tussen die drie.
0: Oké.
1: Of dieper erop in, maatschappijkunde, maar...
0: Ja.
1: Aan het VMBO.
0: Hé, hey, was een beetje mijn droom, hè, back in the days. En je bent ook een leeftijdsgenoot van mij. Tenminste, je bent 1 jaartje ouder. Maar ik wilde dat altijd worden. Alleen dat vak aardrijkskunde, dat viel me zo tegen toen ik een keertje in de 4e kwam. Toen dacht ik, ja, laat maar zitten. Toen ging het over aardkorst en aardlagen. Toen dacht ik, ja, nou is het mooi geweest.
1: Dat zou jammer.
2: Als je nou een beetje je best had gedaan, had je tenminste wel een beetje centen kunnen verdienen.
0: Precies, precies. Ja, eens. Maar ja,
1: ik denk dat jij meer verdient dan mij.
0: Nou, nee hoor. Ik heb ervoor gekozen om gelukkig te zijn.
1: Ja.
3: Ik lach er maar uit. Heel goed.
0: Nee, zo is het. Hey, maar waar zit je nu met geschiedenis? Wat geef je nu dan bijvoorbeeld? In welke fase zit je?
1: Ik zit in de Koude Oorlog op dit moment met de derdejaars. De vierdejaars hebben eigenlijk...
0: Oh, maar dan mag je wat tegen ze zeggen, die is afgelopen.
1: Ja, als we maar geen warme oorlog krijgen, hè.
0: Nee,
3: aankomende dagen.
0: Een warme oorlog richting de barbecue. Oké, leuk man. Lijkt me echt nog altijd leuk, weet je.
3: Zou je ook echt goed kunnen. Ik denk dat jij een hele leuke leraar geschiedenis zou zijn.
0: Ik het ook wel, ja. Ik het ook.
3: Ja.
2: Dus nou, maar op zich heb jij een paar jaar toch scheikunde gedaan.
0: Ik heb een paar jaar scheikunde...
3: Dat is gestudeerd.
0: Ja.
3: Ja, dat is waar.
0: Nee,
3: ja,
0: ik heb echt kooschappen gelopen op scheikunde niveau, ja. Dat is niet normaal. Ik nam het wel echt mee naar huis bij werk. Ja. Dat was wel zo. Nadine snapte geen reet van, dat maakt dan helemaal niet uit. Jij komt uit Echt, hè?
1: Ja, dat is wel een stuk van Nederland. Dus we hebben heel veel grenstoerisme.
0: Ja, en daarbij, jullie hebben iedere verlaten boerderij bij jullie wordt ook scheikunde gestudeerd, hè, in die regio.
1: Bijna wel.
0: Is niet te geloven. Nou, jongens, voordat het echt een onverstaanbare podcast wordt, gaan we beginnen met de grande finale van...
4: Volgende vraag.
0: Nadine uit Echt. Die gaat het echt wel goed doen. Dat voel je aan alles. En die speelt volgende vraag. Jelma, leg het even uit.
2: Bij de eerste vraag geeft Nadine als antwoord volgende vraag. Daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ja, en je zit in de grande finale. Speelt tegen Belinda, die er afgelopen maandag 7 goed had. Onze topslager.
2: Wow.
0: Uit Bijdrecht. Die mij vanmorgen de barbecue adviseerde. Een blije dij. En dat ga ik morgen regelen. Eerst volgende vraag met Nadine. Nadine, daar gaan we.
3: Waar staat de afkorting EVA voor, waarmee een lijst met voorbeelden wordt afgesloten?
1: Volgende vraag.
0: Dit is toch niet te geloven? Dat hele... Ja, precies, heel goed.
3: Met wie had Jan Smit naast Ellemieke Vermolen tussen 2006 en 2009 een relatie?
1: En vele anderen.
3: Wie is de koningin van Nederland?
1: Jolante Cabo van Kassenbergen.
0: Boom.
3: Wat is het tegenovergestelde van minimum?
1: Maxima.
3: Hoe heet de jongste dochter van Martien Meiland?
1: Maximum.
3: Welke Vroeger heeft hits met Alles kan een mens gelukkig maken en This is the moment?
1: Montana.
3: Het is een M.
0: Nee, het is niet degene die we zoeken.
2: Nee.
0: Nee. Montana was degene met een woonwinkel in Noordwijk.
3: Oh, een dochter van Max.
0: Ja, en die heeft er uiteindelijk voor gekozen om na 11 jaar huwelijk te stoppen met de vriend. Dat heb ik ooit een keer gelezen, 1 of 3 jaar geleden.
2: Ik vind het wel knap dat je daarmee komt.
0: Want Montana?
2: Ja,
3: ik dacht gelijk aan Hannah Montana.
0: Nee, maar de Meilandjes zijn natuurlijk wel echt een tijdje huge geweest.
2: Ja, natuurlijk.
0: Misschien heeft onze weekwinnares, Belinda, uit Meidrecht er wel naar gekeken. Belinda!
5: Ja?
0: Was jij Meilandjes kijker?
5: Nee, zeker niet.
0: Oh, zeker niet.
2: Applaus voor Belinda.
0: Hey. En de weekwinnaar van deze week. Ontzettend
2: zeker.
0: Heel goed gespeeld.
2: Maar Nadine heeft ook goed gespeeld, maar niet goed genoeg.
0: Zo is het. Lekker. Allebei dames, dank jullie wel. Blijven luisteren. En een geweldig mooi Apocalypse Hitte 2026 lenteweekend, hè?
5: Dankjewel.
0: Heel goed.
3: Ja.
0: Ja.

0: Uit welk jaar weet ik niet, maar ik vind dat de... Nog niet checken, allebei wat zeggen.
1: Okay.
0: Nel vraagt mij uit welk jaar komt dit.
1: Ja.
0: En ik vind dat de winnaar van deze benaderingsvraag...
1: Ja.
0: Dat die 5 stemmen voor mag op een 90's tijd zometeen.
1: Ik zeg Mr. Know-it-all.
0: Ja, nee, ik denk dat Lunis met I Got Five on It.
1: Ja.
0: We gaan het nu, dat het komt uit 1995. Wat denk jij?
1: Oh, ik denk later.
0: Oké, okay, jij denkt 2003?
1: Ja, zoiets. In ieder geval zeros. Jij dus 90's, ik denk zeros.
0: Ja, Lunis, I Got Five on It, weet je. Oh! 1995!
1: Nee.
0: Ja. Ik begin zo meteen met een 5-0 voorsprong. Ja, eerlijk.
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Je hebt het gezegd.
1: Beetje bef. Sorry okay. Voor mijn taal. Ja, dat had ik niet verwacht dit. Maar ja.
0: Nee. Ik wil niet 5 punten voor. Dat wil ik.
1: Jawel, hebben we net afgesproken. Nee,
0: ik ook niet. Maar we gaan er niet lang over. Ik wil gewoon een verre wedstrijd spelen. Als het gaat om 90's tijd zometeen. En ik wil de meegitter even laten horen. Wat een beuker, bakerman. 3FM.

live. Vergeet het niet, hè. Morgen de hele dag te winnen op 3FM. 3 rondjes terrastegoed voor jou en je vrienden. En wij spelen zo meteen 90's tijd. En Nel die maakt zich weer klaar voor een nieuwe ronde. Niet voor Nel.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
11: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Bij de radio. Papa wil iets zeggen.
14: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
13: Wat is dat?
14: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
13: Wie heeft daar nou geen zin in?
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapat textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij vakanties.
16: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost, Autotaalglas.
16: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: belangrijk, zegt voorzitter Daan de Kort.
1: Er is heel veel gebeurd in die coronaperiode. Echt maatregelen die we daarvoor nooit voor mogelijk hadden geacht. Ja, en dat gaan we reconstrueren. En hoofdrolspelers gaan dan ook publieke verantwoording daarover afleggen. Ik denk dat het heel belangrijk is en misschien ook wel helend kan zijn.
0: De enquêtecommissie gaat onder andere praten met Mark Rutte, Hugo de Jonge, Marion Koopmans en Geert Grapperhaus. En ze worden verhoord onder ede. Dat betekent dat ze strafbaar zijn als ze liegen. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. De stad gaat 230 extra vluchtelingen opvangen. Die blijven een half jaar. Gisteravond zijn door Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer is. Er zijn weer vernielingen aangericht op een treinstation voor de derde nacht op rij. Deze keer was het raak op het station van Assen. Daar is een glazen pui vernield. Eerder waren er al vernielingen op station Hengelo Gezondheidspark. De glazen wanden van wachtruimtes zijn daar helemaal ingeslagen, ziet deze man.
2: Ja, ik vind dat gewoon heel triest. Dat, waarom moet dat allemaal vernield worden? Ik snap er helemaal niks van. Ik kan me daar ook niet in verplaatsen in hoe de jeugd denkt. Of ik neem aan dat het jeugd is.
3: Ja, en het kost heel veel geld.
2: Ja, dan moeten we met z'n allen betalen uiteindelijk.
0: Ja, het is nog niet duidelijk wie er achter die vernielingen zitten. En het was vandaag weer tijd voor dit.
4: Deze kant op de grip, iets naar rechts. Even met deze
0: achterin. Ja, je hoort het fotomoment van de koninklijke familie met de pers. Dat gebeurt 2 keer per jaar. Ja, dat was niet alleen maar lachen naar de camera. Een serieuze toon was er ook van koning Willem-Alexander. Hij ging in op de asielrellen van de afgelopen tijd.
5: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, zeker de politie, ambulance en de brandweer. Daar blijf je vanaf. Ja, we moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
0: Prinses Alexia kreeg ook nog een vraag van een telegraafverslaggever over haar mogelijke relatie met zanger Antoon. Koningin Maxima greep toen in en zei dat het privé is. Alexia wilde er zelf ook niks over zeggen. Het weer krijg je nog van me. Vanavond blijft het overal droog. Morgen zon overgoten en droog bij 24 tot 27 graden. Dit weekend nog veel meer zon en dan zo.

0: 23 minuten. Sterkte, komt goed.
1: 3FM.
0: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Zo, waar is het warm?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: Sorry. Maar eerlijk, wat heb jij ooit gestolen?
1: Recent of gewoon
0: recent?
2: Recent ook.
0: Recent.
1: Ja, ik ben er altijd heel open over.
0: Ja, vind ik fijn.
1: Nou,
0: ja,
1: dat is gewoon geen grap. Er is geen niet altijd, maar er is geen kruidvatbezoekje dat ik afleg zonder even een apenkop uit die bakken te graaien.
0: Eerlijk.
1: Als ik er langskom, hè? Ja. Heerlijk. Maar... En verder ben ik er wel... er zijn wel eens momenten dat ik met iets wegkom... dat ik dan denk, ja, maar dit is niet hoe ik wil zijn. Dus dan krijg ik in één keer bij de pomp... terwijl ik 3 blikjes af had moeten rekenen... staat die beambte te slapen.
0: Ja.
1: En zijn het er 2. En met dat ik me dan omdraai, denk ik, ja, maar dit is niet hoe het werkt.
0: Nee, ga je even terug.
1: Dan ga ik even terug.
2: Ja. En dan voel je in één keer ook Nelson Mandela. Toch?
1: Ja,
0: wat goed dat ik dat gedaan heb. Ja. En dat iemand zegt, dat had je niet hoeven doen, hoor.
1: Ja. Nee, dan sta ik een beetje buiten, om me heen te kijken. Zo, oké, waar is de parade?
2: Ja.
1: Waar is de krant? Waar zijn ze?
0: Waar is die veer?
1: Ja.
0: Ja, nee, helemaal
2: precies. Maar dit is wel een mooie... Doordat Nel die vraag stelt, ontwijkt ze zelf.
1: Ja, je weet wat Nel doet. Nel die
2: doet dat ze de beste...
0: Nee. Ik weet dat jullie altijd zeggen van... Nel staat vooraan bij de hemelpoort. Dat klopt helemaal.
1: Nou, nee, hoor.
0: Ik zou willen dat ik... wat meer zou durven stelen.
1: Nou, Nel, ik weet heel zeker...
0: Wat ik gestolen heb.
1: Ja, echt.
0: Ben je erbij geweest dat ik iets gestolen heb?
1: Je mag het op zelf vertellen.
0: Ja, ik bedoel dat we toen stiekem met Pinkpop...
1: Ja.
0: Dat we toen over die bosjes zijn gegaan.
1: Oh. Gewoon iets wat je ooit hebt gestolen... wat je mij in vertrouwen hebt verteld. En je mag het
0: op... Een wattenstaafje?
1: Nee, gewoon echt best wel iets groters. Je mag het of zelf vertellen, of ik doe het.
0: Nee, doe jij maar.
1: Nee, want ik vind het niet... Je weet heel goed wat ik wil vertellen. Vertel het maar.
0: Oh, ik weet het al, dat ik jouw hart heb gestolen.
1: Nee, kut, sorry. Oh. Ik moest die kop snel.
2: Jammer, hè? Is die kop snel? Ik denk je met een scooter of zo.
0: Stelletje kleine diefjes. Nee. Als je net bent ingeschakeld. Je bent een beetje laat bij de game. Maar dit is 90's tijd. We hebben 2 platen uit de jaren 90. Ja. Maar het Barend heeft een minuutje A. Ik heb een minuutje B.
1: Ja.
0: En jij mag bepalen. Is de NPO luisterapp poll al geopend?
2: 100%.
0: Oké, bij de NPO Luister app is een polletje geopend.
1: Ja.
0: Waar ben jij deze week voor gegaan?
1: Nou, deze week heb ik al een paar klappers gehad. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk niet helemaal blij met hoe het is gegaan achter de schermen hier. Ik moest in één keer een paar platen wisselen vanwege andere redenen. Ik zou je er verder niet mee vermoeien.
2: Maar dat mag je best zeggen.
1: Eigenlijk had de plaat die ik vandaag had op dinsdag gemoeten. En daar heb ik dan een bepaalde gedachte over. Ik denk dat mensen op dinsdag wat melancholischer zijn. Of door overmatig drugsgebruik. Of omdat ze denken, wat heb ik toch een kutbaan. Ik zit hier in die auto onderweg naar weer die mottige macaroni. Naar die vrouw waar ik al 30 jaar op lig. Het is een beetje mooi geweest met mijn leven. Ik wil mijn hart een beetje laten kietelen. En dat kan dan heel goed met deze plaat. Maar vandaag wilde ik eigenlijk wat anders. Maar het is deze geworden, omdat het altijd goed is. De kwaliteit is bijzonder hoog. Het is ook mooi in gelukstijden. Het is een van mijn favoriete artiesten. Het is een van de eerste artiesten die mij naar de radio liet luisteren. Dat ik dacht, wat? Wat is dit? Hè? Wat bijzonder dat dit uit die bokjes komt. Ik heb het over Moby, minuutje A. Why Does My Heart Feel So Bad? Ja.

0: Ja, dat is gewoon een redelijk goed plaatje.
1: Ja,
0: dat
1: maar
0: is gewoon
1: het is,
0: lekker. Ja, maar het is inderdaad geen donderdagbeuker.
1: Nee.
0: Zoals is, gewoon, zoals die van mij. Gewoon
1: ja,
0: menu B.
1: Ja, die is gasten.
0: Menu B.
1: Ik vond deze remix heel goed.
0: Dit is wel heerlijk.
2: Eigenlijk, was het B-kantje nog beter.
0: Het B-kantje?
2: Het B-kantje. Je had vroeger een A-kantje en een B-kantje.
0: Ja, ja, zeker als je,
2: een singeltje had kunnen omdraaien. Toen kwamen de cd'tjes. Het was nog steeds het B-kantje, wat gewoon track 2 was.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar het B-kantje was Fuck Me in the Ass.
1: Ja. Ja, en dat ja,
2: mooi dat... B-kantje.
0: Oh ja, nee, klopt wel met een B-kantje.
1: Ja, ja, ja, ik hou daar niet van. Ik, nee, ik heb een hele lange tijd voor mijn plezier langs de parkeerplaats gestaan om het te proberen, maar ja. Ik hou er echt niet van.
0: Maar mag toch wel gewoon 10 voor de effort, vind
1: nee,
0: ik.
1: Nee, maar even gewoon, Nel, ik zeg vaak, mensen vinden mij een slechte verliezer.
0: Ja.
1: Van ja, weet je, menu A en dit en dat. Maar ik heb dus gewoon, omdat ik vind mijn plaat fantastisch, maar ik hoop vandaag dat jij wint. Want we doen dit voor...
2: Voor de mensheid.
1: Ja, voor de mensheid. Dit is entertainment. We hebben gisteren dat tranengedoe van Frank Boeien gehad. Ik moet nog een beetje vrolijkheid in. Dus stem allemaal maar op menu B. Kom maar door.
0: Oké. Okay. Nou, je doet me lekker waar je zin in hebt, toch? Ja. Menu A of menu B, verbarend. Of die van mij of voor ons allebei. Lekker.
1: Hoppa.

echt best wel de goede kant op. Maar ik moet zeggen, op donderdag kan Moby ook wel gewoon, hoor. Het is best wel een spannende strijd. Er staat nu 34-66%. Dat kan ik ook al zo eerlijk zeggen. Het is die hele goeie van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Want als je net intuned, je bent aangekomen bij 90s tijd. We hebben twee platen uit de jaren 90. Waar het even een plaatje, Why Does My Heart Feel So Sad van Moby. En ik heb minuutje B, Don't Stop van de Out There Brothers.
1: Zo.
0: Ja, dat zijn wel twee knallers van platen.
1: Ja, ja.
0: En we hebben Matthias aan de lijn. Of is het Matthias?
1: Matthias.
2: Matthias, ja, goeiedag.
1: Matthias.
0: Matthias. En Matthias, je bent op de Shen.
2: Ja.
0: Ah, betreed. Ja, inderdaad.
1: Ik heb het nog over Matthias gehad.
0: Oh.
1: Nou, volgens mij was het bij mijn schoonouders. Ik weet niet waar ik was. Dat ik... bij wie was ik nou? Dat ik zei, ik had een op de Shen aan de telefoon. Ik pakte op een dinsdag gewoon 4200 euro omzet. Kabam!
0: Oh, daar heb ik het inderdaad ook nog met mijn partner over gehad. Ja, dat is, je bent gesprek van de dag geweest, Matthias.
1: Ja, heerlijk, man.
0: Maar even over andere belangrijke zaken.
1: Nee, dat is belangrijk. Nee, ten eerste, wat heb je vandaag gedraaid?
0: Oh ja.
2: Vandaag was het wat minder, 2000.
1: Oh, maar is ook prima. En hoe vaak heb jij het over ons bij jou thuis?
0: Ja.
2: Ja, dagelijks.
0: Oh, dat is heel fijn.
1: Sorry,
0: nou, ik nee, ik was gewoon ook even benieuwd op het gebied van Brillenland, wat er op dit moment gewoon helemaal je van het is.
2: Ja, de Ray-Ban Meta natuurlijk.
1: De Ray-Ban Meta, die moeten wij hebben.
0: Ja, die heb ik. Ik heb hem.
1: Nee, maar die bril met
0: die... Ja, die heb ik. Met een cameraatje erin.
1: Ja,
0: zeker. Ja, zeker. Die gebruikt mijn man om filmpjes te maken.
1: Ja, dat snap ik, ja. Dat snap ik.
0: Nee, dat is
1: het. Maar ik zou het echt... Als je die even meeneemt naar de zaak... en dan het geheugen niet wist... en dat ik gewoon zeg maar... maandagmiddag al 4 uur zeg... Jel, zet dit eens even op. En dat is dan een zondagmiddagsessie van Nel in het tuinhuis... terwijl Nel hier het verkeer zit te lezen. Dan word ik helemaal gek.
0: Nee. Lieve luisteraar, dat is helemaal niet waar. Nee, mijn man heeft een beveiligingsbedrijf.
1: Oh ja.
0: Toch, met camera's en dingen.
1: Ja.
0: Al die hele reuze met het. Maar hij maakt ook vaak filmpjes van hoe die... Oh, gaat het goed daar? Word je aangereden door een motor, Matthias?
2: Nee, scootertje.
0: Maar hij maakt ook vaak filmpjes om zeg maar de installatie te filmen. Hoe hij dat geïnstalleerd heeft en hoe dat mooi zit met camera's. Dus vandaar. Niet zo heel spannend. Jullie denken altijd gelijk zo seksueel getint.
1: Nee, installatie en beveiliging. Ja.
0: Ja.
1: Dit zijn codewoorden, weet je wel.
3: Ja. Slot er even aan.
1: Even kijken hoe die poort open gaat. Even kijken of het hek er nog omheen staat.
0: Beetje WD-40 erbij.
1: Jongens.
0: Het is wel donderdagmiddag.
1: Ja. Maar Matthias, waar gebruik jij de Ray-Ban Meta voor?
0: Ja.
2: Ja, voor die seksfilmpjes natuurlijk.
1: Ja. Heerlijk.
0: Jullie hebben me wel op ideeën gebracht.
1: Ja, lekker. Jullie zouden willen dat ik dat deed.
0: Wat?
1: Nee, laat maar.
0: Nee. Oké, belangrijkere vragen. Wat ga je eten vanavond?
2: Ja, ik dacht dat er een Mexicaanse rap van het menu stond.
1: Oh, lekker. Oh, lekker.
0: Oh, dat wordt lekker voor jou gemaakt.
1: Nou ja, je hebt ook een soort rap gekozen, toch?
3: Ja.
2: Precies.
0: Oké, en ben je een beetje soepel in de heupjes?
2: Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Heel goed.
0: Nou, je komt maar gewoon stil, maar je hebt wel gekozen voor menu.
2: B.
1: Lekker man.
2: Ja, gaan we ass on my face.
0: Heerlijk. Lekker, fijne avond.
2: Jij hetzelfde.

0: Verstem, Damiano, David. Dat zeiden de Franse jongetjes op de camping altijd. We gaan naar het nieuws met Stefan. Hoi.
1: NOS op 3.
2: Goedenavond. Het reisadvies voor Cuba is aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken past de kleurcode nu aan van geel naar oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Eigenlijk zegt het ministerie dat Nederlanders alleen naar Cuba toe moeten gaan als dat echt niet anders kan. Het eiland heeft al langere tijd te maken met olietekorten en ook stroomuitval door Amerikaanse blokkades.
0: Ja, dat is echt, heel triest daar. Zo'n soort derde wereldland aan het worden.
3: Cuba?
0: Ja.
4: Het was al goed op weg.
0: Ja.
4: Maar je ziet, dat vind ik ook zo bizar. Dan gaan mensen de straat op, protesteren dat ze stroom willen. Maar het is er niet.
0: Nee.
4: Je kan niet protesteren voor iets dat het niet is, toch?
0: Nee, maar het is echt heel traag.
4: Ja, het is heel traag.
0: Ja.
2: Dan door naar Den Haag, want het is bekend wie er voor de parlementaire enquêtecommissie moeten gaan verschijnen, die de overheidsaanpak in coronatijd gaat onderzoeken.
3: Zo.
2: Volgens onze Haagse duider Lars Geers wordt het een trip down memory lane.
5: Inderdaad, al die mensen die we in die periode zo vaak hebben gezien, wekelijks, dagelijks op televisie, op de radio en in de kranten en online, die zul je allemaal weer voorbij horen komen. Mark Rutte natuurlijk, oud-premier, Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Bert Grapperhaus, de minister van Justitie, maar ook Jaap van Dissel van het RIVM en het OMT.
2: In totaal staan er 51 ondervragingen gepland. Volgende week vrijdag gaat de commissie van start en het verslag wordt pas eind volgend jaar verwacht.
4: Weggegooid geld.
0: Nou, dat dacht ik dus ook.
4: Weggegooid geld.
0: Wat slaat het nou op?
4: Wat maakt het nou uit?
3: Gebruik
0: dat geld gewoon voor mensen in de armoede.
4: Precies.
0: Ja, wat een onzin.
3: Besef wel dat we hier gewoon, dat is wel bizar, we hebben hier gewoon een ochtendshow-dj gehad.
4: Ja,
3: met alle respect zeg ik dat. En een goede gozer ook. En daar ben ik mee opgegroeid hier. Sander Hoogendoorn. Dat vond ik toen de tijd wel tamelijk bizar. Die nam gewoon die heeft een tattoo van Diederik Gommers.
0: Echt?
3: Dat weet ik toen nog.
0: Omdat hij zoveel bewondering voor hem had.
3: Geen idee, maar zou je nog wel eens wakker worden? Als je in de douche staat, dan denk je, wat heb ik toen op mijn lijf laten?
4: Sander heeft ook een wasknijper met gemixt met een frikandel op zijn been.
3: Echt?
4: Dus, ja.
3: Oké.
0: Ja, dus dat zegt, dan is dat niet zo heel veel waard.
3: Maar Diederik Gommers, dat zou zo random zijn dat ik gewoon denk van, wat een geweldig toernooi, man. Wauw, Johnny Rommers zit ik nu op mijn been. Ja, maar ik bedoel, gewoon, het is echt een momentopname.
4: Ja, nee, dat klopt.
3: Zoiets wezenlijks.
4: En hij blijkt nou ook nog eens een vrij agressief persoontje te zijn.
3: Diederik Gommers?
4: Ja.
3: Oh ja, maar dat vind ik op zich de prijs, een beetje pit erin.
2: Ja, natuurlijk. Ander nieuws voor je, want zorgen voor je familie, vrienden of buren. Steeds meer Nederlanders doen het. Het aantal mantelzorgers groeit.
3: Klopt.
2: Zouden iemand gezelschap helpen in huis of gaan bijvoorbeeld mee naar de dokter toe? Onze verslaggever Dagmar Mul ging naar Emmen en sprak daar met Fianna Spang van 32, die al haar hele leven mantelzorger is. Fianna vertelt zelf wat ze daar gingen doen.
6: Gaan voor Frank op pad. Ik loop als vrijwilliger van zijn instelling de hele week al de wandelvierdaagse mee. Alleen wij hebben geen familie of wat dan ook die aan de zijlijnen staat met allemaal lekkers en leuke dingetjes die om de nek doet. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat hij zich niet minder voelt dan dat hij is. Want het is gewoon zo'n lieve, fijne jongen.
7: Dit zijn handjes waarmee je kan klappen. Is dat iets voor Frank?
6: Ik denk dat het wel een leuke optie is.
7: Hierin verschilt jouw leven denk ik niet van anderen. Ik zie hier heel veel mensen snoep uitkiezen voor hun familie, vrienden. Maar op andere terreinen weer wel.
6: Ja, ik denk dat in mijn specifieke geval dat mensen soms ook wel kunnen kijken. En ze zien een hele vrolijke persoon. Maar het kan soms ook zijn moeilijke kanten hebben. En ook als je zeg maar naar de telefoon de hele dag doorgaat. Ja, dan zit je wel even met je handen in je haren. Dat je denkt van nou alsjeblieft zeg. Ik zou nu zo graag het centrum in zeg maar met mijn beste vriendin. En dan heb je daar gewoon geen tijd voor. En dat zien zij dan niet als je voorbij komt lopen. En je kunt sowieso niet aan iemand zien dat die mantelzorger is.
2: En wat opvalt aan de nieuwe cijfers is dat vooral vrouwen mantelzorgers zijn. Bij elkaar zijn er zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland.
3: Goed hoor. Hey.
4: Maar jij zegt, Vivian Spang was haar hele leven al mantelzorger.
3: Ja, maar echt heel spang van Vivian.
0: Ja, super spang.
4: In de luiers al mantelzorger.
3: Ja,
0: maar dat doet waar dat kan. Nou, ik zal je verbazen hoe jong soms kinderen al voor hun ouders of opa en oma zorgen, hoor. Ja, echt.
3: Oké, nee,
0: dat je het even weet. We gaan naar het weer.
3: Heel goed, nou, klasse.
4: Hey. Ik wil Stef ook. Ja. Zullen we lekker
2: Ja. Het weer krijg je inderdaad nog van me. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een zonovergrote dag. Droog ook. 24 tot 27 graden.
0: Ach, heerlijk. Ga er lekker van genieten. Waar staat het vast?
3: A1 Amersfoort voor de Apeldoorn voor Hoenderlo, 12 minuten. De A1 Apeldoorn Hengelo voor Badnum, 37. De A2 Utrecht en Bosch voor Eveningen, 20. De A7 Hoorn Heerenveen voor Lorentsluizen. De weg is daar dicht vanwege een politieonderzoek. A27 Almere Gorkum voor Nieuwegein, 32. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor Hellegatsplein, 10 minuten. En de A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom voor Numansdorp, 8 minuten. Weg is daar dicht.
8: All right, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: Killers met Human. Nou, je kan er veel over zeggen over mensen. En ik denk dat velen van ons de laatste tijd veel gedachten hebben over van jeetje, wat zijn we echt allemaal. Wat zijn we eigenlijk een KUD-volk af en toe?
1: Nee, heb ik echt nog nooit gedacht.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik heb wel de laatste weken, maanden dat ik af en toe denk: mensen, wat zijn we toch eigenlijk vervelende wezens?
2: Dagelijks.
0: Dagelijks, ja. Jelmer heeft het ook.
2: Ja.
0: Maar we hebben natuurlijk wel eigenlijk fantastische ideeën.
1: Zo is het.
0: Zo ook Jim Jansen. Welkom, goedenavond.
3: Hey Nelly, goedenavond.
0: Hi,
3: wat een mooie introductie.
0: Nou ja, ik deed mijn best.
2: Ja, je bent wel een voorbeeld van iemand die niet kut is. Laat dat voorop stellen.
0: Ja,
3: ik zie het nu al vol.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, en iemand met een fantastisch idee. Want wat ga je doen, Jim?
3: Ja, ik ben zelf hoofdredacteur van New Scientist. Wij zijn een wetenschapsblad. En we hebben eigenlijk... wij zijn over uitvindingen, over wetenschappen, nou, over mooie dingen. En de 21ste eeuw is voor een kwart voorbij.
2: Ja.
3: Dus we hebben de 21 beste ideeën van de 21ste eeuw samengesteld.
2: Wat goed.
1: Nee, wat goed. En hoe hoog staat de Satisfyer, wilde Neil weten?
0: Wel echt een goed idee.
2: Staat hij wel in de lijst? Want je kan stemmen nu.
3: Je kan inderdaad stemmen, zoals je hoort. Maar de Satisfyer, die heeft de lijst net niet gehaald.
0: Nou.
1: Ja, maar wat wel? Wat zijn een beetje de dingen? Ik ben zo benieuwd.
0: Ik ook.
3: Het zijn hele grote dingen, in de medische wereld, in de psychologie, in de geschiedenis, dat soort dingen. En eigenlijk de grootste uitvinding, het is niet de Satisfyer, maar het is eigenlijk de mobiele telefoon, de smartphone.
2: Ja.
3: 2007, weten jullie nog, Steve Jobs?
2: Ja,
3: die vond die. Dit is een... heel bijzonder moment. En dat zeggen ze wel vaker altijd echt, jongens. Maar het was echt een bijzonder moment. Want vroeger had je de telefoon.
2: Ja.
3: Toen had je de mobiel. En dit werd een smartphone waar je gewoon ook apps op had. Dat was echt in 2007. We kenden het niet.
2: Nee.
3: En dat heeft wel echt... Nou ja, ik denk iedereen in de wereld heeft zo'n ding gebruikt. En het is een grote invloed.
2: Maar nu heb je de winnaar eigenlijk al bekendgemaakt.
1: Ja,
2: nu zijn we klaar.
3: We hebben er 21, hè. We hebben bijvoorbeeld een serieuze meting is PrEP. HIV is een vreselijke ziekte.
0: Ja.
3: 44 miljoen mensen zijn aan overleden.
2: Ja.
3: Voor eind vorige jaar 80, jaar 90 van de vorige eeuw. En er was geen medicijnen. En PrEP is een medicijn dat de afgelopen 25 jaar is uitgevonden. En dat redt hele veel mensenlevens.
0: En klopt het ook toch met PrEP dat je PrEP kan nemen en dan kan vrijen met iemand, maar dan niet HIV besmet raakt?
3: Ja, dat klopt. Nee, ik ben helemaal dat. Jij bent gewoon een halve wetenschapper.
1: Maar wij zitten elke dag nog met onze kaken en onze oren te klapperen. Wij vinden Nelly eigenlijk de beste uitvinder van de 21ste eeuw.
3: Ja.
1: Ja, daarvoor was ze nog minderjarig namelijk.
2: En maar waar kunnen we stemmen?
3: Ja, als je op newscientist.nl en dan top 21. Ja, het is allemaal best. En dan kan je bijvoorbeeld op Wikipedia kun je stemmen.
2: Ja, die heeft voor mij gewonnen.
1: Nee, Wikipedia, het verliest wel aan kracht.
2: Ah, doe eens normaal.
1: Nee, kom op. We zijn de ChatGPT. Is ChatGPT ook genomineerd?
3: Dat is een hele goede ChatGPT nog niet, want die kwam eigenlijk, die stond een beetje in de, voor mij, uit 22 of 23 onder.
2: Ja.
3: Maar AI algemeen staat er wel in, want dat is natuurlijk ook wel een grote uitvinding waar we dagelijks plezier van hebben.
2: Ja.
3: Maar het is ook een beetje ingewikkeld af en toe, AI.
0: Heb je best wel serieuze ideeën gebracht. Ja. Wat is het leukste idee wat de wereld het meeste vreugde heeft gegeven?
3: Neurodivergentie, dat vind ik wel een hartstikke mooi idee.
0: Ik volg het even niet. De hoe?
2: De neurodiversiteit.
3: Sorry? Ja, de neurodivergentie is... maar ook een microbioom, laat zeggen als je last hebt van alles wat er in je lichaam zit, dat zijn microben.
1: Nee, maar Nel bedoelt gewoon zoiets als een staafmixer of een strijkplank.
0: Gewoon iets wat een lach op je gezicht.
1: Ja, gewoon even van je denkt, hey, wat lekker.
3: Eigenlijk het slechtste idee, want we hebben de 21 beste idee, maar het slechtste idee van de afgelopen 25 jaar hebben wij bepaald is sociale media.
2: Ja.
3: Ooit die wereld, iemand bedacht had, weet je, wat vroeger. MSN, Facebook.
2: Och ja, wat kut eigenlijk. Wat kut eigenlijk.
3: Hey. Ja, eigenlijk, we zijn er niet zoveel socialer van geworden.
1: Nee, maar die hele telefoon ook niet, weet je. Het is heel bizar wat jij zegt. Ik weet nog zo goed, de eerste persoon was mijn eerste radiodirecteur. Ik weet gewoon nog waar ik was in 2008. Dat was Bas. Die was mijn directeur bij Radio Decibel. Op de Stadhouderskade in Amsterdam. Ja. En die kwam binnen met die doos. Die iPhone, maat. Die kwam eruit en had je die swipe dat je naar rechts kon.
2: En dat ding, als je ermee bewoog, ging zo'n balletje.
1: Ja, dat was ongelooflijk, weet je. Maar uiteindelijk, wat zijn we ermee opgeschoten? Niet veel.
3: We zijn er niet zoveel mee opgeschoten. Je ziet een nieuwe generatie, die gaan weer gewoon... die willen weer gewoon een simpele telefoon waar je niks op kan. Dat je niet online bent. Dat je niet de hele dag moet liken en swipen en wat doen we allemaal.
1: Ja.
3: Dus, maar het is wel... Het is natuurlijk wel een hele revolutionaire uitvinding.
1: Dat wel,
2: geweest.
1: Dat is niet wat
2: ik zeg. Nee, ik ben het met je eens. Ik stem op de flitsastronomie.
3: De flitsastronomie? Nou, die doet het best goed. We gaan kijken omhoog, zie je het heelal en genieten van.
0: Dankjewel. Jim, Jansen.
3: Dankjewel.
0: Nieuwe scientist, je kan stemmen op de 21 beste ideeën van de 21ste eeuw. Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: ze waren hier vorige week in de studio, Mark, Floor en Snelle. En dit is een heerlijk zomerliedje.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
1: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
0: Dus nog meer vakantie voor je geld.
1: Absoluut. Kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
4: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
3: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.

0: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
1: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
0: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
2: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: 3FM. Een hele goede avond. Het is tijd voor de avondshow. Zo meteen met muziek van Alex Warren, Fever Dream. En natuurlijk praat ik je ook eventjes bij over wat er allemaal gebeurd is op Camping Nooit Meer Slapen omtrent het 3FM Gouden Festivalbandje. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat...
3: Een hele goede avond. Het is tijd voor de avondshow. Zo meteen met muziek van Alex Warren, Fever Dream. En natuurlijk praat ik je ook eventjes bij over wat er allemaal gebeurd is op Camping Nooit Meer Slapen omtrent het 3FM Gouden Festivalbandje. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen.

0: dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. En zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM verkeer van de ANWB. Vertragingen langer dan een kwartier heb ik voor je. Begin op de A1 Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen. Het is daar een half uur oponthoud. Komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Moet je nou naar Apeldoorn, dan kan je het beste omrijden. Doe dat via Ede en Arnhem. Dat is de A30, de A12 of de A50. Dan de A2 Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen. Het is daar een kwartier aanschuiven. Komt omdat het wegdek in slechte toestand is. Daardoor is ook de rechter rijstrook dicht. Dan de lange vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom. Dat is naar Rotterdam. Bij de afrit Haringvlietbrug sta je een uur in de file. Dat heeft alles te maken met een kapotte auto. De rechter rijstrook is er dicht. Nog een lange vertraging. De A29 Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland knooppunt Hellegatsplein. Ook meer dan een uur vertraging. Komt door een kapotte auto en daar is ook de rechterrijstrook niet meer open. Laatste vertraging voor nu, de A50 Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. 23 minuten aanschuiven en dat komt dan weer door een kapotte vrachtauto. 3FM.
4: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
12: Domino's. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren.

0: Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: 3FM. Andres Oudijk.
3: Zo, de komende 50 minuten is het echt moeilijk om geen winnaar te worden in dit radioprogramma. Ik heb zoveel voor je liggen. Waar ik allemaal op doe en wat je wint, hoor je na muziek van Fred Again.

0: Hey, lekker Alex Warren, zo'n goed liedje. Fever Dream, die hoorde je bij 3FM in de avondshow.
1: Andres. Hey, Andres. Biertje.
2: Wepa. Wepa, Oedek.
3: Wepa, Andres.
0: Andres, Oedek. Oh, jongens, het is echt zo ziek. De komende 50 minuten is het echt moeilijk om geen winnaar te worden in het radioprogramma. Er gaat nog zo ongelooflijk veel verdeeld worden. Het enige wat je nodig hebt om kans te maken is de app van NPO Luister. Ik wil eigenlijk beginnen met het verloten van de avondstreek. Dat heb ik vorige maand in het leven geroepen. Eigenlijk heel simpel. Jij en ik sturen elkaar, net als op Snapchat, elke dag een bericht. Dan zet ik je op aanwezig voor de show. En ben je er dan in de maand het vaakst bij, dan win je een vers gemaakte pot sambal Oedijk. En ik strooi daar echt niet mee, want ik maak die zelf met heel veel liefde. En heel veel knoflook. En wie hem gewonnen heeft, misschien jij wel, ga je zo meteen horen. Want de maand zit erop. Eerst krijg je nieuwe muziek. Def is hier. Dit is Voor Mijn Toppers.

je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.

0: Breaks Like a Heart.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ik weet niet of jij ook de weersvoorspelling gezien hebt, maar morgen knalt die thermometer echt gewoon uit zijn voegen. En tot en met maandag blijft het nog wel lekker weer. Bij 3FM daarom kans op terrastegoed. Rondje voor jou en 3 vrienden. De rekening is op kosten van ons. En ik zat te denken, wat is nou een artiest die past bij dat weer, weet je wel? Die heter is dan de temperaturen op je scherm. Ah, dat is er maar één vrouw. En niet alleen omdat ze ongelooflijk knap is. Daar is ze heet. Maar ze heeft ook van die muziek waar je gewoon warm van wordt. Je wil erop dansen. Het is Latino vibe ten top. Karol G bij 3FM.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

iets dat lekkerder is dan een Aperol. IJskoude Aperol op het terras in de zon. Ja, de samenwerking van Sam Fender en Olivia Dean. Zij maakt een Remy in, hoor je in de avondshow van 3FM. Over 5 minuten, dan sluit de avondstreek. Heb ik in het leven geroepen om elke dag even een berichtje met je te sturen. Stuur even je naam naar de app van NPO Luister. Net als op Snapchat. Ben je er dan aan het eind van de maand, het vaakst bij? Dan win je een pot vers gemaakte sambal. En we zijn aangebroken aan het eind van de maand. Dus misschien ga ik jou zo meteen terugbellen. Eerst wil ik even dansen, want het is ook gewoon donderdagavond. Je hebt ook gewoon een lange week achter de rug. Body Can't Swim. Dit is Kimbada. 3.

0: Barry Can't Swim. Maakt de Kimbara, hoor je lekker in de avondshow. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. Mijn naam mag je echt best vergeten hoor, vind ik helemaal niet erg. Maar als je de naam van jezelf maar onthoudt en elke dag naar me doorstuurt, daar heb je altijd een half uurtje voor. Dat heet de avondstreek. Ik vind het leuk om net als op Snapchat even te kijken wie er elke dag bij is. Laten we elkaar dan elke dag een berichtje sturen. Ben je er nou het vaakst bij binnen de maand, dan win je een pot sambal. Nou, de maand die is vandaag voorbij. En het is echt zo ongekend spannend. Ik zie bijvoorbeeld berichten van Jesse, die is er 6 keer geweest. Richie is er 9 keer geweest. Lorenzo Hoen, even kijken. Hier 10 keer. Henriette, Barry, Senna, Lucas. 1 grote gezelligheid. Ik vind het heel leuk. Maar er kan natuurlijk maar 1 iemand de streak rondmaken en er het vaakst bij geweest zijn. En diegene ga ik nu terugbellen. En dan wint hij een pot vers gemaakte sambal Odijk. Betekent ook dat er een nieuwe streak komt.
1: Met Maarten.
0: Maarten, een hele goede avond. Je spreekt met Andres Odijk. Hé, hey, ik hoor mezelf op de radio. Mag die even uit?
1: Ja. Hey, ik hoor mezelf op de radio. Mag ik... Zo, beter.
0: Kijk, Maarten, ik wil jou van harte feliciteren.
1: Dankjewel.
0: Ja, lekker man. Je bent er het vaakst bij geweest in de afgelopen maand bij de avondshow.
1: Lekker. Was ook de bedoeling.
0: Je hebt je 13 dagen gemeld. Wat super.
1: Ja, mooi. Dat was moeilijk.
0: Ja, want hoe deed je dat dan? Wat was je tactiek?
1: Gewoon opletten dat het 7 uur was en dan zo snel mogelijk een berichtje sturen.
0: Kijk, dan weet je heel goed, die avondstreek zit erin. En gaat hij dan ook om 6:55 weer uit? Of hoe is het dat?
1: Nee, zeker niet. Ik ben meestal aan het koken als je aanstaat. En dan, soms wordt het heel laat, 9:30 of zo. En dan sta je altijd gewoon aan.
0: Ja, ah, lekker man. Maarten, ik vind het te gek, die pot sambal gaat naar je toe. Je bent de allereerste winnaar van de avondstreek! Woehoe!

muziek van Noah Kahan. Goed liedje weer, man. Echt fijn dat hij weer terug is en dat het stickseason eindelijk een keer voorbij is. American Cars. Dit is ook een moment, ja, ik vertelde het je al. Er is vanavond zoveel te winnen. Je moet echt je best doen om bij dit radioprogramma geen winnaar te worden. Hier wappert namelijk alweer, hè, net een pot sambal weggegeven. Hier wappert er weer. 100 euro concertengoed is wellicht van jou als je zo meteen meespeelt met een spelletje. 10 vragen binnen 1 minuut goed beantwoorden, dat is al winnen. Ik ga je gewoon een cadeauvraag geven, omdat ik me voor kan stellen... Hey, einde van de week, je brein is niet helemaal actief meer. De Amsterdamse Griekspoor neemt het in de tweede ronde van Roland Garros... mogelijk op tegen Stefanos Tsitsipas. Wat is de voornaam van Griekspoor? Nou, het antwoord daarop moet zijn... Talon. Hij heet dus Talon Griekspoor. Daar heb je dus 1 vraag af als cadeau. Vind ik zelf ook echt de moeilijkste vraag. Moeilijker dan dit wordt het niet. Dus ik zou zeggen, stuur je naam naar de app van NPO Luister. En wie weet, pak jij vanavond 100 euro om te besteden bij je favoriete artiesten. Y'all niggas got me hot.

0: eigenlijk is hij een soort puppy. Altijd vrolijk, altijd blij en altijd knallen. En er is een paakje, hoor, de calm down. André, ben jij dat ook, een soort puppy?
1: Nou, ik denk het niet.
0: Nee, waarom niet? Dan ben je veel zagrijnig.
1: Wat zeg je?
0: Ben je zagrijnig, plas je niet meer in huis?
1: Nee, zeker niet, zeker niet.
0: Nee, André, jij woont naast het Gelredome. Je hebt een diploma wiskunde, werkt als projectmanager in de ICT. En je zegt, ik heb wel zin om 100 euro te winnen vanavond.
1: Ja, zeker.
0: Lekker, man.
1: Ja.
0: Oké, werkt als volgt. Spelregels zijn simpel. Ik heb 10 vragen voor je klaar liggen over algemene kennis en over jouw lievelingsartiesten. Heb je die 10 vragen goed binnen de minuut, dan win je vanavond 100 euro. De laatste vraag mag je beantwoorden met ja of nee. Als je zegt ja, dan speel je morgen verder voor 200 euro. Wel met de kans dat je alles kwijtraakt. Zeg je nee, cash je gelijk uit. Je mag alle vragen passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij. Is dat ready?
1: Ja, helemaal duidelijk.
0: Wat zijn artiesten waar je heel goed op gaat?
1: Suzanne Freek.
0: Suzanne Freek, oké, mooi. Laten we daar, je bent ook laatst bij een concert van ze geweest, toch?
1: Ja, ik ben laatst geweest.
0: Ja, hartstikke leuk,
1: gezellig, energiek.
0: Mooie show, hè?
1: Ja, het was een mooie show. De liedjes zijn niet zo heel bijzonder, maar die show was heel leuk.
0: Oké. Nou, we gaan gewoon beginnen met de eerste vraag. Die gaat dus ook over Suzanne Freek. Met welk tv-programma deden ze mee als jurylid?
1: Pas.
0: Oké. Okay.
1: Pas of Holland, sorry, vast Holland.
0: Je bent wiskundige. Hoeveel hoeken heeft een heptagon?
1: 5.
0: Oh. Oh, nee.
1: Oh ja, dat is fout. Ja, jammer.
0: Nou, dit was echt een hele korte editie, André.
1: Ja, nee. Hepta, ja. Met de Griekse... 7, denk ik.
0: Ja, 7, dat was het goede antwoord geweest. Hè, Gadverderrie, man.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Ja. Nou, laten we afspreken. Je probeert het binnenkort gewoon nog een keer.
1: Oké. Ja.
0: Ik wens je in ieder geval een hele fijne avond.
1: Ja, jij ook. Succes met de show.

0: Ja, ik zie de berichten binnenstromen via de app van NPO Luister en ook via mijn Instagram, apenstaartje Andres Oudijk. Onder andere van Ruben, die zegt: geef de meneer met de wiskundige achtergrond nog een kans. Zojuist had ik André aan de telefoon, die wilde kans maken op 100 euro concertengoed. Ik vroeg hem deze vraag. Je bent wiskundige, hoeveel hoeken heeft een heptagon?
1: Vijf.
0: Oh. Oh, nee.
1: Oh ja, dat is fout. Jammer.
0: Nou, dit was echt een hele korte editie, André.
1: Ja, nee, hepta, ja. Met de Griekse... 7, denk ik.
0: Ja, 7 had het moeten zijn. Ja, maar kijk, ik ben geen liefdadige instelling, hè. Ik kan niet zomaar nog een keer strooien met 100 euro. Sterker nog, die heb ik ook voor jou klaar liggen. Dus vanaf maandag jouw kans op 100 euro concertengoed.

0: Die Boys in the Betterland. Ik heb de afgelopen 3 dagen op camping Nooit Meer Slapen gebivakkeerd. De camping waar 3 duo's tegen elkaar streden om het 3FM Gouden Festivalbandje. Dat is een toegangsticket tot maar liefst 8 festivals deze zomer op kosten van 3FM. Er is een winnaar bekendgemaakt, ga ik zo meteen met je over kletsen. Maar eerst wil ik een vraag bij jou droppen. Ga jij naar een... sorry, ik ben een beetje moe. Ga jij deze zomer naar een festival? Stuur dan even ja naar de app van de NPO Luister. Dan heb ik misschien een verrassing voor je. 3FM.
1: Ster. Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er 1 extra voor nada. Honor the craving. Domino's.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Zo, waar is het warm? Horeca de bar.
14: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
17: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
18: 3FM. Het gouden festivalbandje van 3FM, dat is gewonnen. Maar jij kan vanavond nog zoveel meer winnen. Ga ik je allemaal straks vertellen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8:00.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Zeeprotesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël...

0: behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Verkeer krijg je namens de ANWB. Ik heb vertragingen voor je langer dan een kwartier. De A7 Hoorn naar Heerenveen bij Kornwanderzand. Het is daar een kwartier aanschuiven. Heeft te maken met een politieonderzoek. De weg is er dicht. Moet je nou richting Friesland? Doe dat dan via Almere en Emmeloord. Dat is route A1, A6. Gaat nog duren tot vanavond 10 uur. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Het is daar 25 minuten aanschuiven. Komt door een spoedreparatie. De rechter rijstrook is dicht. Er is schade aan een slagboom. Moet je naar Dordrecht of naar de Moerdijkbrug, dan kun je omrijden de route A16. En de laatste vertraging voor nu, de A50 Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Het is daar een kwartier aanschuiven. Komt door een kapotte vrachtauto.
3: 3FM.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Ik praat je zo meteen helemaal bij wat er gebeurd is op 3FM Camping. Nooit meer slapen. En ik heb iets voor je liggen als jij deze zomer nog naar een festival gaat.

0: Deze boys gaan harder dan een raket van Elon Musk. Gewoon. Another one. Het is Talk to You bij 3FM. Mijn naam is Andres, je luistert naar de avondshow. En ik vind het echt fantastisch dat we die samen mogen doorbrengen. Tot aan 10 uur ben ik er met de allerbeste muziek. Straks heb ik iets Brits voor je. Lekkerder dan een after eight. Maar eerst, ja, ik zeg al tegen je, ik kom net teruggerold van een camping waar ik flink heb gezweet. Waar ik heb gezeten in van die campingstoeltjes. Waar de torretjes over mijn lichaam liepen. 3FM camping, nooit meer slapen. De deuren zijn dichtgegaan, want je kon daar strijden om het 3FM gouden festivalbandje. Wie dat heeft gewonnen, ga ik je zo meteen laten horen. Ik zei ook, want ik vind het namelijk ook mooi, dat jij iets kan winnen. Kijk, dat gouden festivalbandje, dat is een ticket tot 8 festivals. En ik kan me voorstellen dat je zelf ook nog deze zomer gaat festivalen. Niek, een hele goede avond.
1: Een goede avond.
0: Jij gaat dit jaar voor het allereerst naar, dubbele punt...
1: SKF Super.
0: Hé, hey, maar wat een superfestival. Dat was mijn eerste keer vorig jaar. Waarom wilde je zo graag naar BKS?
1: Ik heb nu 2-3 jaar op rij op Down Run Talk staan. En elk jaar dacht ik, die line-up van SKF Super is ook al fucking vet. Ja. En volgens mij dat ook een heerlijke sfeer. Iets kleinschaliger.
0: Ja, ja. Dus, het is echt, ja. Nou, de line-up, als ik zit te kijken, ik zie Jack White, ik zie Nick Cave, Gorillaz. Echt, het gaat alle kanten op. Amare, echt fantastische artiesten. En ik heb het juist andersom. Ik ben de afgelopen jaren naar BKS gegaan, dus ik ga nu weer naar Down the Rabbit Hole. Jammer dat we elkaar dan niet kunnen meeten, Niek.
1: Helaas.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, eventjes schouw 1 op Partyknaller. Wat voor festivalganger ben je?
1: Wel 8, 9,
0: zoiets. Oké, dus je gaat wel echt laat door en je houdt wel van de nachtelijke uurtjes.
1: Die horen er ook bij, ja.
0: Kijk, lekker man. Dan weet je hoe het is om brak wakker te worden. En dan wil je niet als je je tentje zo openrits met je blote voetjes in het gras staan. En beste Niek, daarom win jij een 3FM Festival kleedje!
1: Ah, prachtig.
0: Lekker man!
1: Lekker man.

dat is toch lekker. Deze hele week kon je kans maken op 3FM Festival matjes. Omdat er gestreden werd op een camping om het 3FM Gouden Festival bandje. Daar kom ik net vandaan. Ik ga je er zo meteen over bijpraten. Maar eerst even dansen. Ja, het is ook donderdagavond, jongens. Laten we even...

0: De ideale vibe toch voor een donderdagavond, Sola. Een lange werkweek, misschien wel een hele zware werkdag. Kun je uitkijken naar morgen, het wordt 27 graden. Tash Sultana's Jungle. Ik hoop dat het je een beetje voorziet van de nodige chill vibes. Die chill vibes die moeten plaatsmaken.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is namelijk ook gewoon donderdagavond. We zijn ook gewoon jong, of we hebben in ieder geval een jonge geest. En ik wil je even laten dansen op ongelooflijk nieuwe muziek. Britser dan dit ga je niet krijgen. Het is zo... I'm from the UK. Weet je wel, zo'n mooi accent waar ik echt jaloers op kan worden. Dat Engels dat je raakt. En dan zijn ook nog de beats keihard. See you dance. Het is gemaakt door Dizzy Rascal. Here we go.

0: Johan Cruijff Arena, Amsterdam is gaande of niet, Maas?
1: Hey, goedenavond.
0: Hoi, jongen.
1: Ja. Nou, gaande. De sfeer moet er nog even inkomen, hoor.
0: Oh ja, waarom?
1: Nou, we hadden net een voorprogramma, Robin, wat op zich wel lekker was. Maar het kwam nog niet helemaal over, als ik eerlijk ben. De lampen stonden ook nog niet helemaal aan. Het was licht. Het was alsof je daar een soort de soundcheck aan het kijken was.
0: Oh, serieus, ja?
1: Ja.
0: Terwijl,
1: ja.
0: Dat is toch een vrouw op leeftijd. Dus je zou zeggen, die heeft de ervaring.
1: Ja, maar groot vriend, zij is niet zo groot. En ik sta hier echt, ik kijk echt tegen een megalomaan podium aan. Het is echt ongekend. Nou, een soort van, de halve arena is podium.
0: En daarom bel ik je, want vandaag groot in het nieuws. Bij Harry Styles gaan ze het podium aanpassen, omdat er over is geklaagd. Omschrijf het podium is dan.
1: Je hebt gewoon het podium zoals je dat normaal kent, waar gewoon de artiesten staat en de instrumenten en de ledschermen. Alleen dan in het midden, waar normaal gewoon je als staanplaats staat, hebben ze nu een soort loopbrug gebouwd. Een vierkant met een kruis in het midden. En daartussenin kunnen dan mensen staan. Maar wat ik begreep, was dat net iets te hoog allemaal. Dus keken die mensen tegen die loopbrug aan in plaats van tegen Harry.
0: Nou, dat is ook kut, want dan betaal je €300 om naar een stuk podiumproductie te kijken.
1: Ja, het is wel van goede kwaliteit podium, maar ik denk dat ze eerder voor Harry komen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus vind jij het goed dat het podium is aangepast als fan?
1: Nou, ik zit op de tweede ring, dus ik heb er zelf persoonlijk niet zo heel veel last van. Maar het is natuurlijk wel vervelend voor al die mensen die inderdaad een duur VIP-ticket hebben gehaald. De echte fans, om het zo maar te zeggen. Dat ze dan geen waarvoor geld krijgen. Nee. Dat was niet goed.
0: Nou, ik vind het wel leuk, man. En ik vind het ook leuk, want ik zie vooral op mijn TikTok allemaal vrouwen die naar Harry Styles gaan. Jij bent een man van in de 30. Waarom dacht je, ik moet dit toch meemaken?
1: Ja, het is fijn dat je nog even benadrukt dat ik in de 30 ben. Nee, ja, ik ben ook gewoon een muziekliefhebber, grote vriend.
0: Tuurlijk,
1: en,
0: ik weet het.
1: Het is toch wel... het is niet dat ik hem elke dag luister, zo eerlijk ben ik ook wel weer. Maar qua show en qua concert is het wel gewoon heel erg vet.
0: Ja.
1: En het scheelde ook wel dat de kaartjes gewoon in de resale

0: Het is wel duur hoor, het is allemaal wel duur. En
1: maar het is wel ook de show van het moment.
0: Daarom.
1: Een verslag van een vriend van mij, Maas, een man van 32. En hij zegt Harry Styles de moeite waard. Je hoorde American Girls.

0: Tijd voor nieuwe muziek. The 1975, I'm in love with you. Ik ga je straks even laten horen hoe bloedstollend de finale was omtrent het 3FM Gouden Festivalbandje. Het ticket tot de zomer van je leven. 8 festivals op kosten van 3FM. Met ook nog eens zakgeld, meer dan 800 artiesten. En ik vind het ook leuk als jij naar een festival gaat deze zomer, of dat van plan bent, stuur even ja in de NPO Luister-app. Heb ik misschien nog een verrassing voor je.
1: Stay.

0: nieuwste tune van Martin Garrix en Ed Sheeran, die heet Repeat It.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: A.k.a. de zomer van je leven. Daar kon je om strijden. De hele week lang is er vanaf camping Nooit Meer Slapen een heuse strijd geweest. Tussen drie duo's die allemaal challenges moesten doen om zoveel mogelijk punten te halen. Daarvan eindigden twee duo's vandaag in de finale. Dat festivalbandje geeft je toegang tot 8 festivals, internationaal en nationaal, met ook nog eens zakgeld. Het is meer dan 5000 euro bij elkaar en dat is vandaag gewonnen. Je hebt het misschien al voorbij zien komen op de stories van het NPO 3FM. Als je dat nog niet hebt, ja, ik kom net terug van die camping. Ik heb daar 3 dagen gebivakkeerd. Ik heb daar 3 dagen met mijn eigen ogen gezien en zo te ruiken ook geroken. Hoe het zweet heeft gevloeid, hoe de duo's hun best deden. Een kleine recap van hoe die finale klonk bij Barend en Benner vanmiddag.
2: We hebben het net over herinneringen. En de herinneringen die de komende maanden gemaakt kunnen worden zijn bijna niet voor te stellen. 8 festivals, totaalwaarde 5000 euro. Schakelen naar camping Nooit Meer Slapen, dames en heren. Andres Oudijk.
0: En op camping Nooit Meer Slapen hangt er zweet en spanning in de lucht, want de finale proef gaat worden gestreden. Je kent het gevoel dat je na een festival helemaal naar de kloten, met zo'n boldercar nog, met je laatste restje energie, terug naar je auto moet, toch? Met je tent erin, je kussen, je slaapzak, je nieuwe vriendin, allemaal dat soort zaken. Die boldercarren, die staan hier klaar. En die gaan de finalisten over een parcours door het volleybalzand, over de groene zeepbaan. Ze moeten over hekken klauteren, over een podium rennen. En wie dat als eerste doet, wie als eerste de stolp aanraakt aan het einde van het parcours, wint de zomer van zijn of haar leven. Het 3FM Gouden Festivalbandje, a.k.a. het ticket tot 8 festivals deze zomer. Kandidaten, jullie hebben 3 dagen ongelooflijk hard gestreden. Hoe ready zijn jullie? Dan ga ik hem overgeven aan Julien en Mandy. Zij gaan aftellen. Heel veel succes.
3: Finalisten, zijn jullie er klaar voor?
4: Ja!
3: In 3, in 2, in 1...
4: Go!
0: En de kandidaten zijn los. Er gaat... Oh mijn god, wat een tempo. Ze zijn al bij het volleybalzand. Maar de belangrijkste taak is dat er niks uit de bolderkar mag vallen. Dan moeten ze stoppen en het ophalen. Op dit moment liggen voor Jonas en Tara. Oh, daar gaat hun hele sportcar. Ze worden ingehaald door een fantastische move van Jenny en Ilse. Ach, Tara, ga door. Ach, Tara is uitgereden op de stormbaan met het groene zeep. Nu moeten de kandidaten hun bolderkar over allemaal tentstokken en touwen tillen. Dat gaat soepeler dan ik dacht. Ik denk dat ze aan yoga gedaan hebben vanmorgen. Want wat een losse heupen. Ik zie dat de kandidaten nu bezig zijn met het optillen van de bolderkar over een podium. Gaat zoals je hoort niet helemaal goed. Maar daar aan het einde wacht het Gouden 3FM Festivalbandje. De eindsprint is ingezet. Wie oh wie wint de zomer van zijn of haar leven. De zomer wordt gewonnen door Jonas en door Tara. Ik ga even naar Sjoel.
3: En we hebben winnaars. Er is iets gebeurd. Vlak voor de finish gaat de bolderkar op de kop. En we hebben gewoon één iemand die gewoon nog achter staat. Jonas zit met zijn hand in het haar. We hebben gewoon winnaars. En die staan hier naast me helemaal buiten adem. Het zijn de meiden. Jenny en Ilse.
0: Ik ga even checken bij de meiden. Eerste reactie. Jullie hebben het zo. Maar wat doen jullie? Powerlift of zo? Waar komt die tempo vandaan?
5: Nou, ze heeft net de high rocks gehad, dus
6: ja, ik kan echt niet meer lopen.
5: En bedankt, hè?
0: Van harte gefeliciteerd. Het allermooiste wat je kan winnen. Hebben jullie gewonnen? Ah, fantastisch. Wat een power. Deze meiden hebben dus een ticket gewonnen tot maar liefst 8 festivals, waarvan de eerste volgende week al is. Ja, ik bedoel, ik kom net terug 3 dagen van de camping. Ik moet er niet aan denken om komend weekend ook weer in een tent te slapen. Helemaal verrot wakker te worden, weet je wel. Als je dan moet pissen, dat je in de kaklucht van een ander moet zitten. Maar hey, het is natuurlijk de allerdichtste prijs. Gefeliciteerd. Imagine Dragons en Radioactive is hier.

Jack en Le Black in My World. En dit is de nieuwste van Gracie Abrams. Oh, wat een goed liedje. Het album komt eraan. Hit the Wall is nieuw in de avond van 3FM.

Hey, goed liedje, man. Gracie Abrams, Hit the Wall. Daar gaan we nog heel veel lol van hebben. Dit radioprogramma is echt de staatsloterij. Sterker nog, als je vanavond niks weet te winnen, dan moet je het echt heel goed doen. Zo heb je al kans kunnen maken op 100 euro concertengoed, festivalmatjes, het 3FM Gouden Festivalbandje. Maar ook zometeen, ja, ik wil je gewoon even op die troon zetten. Want ik vind het vet om je te belonen als je ook, net als ik, zin hebt in het mooie weer, in de zomer. Waar ga ik je dan mee laten winnen? Vertel ik je straks. 3FM.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wachten ze nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
13: 3FM. Disclosure. Zullen we daar zo meteen even op los gaan?
14: Oké. Okay. Welke ik heb, hoor je zo. Eerst krijg je het nieuws van me. Het is 9:00.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
16: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
17: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
15: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar

0: en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: 3FM. Andres Oudijk.
10: Met zoals beloofd een track van Disclosure waar je 100% op kunt dansen. Wat dacht je van die samen met Sam Smith? Zij maakt een ledge en die hoor je nu.

0: Smith. Samen met Mr. Nell Horans. Hij maakte Drive Safety, hoor je in de avondshow van 3FM. Wat heerlijk om deze donderdagavond samen door te brengen, toch?
1: Andres!
0: Nou, ik kan me de laatste keer niet echt meer herinneren, eerlijk gezegd. Dat vind ik echt gênant, weet je dat? Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat het meer dan een maand geleden is. Oh. Ik krijg een berichtje van een vriend van mij. Die appt mij en die zegt... Hey Odijk, ben jij bij Marty Supreme geweest al? Echt een aanrader. Ik zeg, welke dierentuin moet ik naartoe, weet je? Marty Supreme, hij weet niet van wat dat is. Hij zegt, nee, dat staat nu op Pathé Thuis. Een soort Netflix, maar dan voor nieuwe films en voor echt leuke films. Nou ja, nee, maar ik zit dus te denken... wanneer is de laatste keer dat ik in een bioscoop ben geweest, joh? Nou, dat is echt meer dan 2 maanden geleden, denk ik. En dat is niet omdat ik het niet leuk vind. Sterker nog, I love the film, weet je wel. Een popcornje erin, een beetje autodrop erin, zo'n lekkere beugel erin. En dan gewoon echt genieten op zo'n groot scherm dat de bas in je lichaam helemaal doortrilt. I love it, ik love het. Maar ik ben gewoon al heel lang niet geweest. Heb je ook van die plekken? Plekken in je leven die je heel fijn vindt, maar waar je gewoon al periodes niet bent geweest. Omdat het misschien niet meer uitkomt in je agenda. Ik heb sowieso deze hele week op een camping gezeten. Nou, geloof me, dat is alles behalve een bioscoop. Ik denk dat je zeg maar in de allerslechtste bioscoopstoel nog lekkerder slaapt dan op een festivalmatje. Ik vind het wel leuk om even te kijken wat dan een beetje van die vergeten plekken in ons leven zijn. Bij deze, ik ga dit weekend naar de bioscoop. Ga ik je meenemen naar welke film? Plekken waar je al lang niet meer bent geweest, maar plekken die je wel loeft. En niet zeggen de Gentleman's Vereniging. Want je vrouw luistert toch niet. Ik zal het nu

0: Tim?
1: Ja?
0: Vertel eens, wat is er zo mooi dan?
1: Ja, dat is echt mooi. Je kunt lekker diep kijken, je kunt snorkelen.
0: Goh.
1: Ja, noem maar op.
0: Lekker diep kijken, snorkelen, lijkt Dijnruil.
1: En dan denk je de andere mensen, waar heeft hij door?
0: Precies. Tim, ik wil even met je naar plekken waar je al te lang niet bent geweest. Weet je wel, ja, ik zeg, bij mij zit de bioscoop. Ik weet echt niet meer wat er nu gaande is in die theaters. Maar jij zegt de Adriatische kust. En wat maakt die plek dan zo fantastisch? Waar ligt het überhaupt?
1: En bij Kroatië.
0: Kroatië, oh ja.
1: De kust van Kroatië.
0: Ja, ja, ja. En waarom ben je er dan zo lang niet geweest?
1: Omdat de bouwvak al bijna een jaar geleden is.
0: Oh ja, dus je hebt gewoon nog geen vakantie gehad?
1: Nee.
0: Nee, maar oké, wanneer begint de bouwvak weer? Want dat is altijd rond de zomer, toch?
1: Ja, de eerste week van augustus.
0: Oké, dus even doorknallen. En dan, wat ga jij doen? Waar heb jij een reis naartoe geboekt?
1: Naar Kroatië.
0: Kijk, hoppatee.
1: Naar de kust.
0: Je gaat die kant op, terug naar de kust, de Adriatische kust.
1: Zeker.
0: Nou, wat fijn dat we even met jou mee mochten reizen. Ik ga gelijk eventjes Corendon bellen.
1: Nou, doe maar.
0: Kom straks op Curaçao met Johan Derksen.

0: Lost in Yesterday. Mijn naam is Andres en ik ben er tot aan 10 uur voor je met de allerbeste muziek. Zometeen krijg je Joe, End of Beginning. Maar ik vind het ook even lekker om te kijken hoe jij erin zit op deze donderdagavond. Weppa! Maar bij Tim gaat het volgens mij al niet heel lekker.
1: 3FM. Nee, ga hit. Bakermat en Rani. I love life. 3FM, mega.

Yo! End of beginning, hoor je in de avondshow. Over 2,5 minuut ga ik even kijken of ik Robin kan bellen. Robin is namelijk een festivalliefhebber. Als ik tegen jou zeg, noem een festival in Breda. Kun je dan raden naar welk festival Robin standaard graag toe gaat?

0: met Illegal. Ik hoop dat het goed bijvalt op deze donderdagavond. Het zijn van die festivals waar ik, nou ja, niet zo snel mee in de aanmerking kom, maar ik vind het wel heel leuk om daarover te horen en over te leren. Het is Andres hier en ik vraag je net, joh, ben jij deze zomer nog van plan om naar een festival te gaan? Ik zit helemaal in het festivalleven, heeft alles te maken met Camping Nooit Meer Slapen van het 3FM Gouden Festivalbandje. Daar hebben drie duo's gestreden om een ticket naar 8 festivals. De recap vind je op @NPO3FM als je de finale hebt gemist. Robin, jij gaat naar festivals. Goedenavond.
1: Hey, goeiedag.
0: Hey Robin, jij bent wel van dit, hè?
1: Ja, zeker. Jawel, hey,
0: oh mijn god, ik krijg helemaal een tia, ik zweer het je. Robin, leg mij alsjeblieft uit. Wat vind je zo leuk aan hardcore?
1: Ja, het is gewoon heerlijk om een weekendje zo naar een festival te gaan. Je helemaal uit te leven.
0: Ja.
1: En dan kun je weer een paar weken er tegenaan.
0: Hé, hey, maar wacht even, want jij gaat hier een weekend op stampen?
1: Nou, twee dagen.
0: Ja, dat vind ik knap. Eerlijk, dat doe je niet op een bosje lentehui.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, maar dit is wel muziek waar je echt intens op danst. Ja. Jouw festivalzomer gaat naar het...
1: Naar het Intense Festival.
0: Het Intense Festival, ja, dat is een van de grootste hardstyle-festivals van Nederland, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En wat mij betreft ook de beste van Nederland.
0: Wat maakt het de beste dan?
1: Gewoon de sfeer, de mensen, het Brabant, lekker weer, ja. Vaak lekker weer. Ja, ja. Ook wel eens wat minder jaren gehad, hoor, dat konden zwemmen op de camping. Maar...
0: Ja, jij zit daar op een camping, toch, Robin?
1: Ja, nou nee, we zijn wel 2 dagen heen, maar we zitten gewoon in een hotel.
0: Goh, wat is dat weer voor luxe bende dan? Ja, dan kom je helemaal verkeerd, kom je dat hotel binnen.
1: Dat is toch lekker, man. Hey. Lekker in een warm bedje, lekker douchen.
0: Maar nu breng je me in een probleem, want ik wilde jou dat 3FM festivalkleedje opsturen.
1: En dat mag even goed. Dan ga ik er gewoon lekker op de grond op leggen. Ja,
0: als jij mij een foto stuurt dat je op de grond ligt, dan stuur ik het naar je op, jongen.
1: Helemaal goed, okay. Gaan we doen.
0: En gefeliciteerd en een hele fijne festivalzomer.
1: Yes, dankjewel.
0: Ja, en dan krijg ik straks weer de appjes van... oh, denk, waarom draai je dan geen hardstyle? Nou ja, omdat ik het takkerie vind. Maar ik zit hier natuurlijk niet voor mezelf. Dat zou heel egoïstisch zijn. Ik zit hier om ook jouw muzieksmaak te horen. En ik vind wel, als ik dan Robin net aan de telefoon heb... die gaat knallen op het Intense Festival. Misschien vind jij het ook wel hard. Misschien wil je er ook voor openstaan. Hardstyle, hardcore, alles is mogelijk.

Weet je wel, ik vind het leuk om even in je hoofd te kijken. Wat heb je ontdekt? Wat heb je naar je vrienden gestuurd? En wat heb je gezegd? Nou, dit vind ik hard. Bij mij is het een nieuw liedje van Rudimental. Laat ik even een klein stukje aan je horen. Heet Love You More. Ik vind het zo'n lievig drum en bass liedje. En ik wil in dit programma ook even de ruimte bieden aan jouw Spotify-lijst, aan jouw Shazam. Stuur even naar de app van NPO Luister, wat je ook naar je vrienden hebt gestuurd. Stuur het ook even naar mij. Ik kan het zo meteen voor... Nou, jezus, ik kan niet meer praten. Als je iets leuks hebt wat je wil horen op de radio, laat maar weten. Arctic Monkeys is hier. Snap out of it.

Arctic Monkeys hoor je bij 3FM. Snap out of it. Donderdagavond brengen we samen door. En ik hoop dat ik je een beetje dansend achter kan laten. Swedish House Mafia. Moth to a Flame, die hoor je nu.

0: Swedish House Mafia, Moth to a Flame. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Heel veel leuke muziek. Oh. Ben je fan van Jamie XX? Ja. Vind je de nieuwe track van Oat en Freddy hard? Ja. En wil je meer nieuwe muziek ontdekken? Ja. Dan moet je lekker de radio aanhouden. Zometeen 3 voor 12 radio.
1: 3FM.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear. En 100% uptime van Profile.

Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: 3FM. Een gloednieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Met zometeen Wolf, Alice en ook Kevin en Roxy Dekker komen eraan.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
4: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
3: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: voor 12. Rekka Radio.
1: Waar kan ik jou in de nacht wakker voor maken? Is er iets waar ik jou voor wakker kan maken? Nou, ik zelf eigenlijk voor niks. Ik vind dat altijd bullshit dat je wakker gemaakt kan worden voor eten of chocola. Maar er is één ding waar je me wel voor wakker kan maken. En dat is gewoon een lekker gezellig radio met jou maken. Ik lag net namelijk al in mijn bed. Ik moet namelijk normaal gesproken tussen 1 en 4 radio maken. En mijn baas belde me. En ik dacht, mijn eerste reactie was klootzak. Je weet dat ik lig te pitten. Laat me met rust. Maar de vraag was of ik even op 3 voor 12 wilde passen. Want Eva die heeft autopech. Dat is heel vervelend. Die woont best ver van de studio. Dus die kon het niet maken om hier te komen. Dus daarom zit ik hier vandaag gezellig met jou. 3 voor 12. In principe gewoon hetzelfde ingrediënt. Heel veel nieuwe muziek. Heel veel mooie ontdekkingen. Met vanavond onder andere na 12 uur de nieuwste releases in de soundcheck. We hebben ook wat lekkers van The Great Escape. Het is het Showcase Festival in Brighton. En we checken ook even bij Tivoli Vredenburg, want daar trad Soar op. Even kijken hoe dat was. En ook nog een track van de dag van West Side Cowboy. Maar eerst Queen 1 en Queen 2. Eerst de Queens of the Stone Age. En daarna de Queen Olivia Dean. Bij 3FM met So Easy.

0: Olivia Dean, So Easy bij 3FM.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Nou, elke dag hebben we bij 3 voor 12 een track van de dag. Een liedje wat je in de gaten moet houden. Gisteren was dat het nieuwe van Nothing But Thieves. Die weer terugkomt met een fantastische tune. En vandaag een iets onbekender werk. Het is namelijk werk van Westside Cowboys. Ik weet niet of je het kent. Ik moet heel eerlijk met je zijn. Ik ken het zelf tot kort voor kort ook nog niet. Maar ze maken een soort kruising tussen slacker indie, een beetje folk, een beetje country, shoegaze, rafelige postpunk. Een beetje, je kan een beetje denken aan een stoffige pub over een Amerikaanse highway onder een ondergrondse kelder vol feedback rijdt. Ik ben vooral heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vind het zelf best wel een goede tune, maar het gaat erom wat jij ervan vindt. Je kan even je mening droppen via de NPO Luister app. Het is Westside Cowboy bij 3FM, 3 voor 12. En hun nieuwste liedje heet Kickstones, The Boys.

track van de dag. Westside Cowboy bij 3FM. Met Kickstones. Ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Is het iets wat je vaker wil horen bij 3 voor 12? Of denk je van, nou, alsjeblieft Jasper, gooi het even in de prullenbak. Ik vind het niks. Laat het even weten. Ik vind het zelf een fantastische track, maar het gaat niet om mijn mening. Het gaat om jouw mening. Laat het even weten via de NPL-luister. En wat vond jij van de track van de dag van Westside Cowboy? Spreek ik zo meteen even met je door naar Jamie XX.

Westside Cowboy. Ik ben benieuwd, je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Maar de poll, zijn mensen laaiend enthousiast over deze nieuwe track. Zo zie ik Karin, Melanie, Yuri, Thomas, Laura, Vera, Daphne en Nina die allemaal positieve reacties geven. En ook Duncan zegt, ik ben meteen hooked. Chloe zegt, briljante band. Cassie zegt, ga dit ook live zien, want dan zijn ze goed. Nou, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Want volgens mij staat deze band dus op Down the Rabbit Hole. Dus mocht je naar Down the Rabbit Hole gaan, dan kun je die band live checken. Ik ben er zelf ook bij, dus mocht je me daar zien, tik me even aan en ik koop een biertje voor je. Het is 3 voor 12 radio, maar nu de nieuwste van Fat Duck. Met een bijzondere titel. Go Fuck Yourself.

0: duizenden fans buiten te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, sommige mensen die horen autotune en die krijgen meteen jeuken. Dit wordt niet in de popmuziek. Dit is vals spelen. Maar eerlijk, ik vind het juist vet als artiesten gebruiken met autotune. Want het is een soort, soort instrument. Bijvoorbeeld bij Go To Gym, dat hoort gewoon bij die sound. Hè? Net als bij de elektrische gitaar zeg je ook niet van ja, dit is elektrisch. Nee, het hoort er gewoon bij. Samen met Antoon heeft hij een nieuwe track uitgebracht die klinkt alsof een ruitbeschip verliefd is geworden op de nachtclub. Het is de nieuwe Go To Gym en Antoon. Ver-

0: Wout en Freddy, Shy Girl bij 3 voor 12.
1: 3 voor 12, radio.
0: Tijd voor het album van de week. Ben benieuwd of je hier ohit van gehoord hebt. Genesis Owusu. Het is een Ghanese-Australische rapper, zanger en eigenlijk een alleskunner. Hij heeft een nieuw album uit. Echt een topplaat. Red Star, Woo and the Worldwide Source. Natuurlijke album van de week bij 3 voor 12. En de shows volgens mij gaan ook echt helemaal uit zijn dak. Ik heb een filmpje gezien in Sydney dat de vloer inzakte toen het publiek zo erg losging. En nu komt het mooie. Het is tijd om je agenda erbij te pakken. 15 juni komt hij langs in de 3FM-studio bij 3 voor 12. Op de terugweg van Best Kept Secret waar hij staat. Dus kun je hem ook nog eens live gaan checken. Het is het album van de week van Genesis Owusu. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt.

Genesis Owusu. Mocht je die naam nog niet kennen, nou, onthoud hem vooral. Je hoort hem bij 3FM. En 15 juni komt hij dus langs in de 3FM-studio bij 3 voor 12. Hij heeft het album van de week. Een hele goede avond. Je hoort nu The National Tropic Morning News.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster.
3: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
14: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek... voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
15: Geeft ruimte.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion... en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Zometeen even checken hoe het concert van Soar was in Tivoli. Ook List of Media van Phoenix. En eerst het laatste nieuws.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel... worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen... om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël... kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht... nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël... toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld... wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check... en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
10: Ster. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
26: 3FM. Jasper Schrijvers.
17: 3 voor 12, radio niet met Eva, maar wel met Jasper. En heel veel goede muziek. Zometeen Noah Kahan, American Cars. En eerst Phoenix. Listen.

0: voor 12 Radio. Je hoorde Noah Kahan, American Cars. Met zometeen singer-songwriter Paris Paloma over de community binnen de muziekwereld, hoe belangrijk dat is. Maar eerst moet je even opletten.
1: 3FM, terras te goed.
0: Oh ja, heb jij al een plekje gereserveerd op het terras voor de vrijdagmiddagbol? Nou, zo niet, doe dat al zo snel mogelijk. Morgen wordt het echt, nou ja, zoals ik in mijn studententaal zal zeggen, tamtoe lekker weer. Hey, en morgen hebben we ook iets leuks voor jou bij 3FM. We gaan namelijk de hele dag terrastegoed weggeven. Zo kan je samen met drie vrienden genieten zonder na te overdenken hoeveel duur het allemaal is. Dus luister morgen de hele dag naar 3FM en maak kans op dat terrastegoed. Ga ik nu iets vets laten horen. Het is muziek van Joshua Idahen. It Always Was. Nu bij 3 voor 12 bij 3FM.

0: Sint Vincent, Los Angeles. Bij 3 voor 12 bij 3FM.
1: 3 voor 12 Radio.
0: De Engelse singer-songwriter Paris Paloma kon je het afgelopen najaar al sporten in het voorprogramma van Florence and the Machine. Het zit in hetzelfde betoverende straatje als die mega-artiest. En ja, deze bijzondere artiest was afgelopen weekend ook te vinden op de Great Escape Festival in Engeland, waar ja, niet geheel toevallig Jasper Leidens ook rondliep. En ja, die maakte even van de gelegenheid gebruik om eens even met Paris te kletsen. En met Paris gaat het al een tijdje lekker op dat mega dikke voorprogramma. Nou, heeft ze maar liefst 7 miljoen luisteraars. En Jasper die vraagt zich af, heeft ze advies voor artiesten die net beginnen?
2: I think don't write music for TikTok or Instagram. Just write your music. And then you can use those things as a vehicle to reach people. But don't try to write something that you think is going to be a TikTok song or be like a real song, you know.
0: Ja, iets wat ook mega intimiderend kan zijn als artiest. Zeker als je net komt kijken. Is die constante druk van concurrentie, jezelf vergelijken met anderen, ja, hoe kijken ze daar tegenaan?
2: By finding friends and community who are also music artists. Because I think if you don't make that active effort, it is so easy to slip into seeing yourself in competition with other people. And I'm not immune to that either now. But having friends who I root for and collaborate with is the most important thing in the world.
0: Ja, en die community bouwt ze ook echt zelf. Zo slaat ze al vaker de handen in één met muzikale zielverwante Sarah Julia. Hoe kwam die connectie tot stand?
2: I thought they were American. And when I did an America tour, a while ago, I asked if they could open. And then through that, I found out that they weren't American. They are from Amsterdam. From the Netherlands. And so then I just listened to their music and I loved them. I thought they were so talented. And then they came and opened for me on like 3 tours. So we spent a lot of time together. They are the nicest girls. I'm obsessed with them. They're my lovely little fairy, like elf duo. They can't pack a suitcase to save their lives. They're so messy. But they're totally wonderful. I'm so grateful to call them my friends.
0: Ja, dat is toch leuk om te horen. En ja, nog leuker, straks hoor je hier de nieuwste single van Sarah Julia. Maar goed, ze zijn dus echte fangirls van elkaar. Super mooi dat je als fan van elkaar bent en elkaar dus ook zo kan steunen.
2: Yeah, I mean, I'm really glad. I think there's so many really really community building things that exist now in music that maybe didn't before, that kind of really give the fans their flowers, because I think this industry is built on fans. This industry is built on fangirls, and yeah. I think we're living in a time where that's being acknowledged and really like made room for.
0: Ja, en fan zijn we van Paris Paloma. Ze staat 30 november in Tivoli Vredenburg. Maar nu eerst op 3FM. Dit is Miyazaki.

0: zon op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening, ja precies, die is 0 euro.
1: 3FM Terrastegoed.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM. Luister morgen en maak de hele dag kans op 3FM Terrastegoed.
1: 3FM.

0: Harris, Clementine Douglas, Blessings bij 3FM.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Ja, vanavond in een uitverkocht Tivoli Vredenburg stond Sorm met zijn Insomnia Tour. Vorig jaar kwam de artiest met zijn nieuwste plaat Insomnia. En dat is echt een bizar goede plaat, waarop hij weer helemaal teruggaat naar dat trapgeluid. Melanie, 29 jaar, je was erbij, hè?
2: Ja, ik was er zeker bij. Het was echt geweldig.
0: Ja? Want ik heb filmpjes gezien. Dat ging er best wel heftig aan toe, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ik stond niet midden in de morspit. Maar het was heel erg leuk om er naar te kijken en om te zien hoe al die, ja, vooral jonge jongens en uiteraard ook meiden, maar er heel erg van genoten.
0: Is het dan niet dat je een beetje bang bent als je zo'n groep jonge jongens en meiden op je af ziet komen en springen? Vind je dat niet eng?
2: Staan.
0: Oh, je viel even weg.
2: Ik ben zelf een beetje klein, dus ik probeer vaak op een goede plek te gaan staan.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dan kun je het beste vooraan staan, dan zie je nog een beetje wat.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Hey, het is de Insomnia Tour. Denk je dat het een beetje gaat, dat je ook kan gaan slapen vanavond? Gaat dat lukken?
2: Er waren wel in de visuals, hij had een hele vette visual, een heel groot scherm. Ja. Met echt beelden die ons echt lieten voelen alsof wij Insomnia ervaarden. En hoe waarschijnlijk hoe hij het misschien wel zelfs ervaart. Met heel veel beelden met uilen en wolven en ogen. En jongen, wel die viel. En ja, het was echt. Oh, ja, ik ga er wel nog even over nadenken, inderdaad.
0: Het lijkt me heel, heel trippy ook wel.
2: Ja, dat was het wel. Ja, trippy en trap.
0: Oh, mijn god. Ja, ook wel een beetje engig of zo. Maar misschien omdat ik zelf een beetje bang aangelegd ben. Maar het klinkt ook wel een beetje eng, die uilen. Of dat was niet de vibe.
2: Nou, ik denk dat hij gewoon heel goed het concept van zijn album heeft neergezet. Wat hij in alles wat hij doet, hè, zo'n nachtbus, release tour, hij heeft een glow in the dark. Gewoon.
0: Je zit in de trein, we horen
2: goed daarbij. En... Oh nee.
0: Ja, nee, ik hoor je nog wel. Je viel heel eventjes weg. Ja.
2: Oh, oké. Okay.
0: Maar goed, je zit in de trein weer naar huis. Dat snap ik ook wel. En wat was het hoogtepunt van de avond?
2: Ik denk dat het hoogtepunt was wel, wat ik net ook wou zeggen, is dat hij gewoon het concept zo goed vertaalt naar een live show. En gewoon al die visuals die ons gevoel gaven, maar ook dat trapgevoel. Zo verbindend, al het publiek samen, continu morspitten. Hij heeft zo'n glow-in-the-dark vinyl gemaakt. Gewoon alles gaat over Insomnia. En dat doet Sor echt, als, voor mijn gevoel, een van de beste van Nederland.
0: Oké, jij gaat er nog even goed over nadenken als ik het hoor, over wat nou het hele concept is en hoe het allemaal zit.
2: Ja, ik hoop dat ik kan gaan slapen vanavond.
0: Oh, ik hoop het ook. Nou, ga lekker slapen. Hey, mocht je nu denken, hier moet ik heen. Er zijn nog tickets voor aanstaande zaterdag, ook in Utrecht. Hey, Melanie, dankjewel en slaap lekker. Verbinding is weg.

0: Melanie hoor, dan wil je erbij zijn. Dat stond in Utrecht. Zor. Hoeveel is genoeg bij 3FM?
1: De doorgeefplaat.
2: Yo, Jasper, goed dat je mijn plekje even warm houdt vanavond. Want ik loop over een minuutje naar binnen bij de Coco in Camden. Daar speelt Florence Rhodes vanavond. Mega veel zin in. Die band ontdekte ik vorig jaar op The Great Escape in Brighton. Nou, daar ben ik vorige week ook geweest. Dus ook dit jaar heel veel nieuwe dingen ontdekt waarvan ik denk, dat moet zo de radio op. Waaronder de band Die Twice. Die speelde in de Comedia, The Basement. Een prachtige zaal in Brighton. En ik wist niet per se wat ik ervan kon verwachten, maar ik ben daar weggeblazen door die band. Het was niet normaal. Aan de ene kant zijn het de gitaartjes die je zou kunnen kennen van een band als Nothing But Thieves. Aan de andere kant is de frontman een soort Jeff Buckley qua stem en magie. En als je dat dan combineert, dan krijg je de band Die Twice. Dus als je Wishbone op de radio draait, volgens mij heb ik er dan vanavond een nieuwe fan bij, toch?
0: We gaan het meemaken. Wishbone hoor je nu op 3FM. Dit is Die Twice.

Wispone, Die Twice. De doorgeefplaat. Kwam mijn lieve collega Jasper Leidens mee. Die zei tegen mij, dit moet je checken, dit is goed. En nou, ik voel hem wel. Die vergelijk ik ook met Nothing But Thieves. Daar zit ik zelf heel erg in. Ik zie dit wel op een leuk festival. Ja, ik moet wel zeggen, het is wel met dit weer, het is wel een gouden herfstplaat. Maar ik voel hem wel. Het is de doorgeefplaat. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Het was Wishbone en Die Twice bij 3FM. Met nu Outcome.

0: Yo. Vrouwtje jaar na jaar bij 3FM.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, verse vangst van eigen bodem. Een Nederlandse artiest met nieuwe muziek. Ik had het er net ook al even over. Hè. Nieuwe muziek van indie folk duo Sarah Julia. Kon je al eerder zien op de Great Wide Open. Dit hebben ze er zelf over te zeggen.
2: Hey.
3: Hey Eva. Sarah Julia hier.
0: Jasper.
3: Hopelijk gaat het goed. Wat nice dat je onze nieuwe song Whatever It Takes, Break Your Heart, voor het eerst gaat draaien op de radio.
2: De song gaat over een tweestrijd waarin je aan de ene kant heel graag met iemand wil zijn, maar aan de andere kant dat niet kan, omdat diegene zich door angst laat leiden en dat je daardoor niet volledig samen kan zijn. We hebben de song opgenomen in Upstate New York met 6 andere muzikanten in een cirkel.
3: En het is de derde song van ons album, ons debuutalbum, wat uitkomt in oktober. Thanks. En heel veel liefs en tot gauw.
2: Doeg!

De nieuwe van Nighthorn ga je voorbij horen. De nieuwe van Lola Young en ook Ketama komt eraan. Eerst een iets minder nieuwe plaats, maar wel fijn. Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor bij 3FM. Elizabeth.

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: 3FM. Zometeen op 3FM hoor je onder andere de nieuwe van Lola Jong. Eerst het laatste nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer. Het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verfriste uur van de Nederlandse radio, namelijk de Soundcheck. Waar jij en ik een uur lang duiken in de allernieuwste releases die echt net, maar dan ook echt net uit zijn. 12 uur New Music Friday. Frisser, verser en hotter dan hot ga je niet meer krijgen vandaag. Net als de nieuwste van Lola Young. Waar je misschien al heel erg blij mee was na de tijd radiostilte van de zangeres. Maar ik heb nog iets nieuws voor je, wat je waarschijnlijk nog langer... Zometeen dus, want je kent haar natuurlijk van Messi. Maar je gaat het nu horen. Dit is de nieuws van Lola Young. Ze zat er even doorheen, maar eindelijk is hier de nieuwe Lola Young. En die heet From Down Here.
1: De

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: 3 voor 12 Radio.
0: En daarvoor hoorde je de nieuwe van Lola Jong. Daar krijg je ook een appje van Rien die zegt... prachtig, onroerend en dus ook een beetje melancholisch... die nieuwe plaat van Lola Jong. Die hoorde me als allereerst bij 3 voor 12 Radio. Ja, ik vond hem zelf ook wel vet. Heel fijn dat ze weer terug is. Ze zat er wel natuurlijk even doorheen. Maar ja, ze is natuurlijk gewoon weer nieuwe muziek gaan maken. En die is geproduceerd door James Blake. Er is ook iemand anders die terug is, namelijk Stormzy. Het is de Britse rapper die slaat de handen ineen met de Nigeriaanse Britse artiest Odile op een nieuwste single 24 Hours. Het is de eerste nieuwe track in dik 2 jaar tijd. En op Instagram zet hij erbij dat het mooie weer plus een lang weekend vrij de perfecte gelegenheid vond voor de nieuwe release. Het is de nieuwe van Stormzy, 24 Hours, bij

0: 3FM.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

Tijdens Atlas bij 3FM. Tijd om een beetje gas terug te nemen. Even iets omlaag in de energie. Het is een New Music Friday. De soundcheck bij 3 voor 12 Radio. Een uur lang hoor je de nieuwste releases. Zometeen onder andere Ketema. Maar het is al laat op de avond en beeld je een beetje een zwart-wit film in. Dan heb je ook die sfeer te pakken van Cigarettes After Sex. En dat is misschien wel de meest passende bandnaam ooit, want die titel is precies de vibe van de muziek. Dit is je nieuwste. Twistler nu bij 3FM.

plaat van Charlie XCX kwam vorige week uit. En over een paar uur morgenochtend krijgen we weer nieuwe muziek van Charlie XCX. Kan niet wachten. Eerst even de perfecte weekend starter, Ketama. Ja, als je wel eens naar een technofeestje gaat, dan heb je ongetwijfeld wel eens voorbij horen komen. Het is de eerste DJ en producer, die dropt namelijk nog even een banger voor je weekend. Misschien als je dit weekend op een festival staat, hè, Lentekabinet bijvoorbeeld. Gooit wel een DJ deze nieuwe track erin. En anders kun je hem zelf nog in juli aanschouwen bij Awakenings om de man himself te zien. Het is nieuwe muziek van Ketama. We gaan even knallen op 3FM. Comes and goes nu bij 3FM.

0: toch nog iemand die kan scoren in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles, American Girls.
1: 3 voor 12. De soundcheck.
0: En nog meer leuk nieuws voor One Direction fans. Want Niall Horan die heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Het liedje heet End of an Era. Het is een ode aan Liam Payne, zijn oude One Direction bandgenoot, die 2 jaar geleden overleed toen hij van het balkon viel. Na het ongeluk trok Niall zich een tijdje terug en daar vloeide wel nieuwe muziek uit voort, waaronder dit liedje. Het verschijnt op zijn aanstaande album Dinner Party. Het is de nieuwe van Niall Horan, End of an Era, bij 3FM.

The Smiths en The Charming Man bij 3FM. We zitten midden in de soundcheck, het allerfriste uurtje van de Nederlandse radio. Heel veel nieuwe Nederlandse muziek is uitgekomen. Je hoorde net al de nieuwe van Lola Jong. Of wat dacht je van de nieuwe van Stormzy? We hebben even gek gedaan op die nieuwe van Ketama. En ik heb nu ook nieuwe muziek voor je klaarstaan van deze powervrouw.

0: je eindelijk terug. Een nieuw album gaat, die gaat Bad Bitch heten, of Bitch heten. Maar ze dacht, dat vind ik niet genoeg, want vandaag trof ze ook nog een original track samen met Sexy Shoes. De soundtrack van Scary Movie 6. Je hoort nu Lizzo en Sexy Red. Dit is Hoes bij 3FM.
1: I swear the world will be boring as fuck without

Ja, nieuwe muziek van Kylie Minogue komt in drie delen naar je toe. Er is namelijk een driedelige Netflix documentaire serie genaamd Kylie. Nou, soms moet je het ook niet moeilijker maken dan het is. En ja, die moet je echt gaan zien. Alles komt voorbij. Het is juicier dan juicy. En daar zit natuurlijk ook een eigen song van Kylie bij. En die ga ik nu even lekker voor je draaien. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is de nieuwste Kylie Minogue. En die heet Light Up.

101,3 FM. En Raw weer. Hey, het is 3 FM. 3 voor 12 radio. Zit er weer op. Je hebt een uur lang de nieuwste releases gehoord. En ik heb er nog eentje voor je om mee af te sluiten. Het is er wel eentje hoor. Van de neo-soul singer-songwriter Swan. Het doet me een beetje denken aan Georgia Swit, maar dan gewoon uit Nederland. Prachtige muziek, nieuwe EP is net uit, die heet Safety Net. En ja, hoor je dit nu bij 3 voor 12 Radio en denk je van, oeh, dit vind ik heel mooi. Aanstaande dinsdag is ze live in de studio, dus dan moet je zeker dan ook even de radio aanzetten. Het is nieuwe muziek van Swan en Safety Net bij 3FM.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later